0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-student van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn 2e en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 6 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek, waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder hen zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat er afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan de kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die twee ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland van de Moor.
1: My Eritz.

0: Bluebells en Young at Heart.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erit Science.
3: En dat hoop je denk ik als dokter altijd. Dat je mensen groepen geleidt. Dat je iets voor ze bedenkt dat ze beter worden. En als dan maar 12% van jouw patiëntengroep echt herstelt. En dan vind ik dat heel erg weinig.
0: Ja, het grootste part van de post-covid patiënten wordt nooit weer beter. Daar gaan we het aan zijn hoor. En hoe maakt het verder met de bolus van spelend sporten dat haar een accommodatie er net meer is?
4: We hebben bewust nu even een soort even op de pauzeknop gedrukt. Even rust en niet gelijk, oh ja, maar we gaan naar het andere bowlingcentrum, want dat zou misschien wel kunnen.
0: Ja, dan ben jij als oorzaak bowlen inderdaad. Goedemorgen, en morgen is de best bij Friesland van de Moorn. Jaap en Tjalkje die binnenwekker. Tjalkje die stuurt een plaat in van The Offspring.
5: The Offspring, oké. Okay. Ja,
0: dat is een stevige kost.
5: Dat is een stevige kost, ja. Absoluut. Nou, daar ben ik wel wekker van.
0: Nou, dat denk ik echt wel, ja. Jon Jaap die stuurt goeiemorgen, ik ben direct weer bij, mijn weekend zit erop. En dat stuurt, Jelle die stuurt goeiemorgen, maakt ze er een mooie dag van.
5: Nou, dat doen we altijd dus best voor.
0: Ja, ja. Dat is even persiekje. En Fijke,
5: ja,
0: toch ben je direct weer bij.
5: Jazeker, ja. En we hebben weer even het nijzen indoken en verste en dynamische energiecontracten binnen duurder worden. En de Nederlandse Bank die zocht dat er vaker tankt wordt over de grens.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Hoe dat komt zo vreemd.
5: Ja, hoe zou dat nou komen dat er vaker over de grens tankt wordt?
0: Ja.
5: Nou, één keer eerder.
0: Ik heb wel een idee, denk ik.
5: Ja.
0: Het is tijd voor muziek van Davina Michel. Het duurt te lang.

0: het duurt te lang.
1: Davina Michel. En ze werd neemt voor het Songfestival. Nederland die doet bij mij vanzelfs. Oororganisatie. En Davina Michel die stoel wel, wel eerder naar wat dan hij. Maar dat is natuurlijk ook al wat.
2: Om het nog een oren.
3: Friesland van de Moor.
1: De impact van post-covid op patiënten die is volle grutter als dat tocht waard. Johan op de 10 mensen die de diagnose kregen had, wordt neerwer hierendal de orde. Dus blikken uit een studie van onderzoekers van het Frieses MC en het UMCG in Grijns. Longdokter Jolanda Kuivenhoven van Frieses MC oer dat onderzoek.
4: We zijn eigenlijk begonnen om alle patiënten die bij ons geweest zijn vanaf het begin van de post-covid-poli tot aan het meetmoment waarin we gingen meten, hebben we ongeveer 1200 patiënten gedocumenteerd die de post-covid-poli bezocht hebben, waar we allerlei onderzoek bij hebben gedaan, die we behandeld hebben of verwezen hebben voor een bepaalde behandeling. En al die data zijn we vanuit het patiëntdossier hebben we, nou ja, geraadpleegd om, daar, om die in een grote database neer te zetten.
5: Je maakt eigenlijk een enquête, u dien. En dat je dan naar de uitkomst zorgt. Wat ben jij van de uitkomsten?
4: En naar al deze 1200 patiënten hebben we eigenlijk geprobeerd te categoriseren. Naar aanleiding van hun klachten, naar aanleiding wat ze verteld hebben. Hebben we geprobeerd van kunnen we nou die patiënten in een bepaalde groep indelen. Zodat we daarin clusters kunnen krijgen. En zo kunnen zien van goh, wat doet zo'n cluster en wat kunnen we dan voor zo'n patiëntengroep betekenen. En dan komen er eigenlijk 4 grote clusters uit. En die kan je indelen in 2 verschillende groepen. Eén groep wat echt een longcluster is, waarin longklachten op de voorgrond staan. En 2 groepen waarin meer de moeheidsklachten en de neurocognitieve klachten, dus de brain fog, niet goed kunnen concentreren, dat op de voorgrond staat. En het cluster waar echt superveel klachten zijn, waar eigenlijk alle klachten een beetje door elkaar heen lopen. En dat noemen we dan een beetje het systemische cluster. Nou, dat is echt een rits aan klachten wat daar allemaal in onderverdeeld is. Waarbij we in alle 4 groepen zien dat moeheid eigenlijk bovenaan staat.
5: Dat is dus eigenlijk wat je eruit, Harry, de samenhangende factor is. Burgers, vermoeidheid.
4: Vermoeidheid, neurocognitieve klachten, dus de brain fog, de hersenmist, de concentratieklachten. En dat zie je echt op de voorgrond staan in bepaalde clusters. Maar er is ook een cluster waar bijvoorbeeld ook angst en depressie ook voor een groot gedeelte op de voorgrond staat. En een cluster waar ook de luchtwegklachten, benauwdheid, hoesten, dat ook op de voorgrond staat.
5: Dan wil je heel graag als dokter dat je mensen helpen kennen. Heb je het idee dat je mensen uit deze groepen, die 1200, dat je die helpen kan, hè?
4: Nou, ik zou natuurlijk ja willen zeggen op deze vraag. Maar dat is denk ik niet het meest eerlijke antwoord. Ik denk dat we voor een gedeelte van deze patiëntengroep echt wel iets hebben kunnen betekenen. Maar helaas voor een hele grote patiëntengroep ook niet. We hebben al deze 1200 mensen hebben we ook een vragenlijst toegestuurd. Waarin we hebben gevraagd, hoe gaat het nu met je? Welke zorg heb je gekregen? Waar heb je nou het meeste aan gehad? Wat heb je gemist in zorg? En ook al deze mensen hebben nu gevraagd, hoe gaat het nu met je? Zoveel jaar nadat je COVID hebt gekregen of dat je bij ons op het spreekuur bent geweest. En ja, dan zijn de uitkomsten best wel verdrietig of zorgwekkend.
5: 12% is hersteld, 60% is ongeveer onveranderd bij datgene wat ze hier. En dan hou je 8% hoor. Die is echt nog min. Valt het alle?
4: Nou, ik vind dat ontzettend tegenvallen. Ja, kijk, je hoopt natuurlijk, en dat hoop je denk ik als dokter altijd, dat je mensen goed begeleidt, dat je iets voor ze bedenkt, dat ze beter worden. En als dan maar 12% van jouw patiëntengroep echt herstelt, dan vind ik dat heel erg weinig. En ook dat er een grote groep is die exact dezelfde klachten houdt, of dat het niet beter of slechter wordt, is natuurlijk eigenlijk ook niet goed. En dat er dan zo'n grote groep is van 18% die zelfs nog slechter wordt. Ja, dat is heel, dat vind ik verdrietig en ook heel vervelend dat we daar nog niks voor gevonden hebben.
5: Ja, want ik had je zorgen naar de maatschappelijke impact. Want je mag ik vragen van hoe steen je nou in het werk? En die cijfers ben ik, ja, nou ja, net om heel vrolijk van te worden.
4: Nee, eigenlijk zijn de cijfers van om te kijken van goh, zijn deze mensen weer teruggegaan in het werkende leven? Als je kijkt voordat ze COVID kregen, werkte iedereen gemiddeld zo ongeveer 32 uur. En je ziet dan ook de groep die hersteld is, die is gewoon weer teruggegaan naar zijn eigen uren. Maar je ziet dat de groep die juist slechter is geworden en helemaal niet hersteld is, eigenlijk helemaal niet meer kan werken. En ook de groep die zegt, ja, ik heb nog steeds dezelfde klachten, het verbetert helemaal niet. Ook die groep is fors teruggegaan in uren en werkt veel minder uur dan dat ze van tevoren deden. Dus de maatschappelijke impact van deze patiëntengroep is zowel voor henzelf als voor de werkgever als voor iedereen eigenlijk echt ontzettend groot.
5: Werd het onderschat?
4: Nou, ik denk het eigenlijk nog steeds. En je ziet wel in de media, er is nog steeds aandacht voor. Maar dat zijn vaak verhalen van de individu. En ik denk dat wij in ons onderzoek nu heel goed hebben kunnen laten zien over een grote patiëntengroep met mooie gevalideerde vragenlijsten, ja, dat de impact enorm is.
0: De media van de morgen.
1: Fijke, het Nijse Toren Media.
2: Het afsluiten van Nijfest energiecontract, dat is duurder worden, dat is al bekend. Maar ik huishoudens mijn dynamisch contract, die vielen de hegere stroomprijzen. De gemiddelde kele stroomprijs is deze mannen haast twee keer zo heeg als in dezelfde periode vliegen hier. En dat blijkt uit een analyse van nu.nl. Je hebt een dynamisch elektriciteitscontract, dan beweegt de stroomprijs mij met de merk. En ja, die prijs die kan per kwartier of uren verrooien. Dus moest dat wel even goed in de gaten houden. Nog binnen wij systeem voor natuurlijk, die dat automatisch voor die doggen. Maar nou, waar biegelijks de was misschien op een goedkeurd moment draaien lid of dan de elektrische auto oplaten, die kan dan geld besparen. Ja, had je er net goed om te denken, dan kent dus ik geld kostje. En ja, van voor onder mijn 24 september van dit jaar weer de gemiddelde merkprijs voor stroom bij dynamische contracten gemiddeld 15,14 cent per kilowattuur. Dat wie vrienden hier nog zo'n 29 cent per kilowattuur.
1: Dus wel verschil, ja.
2: Dat is wel een behoorlijk verschil. En dat gaat om een merkprijs. Dus dan komt de energiebelasting, de btw en de kosten die de leverancier in rekening brengt, komen daar dus nog een keer bij. Dus nou, tel uit je winst, zoek hartstikke. Maar nou ja, van winst is in dit geval geen sprake, alleen maar verlies. Ja, en als je daar even een beetje verder op trok in, dan zei de Nederlandse bank dat de Nederlanders in het eerste jaar hier duidelijk vaker tankt hebben bij Duitse en Belgische tankstations. Pomphouders in de grensregio's die klaaien langer uit verlies van klandizie. Terug die hege accijns en btw op brandstoffen in Nederland. Ja, we betalen iets van 3 keer belasting over die brandstoffen. Kwartje van kak heb ik nog heel net weer omkriegen. Dus dat zet er ik altijd nog op. En de Nederlandse bank heeft nou dus concrete cijfers hoe automobilisten die profiteren van de legere benzineprijzen over de grens. Nederlanders rekenen 20% vaker op bij Belgische en Duitse tankstations. En hebben ze 32% meer uitjong. En dan komt het dus op 1,4 miljard euro. Nou. Ja, dat missen dus die tankstations onder Nederlandse grens. Dus ja, kan me die klachten wel een beetje voorstellen van die ondernemers. Want je oorlanden hebben wel maatregelen dan om de benzine- of dieselprijs naar onderen te brengen. Toch die accijns wat te verlegen. Ja, in Nederland gebeurt dat maar net. En dan krijg je dus dit. Dan krijg je meesten, uiteindelijk. Het is toch het geld dat regeert. Dus de meesten die gaan toch eens even in de beursje. Van wat is nou goedkoper? En ja, hoeveel kilometer mag ik rijden dat het nog uitkent. Ja, dat aantal kilometers wordt heel iets langer. Dus er gaan heel iets meer mensen die gaan naar het boeteland, naar Duitsland of België om te tanken.
1: Maar ik kies nu een lege tank. En ik heb een diesel. Dus
2: dat, ja, dat is even een hypotheekje erbij. Nou.
1: Zo, dat net om mijn ocht.
2: Nee, dat is zeker net om mijn ocht.
1: Ik rie dan toch even om. Er zitten bij mij, tegen mijn huis, er zitten 12 tankstations die beide, prima tankstations, maar ja. Nou ja, er zit verderop in. Ik kreeg wat op een onhandigere locatie zit. Ja. Maar dat scheelt dan toch wel 12 liter.
2: Ik ben ik al ontreiking hier geweest. Ja. Want ik heb nog benzine. En ik mag van een beetje even in Meppel wezen. En dan weet ik, op een waaromreis, dan kom ze langs Steenwijk. En daar is een tankstation. Daar is het heel goed keep. Zit er gewoon bekend. Dus het is ik altijd droog daar.
1: Maar... Dus dat is ook goede grens dus.
2: Het is wel een beetje goede Friese grens, inderdaad. Maar goed. Dus je kan toch rekenen.
1: Ja. Ja, dat is dat zo. Ja.
0: Zis het maar.
1: De offspring die kwam al voorbij. Want ik heb mijn koffieplaat. Ik zag dat Mariet krijgt het nummer van Fats Domino Instituut.
2: Ja, Fats Domino.
1: Fats. Ja.
2: Fats. It keeps raining. Nou, je hoort net.
1: Nee, lukt net. Valt er. Als er nog andere ideeën van koffieplaten, die moest trosturen naar 0620-4-9-9-1-9-9. Of vanzelfs de Omroep app. Welke plaat jouw tijd krijgt even wat meer energie hoort. En dat zou ik deze wijze kennen.

0: Fronsen. En Bruno Mars en Uptown Funk.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: De bowlers van vereniging Spelend Sporten die zitten met de hond niet hier naar de Grote Bron orde week bij bowlingcentrum De Grote Keizer in Leeuwarden. De vereniging biedt verskate sporten en activiteiten nog van mensen met een verstandelijke beheining. Een van haar grootste activiteiten dat wie de tweewekelijkse bowling doen bij De Grote Keizer. Gelukkig kunnen haar zwemuitstapjes wel trokken in. Dus verslaghouder Dennis Terpstra, die keer naar de Blauwe Golf in Leeuwarden en praten daar met spelend sportenvoorzitter Sander van Lien en Ruud Woltering, een van de deelnemers.
3: Dat is wel helaas jammer, ja, want ik ben ook bij die bowlingbaan ben ik al sinds mijn jeugdjaren al meerdere keren geweest. Dus het is een beetje een klein verlies van cultuur.
4: Dan is het voor jou ook wel even schrikken dat hij ineens in vlammen opging, denk ik.
3: Ja, zeker. Het was echt behoorlijke schrikken toen ik het las.
4: Wat was het eerste dat je dacht?
3: Ik dacht van, oh man. Het was echt, dat is gewoon heel erg jammer.
4: Want wat betekent zo'n bowlinguitje met deze vereniging?
3: Een bowlinguitje, dat is ook een beetje, hoe heet dat? Echt heel erg sociaal en ook... Zo leer je ook nog eens met andere mensen om te gaan, et cetera.
4: Ja, en nu zwemmen jullie hier lekker. Wat vind je daarvan?
3: Nou, dat is op zich wel ook wel fijn. Dan kan ik tenminste ook even nog vooralsnog begeven onder de mensen. En dan kan ik ook een beetje wat meer mijn lichaam ook verfrissen.
4: Wat dachten jou toen jou lezen of vernamen dat het bowlingcentrum in de Bron stond?
5: Nou, ik werd zondagochtend wakker en mijn telefoon stond helemaal vol met appjes. Ik dacht, met een beetje half slaperig hoofd. Ik dacht, dat is wel een heel heftig. En je denkt inderdaad gelijk naar de gevolgen, want ja, het was wel duidelijk, daar wordt voorlopig niet meer gebold.
4: Hoe belangrijk wie dat bowlen?
5: Ja, het is voor die groep, hè, er zijn zo'n 50 deelnemers, echt variërend van in, een jaar of 15 tot, ik weet niet precies, 80 of zo. En het is voor hun echt elke twee weken een uitje. Hè? Absoluut.
4: Ja, want wat budget dat voor de deelnemers? Wat levert dat ze op?
5: Het is sociale contacten, vooral. De ene kan echt wel goed bowlen, maar het gaat voornamelijk om gewoon een gezellige avond met elkaar hebben. En leuk een uurtje met een vaste club, want ze zijn allemaal altijd bij elkaar. Ze kennen elkaar allemaal goed. Dus het is eigenlijk dat sociale is het hele belangrijke.
4: Ja, want even van de context, wat voor deelnemers hebben we het?
5: Nou, bij Spelend Sporten zitten eigenlijk allemaal mensen met een beperking of een verstandelijke beperking. En dat kan een hele lichte verstandelijke beperking zijn. Er zijn ook mensen die meer in het autisme spectrum zitten, zeg maar. Dus het is een heel breed, een brede groep met deelnemers.
4: Maar hoe wie dat dan voor hun? Wat zijn de reacties van de deelnemers? Want het leek het mij dat die dit ook wel heftig vond.
5: Zeker, we hebben woensdagavond een praatavond gehouden, zeg maar. Waar eerst, we zouden normaal gaan bowlen. En toen hadden we het is goed dat ze gewoon even een avondje hebben om wel hun verhaal te kunnen doen. En even te kunnen ontspannen, zeg maar, op een avond waar ze toch al op gerekend hadden. Nou, daar was een deel van de deelnemers was daar. En die waren wel, die waren echt wel van onder de indruk. Ja, dat was wel, dan denk je in eerste instantie, hoor je, het gaat niet door. Dat is een beetje de eerste reactie op zondag. Maar als je dan doorvraagt en zo praat op zo'n woensdagavond, dan heeft het echt wel impact op echt een aantal mensen.
4: En tot slot, hoe vang je hem dit god nou op van het bowlen?
5: Nou, we

hebben bewust nu even een soort even op de pauzeknop gedrukt. Even rust en niet gelijk, oh ja, maar we gaan naar het andere woningcentrum, want dat zou misschien wel kunnen. Maar we zijn wel in gesprek inmiddels over, hey, hoe kunnen we het eigenlijk wel weer op poten zetten. Maar ja, de Grote Keizer kende iedereen heel goed. Het was een vertrouwde omgeving met, nou ja, de barpersoneel kende de deelnemers en iedereen had zo'n beetje zijn eigen ritueel. Dus ook met een kopje koffie aan in de pauze en dat soort dingen. Dus daarom hebben we gezegd, nou, even rust. En nou, we proberen wel aan alle kanten om het wel weer voor elkaar te krijgen. Absoluut.

0: dagen tussen Tolven en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval Wolkom of iets dergelijks, hè.
2: En op Sneur om 8 en Tolven voeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben we wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport, die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar dat erom komt.
4: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoïerre worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
5: Het is 12 minuten nu, Jelwerson. Feike, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen. De problemen met de beveiliging van de IT-systeem van het Friesjes MC in Ljouwert zijn voorbij. Vanwege die probleem heeft het ziekenhuis gewoon het digitale systeem uitzet. Daardoor kon de patiënt een skoflang het digitale portaal net inzien. Maar helft van een expertisecentrum is een update trofiert, waarna het systeem met zo'n justjong werd doggen. Patiënten van Djerrevingen en omkrieten, dit gebruikmeisje van het portaal Mijn Jonge Schans, konden jeder alweer in het systeem komen. Het ziekenhuis zei met klam dat ze net hackt binnen. Ziekenhuizen in Breda, Tilburg en Waalwijk hierin te krijgen met hetzelfde beveiligingsprobleem. Het is op zichzelf een goed idee van de sociaal-economische rieën om asielziekers jeder als nou ontwerp te helpen. Maar als dat in de praktijk echt slagjes heel, daar ben gemeenten tegen sceptisch hoe. Dat die juster blikken in het Nijs Forum van Bureau de Vries. De SER wil dat gemeenten een belangrijke rol krijgen bij het vinden van werk voor asielziekers. Maar wethouder Tjebbe Brinkman van de gemeente Akkarspelen vindt dat gemeenten daarmee oefregen worden.
7: Wie ben maar een lidse gemeente, echt met draagkracht en alles. Dus ja, dan denk ik van, je kan alles wil zezen. Maar het moet ook het vier bewijzen. Alleen mijn podiel komt er net. De meeste moet rijk wijzen.
6: De theatervoorstelling De Zonnekoning in Dokkum hier dit weekend een bijzondere voorstelling. Speciaal voor mensen die het net goed of jaren kennen. En dat klinkt dan sa. Ja, ik vind het toch een soort prikkels leuk.
8: Ja. Erbij komen.
6: Ja. Een lange riegemeesing zaterdag voor de ingang van het Fries Museum in Ljouwert. Gewoon wijs museum dan al lang dicht, maar bij de museumdag wie er wat bijzonders organiseren. Meesten konden een speciale Red Bat tattoo satellieten in het museum. En dat wie populair, zou die blikken.
9: Ik zoek eigenlijk in voor het pompenblad met de beermarien. Toch een beetje dat Friese symbolisme, maar een beetje naartoe, daar hoor ik wel van. Ja. Dus, ja.
10: Want haast de tentoonstelling zelf, ik als short?
9: Nee, dat nog net. Nee. En omdat het tattoo populair was, dacht ik van nou, ik rin eerst het mogelijk naar boven. Dus ja. Ik ben een beetje weer naar.
6: Nou, het is uiteindelijk slagen om de tattoo zetten te litten.
8: Ja, ik zag geen een plaatje ervan. Het is een shirt.
6: Het is een shirt.
8: Een shirt.
6: Ja, een shirt. Ja.
8: Ja. Nou ja, dat kan.
6: Het kan.
8: Fijke, dank u wel. Het is niet waar. Het waar berucht. Tjitske, goeiemorgen.
11: Een hele goeiemorgen.
8: Het vind wie een mooi weekend. Dat kunnen we ook concluderen volgens mij.
11: Ja, absoluut. Ja, we zijn echt... we kennen een mooi geniertje kennen. Juster wie het ik een hele noffelijke diet. Wie kalm waar. De temperatuur, maximum temperatuur, juster 18 graden in het westelijke part van de provincie. En nou, hartstikke 22 graden in het eerstelijke part van de provincie. En het, de zinnen wie er geregeld bij al. Nou ja, 100, toch geregeld is even een fluske voordeel. Nou, dat smiert. En dan ik wil weer mooie optische verschijnsels op. Ik heb verskate foto's van bijenzinnen of eigenlijk in het Fries keerde dat twaalf zinnen. Maar ik wil de oren halo-achtige verschijnsels. De foto's van binnen kregen. Dus nee, het wie een prachtige mooie dag. En de zinnen Delgong sneuren wie ik prachtig. En de opkomst van de mannen wie vanuit het eerste wij dat wie ik weer een heel mooi ja, samenspul eigenlijk. Ja, dat, het wie echt een geniertje van het weekend. Nou, Joert is dat eigenlijk wel wat noor verhaal. Joert speelt het toch wel weer de bewolking, de haatrol. Om ik wil zitten dat een glimp zinnen ik verspreid hoe de dij zeker wel mogelijk is. Ook dan nou even naar de radar, Sjurk en Sjurk vanuit het zuidwesten, waar al wel de eerste delslag echt uw kant op komen, of eigenlijk eerste. We hebben al een paar drip naar Rijnwetter gaan. Nee, daar leidt Joet een steuring boppen u. Ja, en die bloed ik eigenlijk wat slepen. En daar krijgen we morgen ik nog wel wat bewolking van. Dus dat zal Joet eigenlijk wel de haatrol spelen. Nou, de wind die je dat daarbij echt wel kalm on. De streaming nou is nog zuidelijk, maar die wordt uiteindelijk in de rin van de maand die het wat meer westelijk en om uiteindelijk aan het einde van de dag heel dol in werd in het noordeerste uur te komen. Dus hij, nou ja, het klokje roem wou ik nou net zissen. Maar jong, dan komt er alweer uit het noordeerste mei. Nou, daartussenin hebben we van de midden, of eigenlijk richting de maand die het einde van de maand die de maximum temperatuur al, met die zuidelijke streming, 18 tot 20 graden lokaal nog. Maar zodra dat die wien omgeert naar het westen, noorden, ja, dan zakken de temperatuur uiteindelijk. En dan hebben we van de midden nog in terugsneed een zonnetje graden. Maar er komt ik nog meer rijnwetter uw kant op. Het grootste part zullen we aan het einde van de midden en in de juntie het hebben. Ek vannacht binnen er nog buien mogelijk. Dan is een klap tonger ik mogelijk. In die buien, ja, dan zakken de temperatuur toch wel weer wat vlugger. 14, 15 graden heb ik dan steen. Ja, en verder, de wien. Vannacht helpt dan wel wat om. Maar die buien is dan in terugsneed matig en vrij krachtig. En die komt dan alweer uit het maat eerste wei. Dus ja, het is een dij mij van alles en nog wat, Erit.
8: Wat een mooi tasje, hoor. Dan gaan die temperaturen dan wat omheen, of net?
11: Ja, absoluut. Ja, morgen dan zitten we weer in een eerstelijke en zuid-eerstelijke streming. Zwak ontmatig. Het eerste part van de dag hebben we nog heel tijd wat, nou ja, wat restanten van die steuring die we juist hebben. Maar dat hele front, dat loopt eigenlijk juist wat van het zuidwesten naar het maat eersten. Maar dat kantelt eigenlijk dan vannacht. En dan schoot de bewolking eigenlijk naar het noorden tafut. En dan hebben we het tweede part van de dij hebben daar dan geregeld zin erbij. En dan kan de temperatuur ik weer vlug omheen rennen naar 22 en 24 graden. Dus morgen eigenlijk al werden op sommige plakken al werden een simmerske dij te pakken. Ja.
8: En verder vooruit, de trend is zo dat het een beetje om die temperaturen heen skommel in bloot.
11: Nou, eigenlijk alleen nog op Wensje. Hè. We morgen en Wensje, dat binnen echt de 12 piekdagen. Ek dan heb ik 22 en 24 graden steen. We zitten dan echt tussen een lege drukke bier dat westelijk van u slijt en een hege drukke bier wat eerstelijk van u slijt of na het eerstelijk en daarmee komt het echt in een vlot tempo nog warmere en droegere lucht uw kant op viert. We hebben dan alleen nog wat hege wolken. Ik geregeld de zinnen erbij en let er op de dij mogelijk een bui, want dat lege drukke bier dat westelijk van u slijt, ja, dat scoot wel degelijk ik uw kant op. En daar hebben we dan toontje vooral mee te krijgen. Een steuring in erin van de dij. Buien en rijnwetter, ja, dat wisselen toch over het aarde. Dus dat duurt, ja, tongetje wordt toch wel echt de minste dij van de week. Zo week om de temperatuur, dan nog een maximum van 20 en 21 graden steen. In de juni en nacht is het dan helder, maar zo'n 11 graden. En dan op vrede toe dij, ja, dan zitten we weer onder een nijhege drukke biert. En dan hebben we echt een mix van wolken en zinnen. En dan likt het dan hoe dij is droeg te bloeien. Maar ja, in de koelere lucht dus, maar nog hield hij het prima. En eigenlijk ik dan nog hege temperatuur voor het tijd van het jaar, maar jochentje rond 20 graden.
8: Jitke, dank u wel.
11: Ja, graag het hier.

0: Karel Wilms en nooit te laten. Het komt de Sultan van Bekoop. Dus de laten. Ja, dat mensen zelf maar beoordelen die erbij komen. Hoe dat in de stelling werven klinkt.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Op het Reerklif in het weekend betocht dat de Friesen in het jaar 1344 een Hollands invasieleger verjoegen. Je hebt allemaal jubileumeditie van de betinking daar. De stichting Slag bij Waans besteedt 400 jaar. Op de betinking komen een paar honderd mensen aan. Daarbij ek gasten uit Eerst Friesland in Duitsland en West-Friesland in Noord-Holland.
2: Ik wil je hem alle heren van harte welkom hier op deze speciale betinkings- en bewegingsdag. Ik wil u vreun die het van verder kon winnen, liek als de delegatie uit Eerst-Friesland, een speciaal woord van welkom jette.
3: Ik ben Freya Fannen, ik ben 17 jaar oud en ik kom van Oud-Auwerk. Dat is in de hart van Oost-Friesland. En ja, ik ben richtig blij dat ik hier zijn duur. Ik woer vracht in mei bij de Opstaatsboom. Waar het thema was Jugend en de Plattdeutsche Sprache. Of ik hier wohl brauchen wil. En ja, daar heb ik mich richtig over gefreut. En nu sta ik hier.
4: En de spraken die we horen, dat is Plattdeutsch.
3: Ja, dat is Plattdeutsch. Dat is een heel cool spraak, würde ich sagen.
4: En binnen een soort jongeren die Plattdeutsch praten? Gibt es viele Jugendlichen die Plattdeutsch reden?
3: Nee, niet zo veel. Er zijn een paar. Ik kom van theater in Auwerk. En daar hebben we een jugendgroep van de theater. En daar spreken duchtig veel Leute Plattdeutsch. Maar zo in de school of zo wat, daar niet zo veel.
5: Ze is zo goed voor mij. Mij alles als ik vrij. Fühl mich so gut bei Haar. Au tretje hier.
6: Nou, ik ben Ben Wester. Ik kom net uit de provincie Friesland, maar uit West-Friesland. Want de Friese Gouden is Holland noemen, aan de oerkant van de IJsselmar. En sinds een aantal jaren ben ik stadig aan Fries aan het leren. Ben ik lid worden van de Friese Kriet, terug de taal voor boeren in Horen. En daar ben ik het jongste lid van. En de mensen in mijn omgeving vernuveren zich erover. Ben praat toch Fries? Ja, waarom net?
4: En wat spreekt je aan in deze betinking?
6: De herkomst, het weeromsje met kunnen en freunen. En de gezelligheid alom en de aandacht voor het eigene.
4: Jenny Douwens, hier in Jewelers Jerde West bij de Slag bij Maars?
7: Ja, ik ben hier als ik het vind, dan kom ik hier als het organiseren wordt. Dus ja, ik ben hier wel op Peker Jerde West.
4: Vind je het mooi om hier te spreken?
7: Ja, ik vind het eigenlijk best wel een eer. Ik ben benieuwd wat de mensen zeggen zullen. Maar ik zie vooral uit naar die paneldiscussie, na de tijd. Dus een discussie over van, ja, wat is nou het Fries? Hoe zit het ervoor, denk ik, op dit moment met de Friese identiteit? Het zal wel interessante onderwerpen worden waar we praten met straks.
4: Dan maak je een discussie met deputaire Eke Volkert.
7: Ja, ik ben benieuwd. Er zijn al wat stellingen waar we op reageren, Maaien. Dus kom vast wel goed.
4: Ja. Wat wil je hier kwijt?
7: Nou, hoe belangrijk wat de Friese identiteit van een persoon wezen kan. Ik ga natuurlijk persoonlijk meemaken met de blokkeerfriese zaak. Niet wat hoe ze toven. Dat taal een hele belangrijke drager van de identiteit is. En hoe belangrijk wat dat is. Dat we bijvoorbeeld praten met je in een rugbank. Dus dat is van mij wel een kern van, ja, een sterke identiteit is gewoon belangrijk voor het wolwezen van de Friese.

0: Chris Norman en Suzy Quattro en Stumbling In.
1: Friesland van de Moorn.
0: Frensje krijgt een bijzondere morgenschildering. Je moet beginnen de werkzaamheden om een schilderij op het historische Waaggebouw in het centrum van de stad. Het kunstwerk wordt 4 bij 5 meter groot en is aanstaande de eerste morgenschildering van Frensje in de publieke ruimte. De initiatief dat komt van Bernard Siesling en hij is nu onder telefoon. Een goeie morgen.
2: Goedemorgen.
0: Je bent de initiatiefnemer daarvan, dus maar waarom moet je niet zo graag een morgenschildering gaan in de stad?
2: Ja, de shirt dat hoort al, hè. Dus, ja, het sneeuwt, ze hoort al. En de meesten vinden het allemaal prachtig. Ik denk, nou, dan mag het ventje eigenlijk net achterblijven. Dus we moeten los.
0: Ja, en dan heb je dus betaald van de mat en morgenschildering komen. Maar dan moet er ook nog een soort invulling komen. Wat maakt je zin op die morgenschildering?
2: We hebben betaald dat Anne Verschuurman, Annemarie Verschuurman, erop maat.
0: Oh.
2: Dat is, nou, aan Frensje heet dat natuurlijk wel de universiteit, waar ze op zien. Nou, dat zit hier achter de bakkerij. Dus ik denk dat ze 300 jaar geleden hier wel eens even langs doen had.
0: Ja.
2: Nou ja, het museum is er natuurlijk vlakbij. Daar ben ik ook aan werken en haar schilderijen. Nou, dat is direct vlakbij. Dus ik denk, ja, dat één in één is klaar. Ja, maar
0: dan heb je een plak, dan weet je wat erop opkomen maat. Maar jij kan je vinden die dat meint zich in.
2: Ja, ja. Nou, daar hebben we een schilder voor. Die man, ik hoop dat die goed, dat het waar een beetje mooi zit. En dan zoet hij goed beginnen. En hij heeft 3 dagen werk en dan komt hij drachten. En die gaat dat helemaal uittekenen en die maakt het door.
0: Oh. Dus als het waar wat mij zit, dan begint hij wat, dan pakt hij de verf en de kwast en dan...
2: Ja, maar dat in 3 dagen moet dat dan kleurwijzen.
0: Oké, dat is nog wel even een putje dus.
2: Ja, dat is zeker een putje. Ja, 4x4 is een harde grut natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus ja, dat moest natuurlijk het pand, nou de ondergrond moet goed wijzen. Nou, dat het... Dus het kan krijg schilderletten, dus dan moet ik horen ook. No? Want ja. Het zetten opbladeren. En, dus dat wil je nog wel een tikje, hè. Moest natuurlijk naar de gemeente, want het is ook een rijksmonument.
0: Ja.
2: Ik kan net horen als ze maar wat opkladderen, dus dat mag wel even verantwoord. Dus, maar dat is allemaal goed. Dus,
0: ja, en de gemeente wil enthousiast, ik?
2: Ja, die wil enthousiast. Maar ja, je moet altijd even praten natuurlijk.
0: Ja, vanzelf.
2: Maar dat is goed, kom. Dus nee, hartstikke mooi.
0: Dus altijd je mij zit en je zegt al het waar, dat is natuurlijk ook een factor. Dat weet je ook net altijd. Maar dan zoen je... mits eind deze week zoen je daar nu Frensje even zien kennen hoe dat worden is.
2: Ja, zeker.
0: En
2: dat hoop ik dat de mensen altijd een schilder even geen zien natuurlijk. Dat is natuurlijk wel uniek, dat gebeurt net elke dag.
0: Nee, en van waar het net helemaal bekend is daar, waar kun je zien naar dat schilder in?
2: Nou, het is op een vastritte naast de bakkerij Siesling en de Waag. Dus daar zit het tussenin, ja.
0: Nou, van waar het nieuwsgierig is, succes, kom vooral even deel daar.
2: Kom even zien.
0: 4x4 meter, dus dat mag net te missen wezen volgens mij.
2: Nee, dacht ik
0: niet. Dierentank Bernard Siesling, hoe dat schilderij daar dus. De eerste morgenschildering in de publieke ruimte daar in Frensje. Dank u wel.
2: Altijd weer, hoi.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, het... Nee, zit door de media.
3: Ja, de Universiteit Maastricht die had een student skorst naar aanleiding van een intussen verwijderen of een futhelle videopost op sociale media. Daarin zei de student uit Gaza dat hij belutsen wie bij de Hamas-ontslagen in Israël van 7 oktober in 2023. Bij mij die hele oorlog dus begonnen is. Ja, de universiteit zei, ja, we maken het zwaar genoeg de veiligheid van studenten en mijnwerkers. In de video is te zien dat die student die zit op een bank in de studentenhuis en dan zit hij naar een filmpje over die Hamas-ontslagen van 7 oktober. En dan wies hij op een gegeven moment naar een van die maskeren jihadisten en dan zei hij, this is me. Nou, dat zou wat wijzen dat het wier is. Het is natuurlijk dat het nou grutspraak is of dat het echt is.
0: In welk geval dan ik net verstandig om dit te zeggen en op social media te smitten.
3: Nou ja, en het zou zijn iets net bij je grutskop wijzen maten, denk ik. In elk geval, dus ja, ze, we moeten nou even dit helemaal goed uitziekje. We moeten zien of we onjefte dwaas zullen of net. Het Het is wel pijnlijk voor de universiteit, want die heeft de student zelf naar Maastricht hellen. Dus dit zou wel een heel pijnlijk geval wezen, als je een terrorist je henne helle verzels. Dus het wordt nou uitzacht. Er wordt een show van met de lokale politie dat waan, of met de geheime dienste dat waan. Dus dat is al je nog wat duidelijk. Het komt net echt heel dierkrachtig hoe Max is. Maar goed, hij is in elk geval skorst. Dus voor de veiligheid van de oren studenten en ik de meiwerkers. Nou, minder Erit.
4: Ja,
3: de eerste oren is voorbij flyen.
4: Het is van de NOS, het komt er aan.
1: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
5: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
1: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
9: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
8: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
10: Ons had die overtuiging gefehlt. Dat moet man zo zeggen. Jetzt kan ik hier zitten en zeggen, we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Het is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
8: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hartstikke frisse Flamon houdt door post-covid. Post-covid-patiënten die worden hartstikke meer beter doorblikken. Daar wat aast hoor. En misschien komt er al van John Lennon. Nobody told me that it is like this.
11: Nobody told me that it is like this. De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Hoeré. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
12: Echt waar, joh?
11: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
13: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
14: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
15: Hallo,
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: Friesland van de Moor.
19: My Erit Science.

0: John Lennon en Nobody Told Me.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Maar dat ik het vier bewijzen en alleen mijn poeder geld komt er net. De meesten moet rijk wijzen.
0: Het wordt regen om asielziekers eerder onder het werk te krijgen. Ik heb daar snoer in Friesland van de Moorn. Politici die daar die conclusie komen. En post-covid-patiënten, die worden haast net meer beter.
4: En dat hoop je denk ik als dokter altijd. Dat je mensen goed begeleidt, dat je iets voor ze bedenkt dat ze beter worden. En als dan maar 12% van jouw patiëntengroep echt herstelt, dan vind ik dat heel erg weinig.
0: Resultaten dus uit onderzoek die naar post-covid-patiënten. Fijke, door de media, wat is daarin te vinden, Jord?
5: Ja, meer dan 100 Nederlanders die binnen Arona Jern oorholden in Kroatië vanwege mensensmokkel. En de burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, die vindt het brengen van bezitters van jubilerende echtpaar zonder van het tiert.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is eerst tijd voor het waarberjocht mij, Tjitske Wiebenga.
6: En goeiemorgen. Nou, het is wisselend beroen met dus een droog en glimzinnen, maar soms ook een spat rein. De wien is zwak ontmatig en draait van zuid naar noord om het naar het eerst. Je droog warmt het van de morgen nog op naar 18-20 graden. Dan is het van een beetje een gratis zonnetje. Jong en vannacht buien, mogelijk met tonger, meer wien en dan een gratis vuftje. Morgen hoe dat is droog waar, maar staat er gewoon meer ruimte voor de zinnen. En bij de matige eerste wien warmt het dan noffelijk op naar 22-24 graden.
0: Het is op hemzelf een goed advies van de Sociaal-Economische Raad om asielziekers volle jaar als nou ontwerp te helpen. Ik als hier krijg binnen en haar een asielprocedure nog rint. Maar om het advies echt u te vieren, dat wordt een groot probleem. Toen je tenminste de conclusie in het wekelijkse nieuwsforum van Bureau de Vries. Aan tafel 12 wethouders, Piet Fortuyn van Smellingeloon en Tjibbe Brinkman van Acht Karspelen. Verder ook de fractievoorzitter Erik de Keurs van de VVD in de Steden. En de SER, de Sociaal-Economische Raad, die voelt dat de gemeente een belangrijke rol spelen in het vinden van werk voor asielziekers. Maar die zullen dat net echt zitten.
7: Als je Rijksoverheid een nieuwe taak geeft aan gemeenten, dan horen daar patiënten bij. Nee, dat is hoe het normaal. Dat zal hier misschien weer wat spannend worden. Ik vind dat het uitvoerbaar moet zijn. Dus dat je als gemeente ook zegt van, wij nemen die verantwoordelijkheid, wij gaan hiermee aan de slag. Want het zijn misschien ook wel je toekomstige eigen inwoners. Maar in zijn algemeenheid, als je als Rijk zegt, gemeente, je hebt hier een taak. Hè, en zover is het nog niet. Het is alleen maar nog een advies van de werkgevers en werknemers. Maar als je als Rijk zegt, we nemen dat advies over, ja, dan hoort er ook een patiënt erbij om het mogelijk te kunnen maken.
8: Piet Fortuyn, je bent op wethouder in Smellingeloon. Denk je ook dat de gemeente dit erbij doen kan?
9: Nou, dat wordt ook wel kritisch. Het over echt al honderden mensen. Dan hebben we het heel Oekraïners en het AZC. Dan hebben we het over echt honderden. Maar ik vind wel dat het wel moet. We doen dat natuurlijk voor een deel al in de participatiewet. Maar ik een hele grote ondernemers wel. Dus dat was die geerwerking. Maar ik ben dat wel eens. Als er een nieuwe taak bij krijgt, dan maakt er ik de centen bij. Maar dat ontslaat hij net van de verantwoordelijkheid om te gaan met het bedrijfsleven al vast maar te zien van wat kennen we. Maar het is een advies van de SER. En ik hoop dat het kabinet er ik wat mee doet. Safir is nog net, maar ik denk dat we er een probleem mee helpen.
8: En dan nog naar Acht Karspelen. Zullen ze daar ambtenaars hebben om dit mogelijk te maken zien, Brinkman?
10: Nee, we zitten al heel krap. En ik vind ook, de net alleen met werkziekje, maar uw bijstand gaat natuurlijk ook omhoog. Want de cijfers liggen er net omdat een soort mensen ook, omdat het systeem nog werkt, die binnen langdurig komen in de bijstand. We hadden cijfers hebben gezien, en dat hangt direct vanaf welke bevolkingsgroep we hadden, hoor. Dus uit welk land komen ze. En sommigen kunnen eigenlijk gewoon uit mij komen, maar ook de taal, soms die installaties van nee, wargers, dat ze gewoon naar de taal net kennen. Hoe licht gaat dat al je? Ik vind die Acht Karspelen zit er druk er wel volledig op mij en de Oekraïne-opvang en de statushouders die we elke jaar hier een kwotum krijgen vanuit de provincie. En daar is zoveel ambtelijke capaciteit om dat al je te begeleiden en in die maatschappij in te krijgen. En dan krijg je er wel een taak bij. Ja, we kunnen het gemeentehuis aanhandelen, uitbreiden. Dus ja, ik ga er wel echt nooit over. Het is gewoon een industrie op hemzelf haast worden.
8: Ja, hoe is met die asielziekers op het gemeentehuis aan de slag om haarzelf aan de slag te krijgen?
10: Ja, ik kan er echt gewoon dus dat kan iedereen. Maar nee, maar het houdt net op wat er van ons vregen wordt als lidsroerheid. En we gaan niks te zeggen. Het is elk jaar die krijgt een papierke. Dit is het aantal dat we opvangen moeten. Als we dat net doen, dan willen we erin treden, willen we straft en alles. Nou, dan hebben we de spreidingswet. Dan is het van, om net mij doen, dan dit, dat,
3: we waren constant, we als leger overhit, we dwong om dat te doen. Maar we zijn maar een lidse gemeente, en met draagkracht en alles. Dus ja, dan denk ik van, je kan alles wel zeggen. Maar dat kunt vierbaar wijzen. Alleen maar een poedje geld komt er net. De meeste moet er echt wijzen.
8: Ja, dus je bent op mezelf wel voor het idee, maar zeker. Je zegt ik nog wel problemen in.
3: Ja, het is net altijd mijn geld op te lossen.
1: De media van de morgen.
0: Ik zag dat Chelsea die vreeg het met de koffieplaat bloot. En zei hier onvregen, why don't you get a job? En de vorige reportage zit dat Guido asielziekers ontwerkt. Ik denk, ik was nog even draaien. Maar dan beklaam je dat die twee niks met korte meisjes hebben.
5: Nee. Het is een mooi berichtje, maar zijn niks met
0: korte meisjes. Nee, fake, door de media.
5: Ja, nou ja, hoe banen praat. Meer dan 120 Nederlanders die binnen ouderen 4-4 in Kroatië oorholden of verdenking van mensensmokkel. Op zoek naar snel geld gingen ze in op oproepen om illegale migranten te vervieren. En alleen nog dit jaar al binnen er meer dan 46 Nederlanders oorholden. Dat bleek uit onderzoek van RTL Nice. Typen bij het ministerie neemt die aantal schokkend. En de Nederlanders die krijgen in de praktijk ontstraaien cel in Kroatische vensnissen. En die zitten intussen vol met mensensmokkelers. Niet vaak om jonge meesken. Ze nemen het voorbeeld van een 23-jarige jongen. En die kregen zo'n 1000 euro ombien om migranten te vervieren in Kroatië. En dat gaat al je via Snapchat, via advertenties op Snapchat.
0: Oh.
5: Dus via sociale media. Dus dat is wel heel bijzonder. Nou, deze Jonathan, maar dat is net zijn echte naam. Die hopen dus dat hij mij dat geld uit de schulden komen zoeken. Ja, hij is alleen nog maar jipper in de problemen kwam. Dus. Maar opmerkelijk dus dat dan de sociale media daarvoor broekt worden. En dan is in de gemeente Goree over Vlakke al zo manlang is wat gemor, zeggen ze daar. Hoe het echtpaar die 60 jaar trouw binnen in Sintje zet worden. Want burgemeester Ada Grotenboer Dubbelman die is eindelijk hier opgehouden om die echtpaar om daar even langs te gaan.
0: Die vonden we mooi west.
5: Gemeenten die dogen dat, hè? Die stuurden burgemeester dat die net ken een wethouder. En zij zei van, ik stuur een felicitatiekaart.
0: Ja.
5: Ik stuur een kaartje. Nou, de gemeente die zei, nee, maar dat is net genoeg.
0: En wat is natuurlijk het werk, joh. Dan kom ik koffie drinken en dan maak je wel een gebak. En,
5: ja, altijd weer een gebak. Vreselijk. Het is voor die meesten natuurlijk wel een hechte punt.
0: Ja.
5: Tenminste, en dan ben ik, meesten die zeggen, nee, ik hoef geen drukte van de gemeente.
0: Ja.
5: Ik hoef dat net. Maar dan ben ik een heel soort mensen die vinden dat juist heel mooi. Maar de burgemeester, die zei dus, ja, met die volle agenda's is er eigenlijk geen tijd meer om langs te gaan bij die diamanten echtperen. Mensen worden in de toekomst steeds ouder en dat blijft er helemaal geen tijd meer over voor andere dingen, zei de burgemeester.
0: Nou.
5: En ja, ze vreven dus gemeenteraadsleden, dus niet eens wethouders, maar gemeenteraadsleden om haar taak over te nemen. En naar je coalitie het dus een vaststel inzinnen. En de raadsleden die zijn nou al negatief. Het wordt over de schutting gegooid, zeiden ze. Dus bij naam een SGP-raadslid Erwin Guy, die had geen goed werd verhoor voor het plan. Ik mag toch hopen dat dit college een paar uurtjes vrij maakt om deze mensen te bezoeken die onze samenleving hebben opgebouwd. Ja, het argument dat het college in tiert herzoeken is net uit jugend. Als je de huwelijksbezoeken goed verdeelt, dan lijkt mij dat geen probleem.
0: Nou. Dit wat toch op te lezen.
5: Dit wat op te lossen wijzen, toch?
0: Ja. Mooi alle problemen in de wereld.
5: Nou.
0: Goed. Fijke, dank u wel. En laten we dan die plaat maar draaien, hè? Die Tjalk Jonvregen.
5: Ja, lekker.
0: Ja.
5: Wekker weer.

The Offspring, wie dat mij, Why Don't You Get a Job? En dat die plaat, die onverlegen Oskoff plaat, toch Chalkje. En dan nou het Tiet van Oren muziek van Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Tenminste, hè?

0: Mr. Know-it-all.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
3: Patiënten van het Fries MC in Ljouwt die konden eerst er urenlang haar digitale portaal net inzien. Er was een probleem met de beveiliging van de IT-systeem. Het ziekenhuis had daarom een aantal digitale systeem tijdelijk uitzet. En dan praat ik verder over met Erik Kofman van het Fries MC. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Wat wie er eigenlijk onder hoorn precies? Het er gevaar wist voor het uitlekken van gegevens bij GLIKS?
4: Nee, dat had ze sowieso net. En was het eigenlijk zo voorstellen dat we eigenlijk eind vorige weken toch landelijke cybersecurity organisaties informeerd binnen over een verheugd risico op misbruik en van bepaalde IT-apparatuur dat eigenlijk toch heel veel bedrijven in Nederland gebruikt werd. Ja, en dat is voor u de reden dat wij uit voorzorg eigenlijk enkele digitale voorzieningen uitschakelen hebben. En werd toch mensen dus inderdaad in hun patiëntendossier net weer inloggen kon. Maar er was absoluut geen sprake van een storing. En dat wil ik alleen benadrukken. Dat we hier wel echt een bewuste maatregel eigenlijk om ja, uw systemen en de gegevens te beschermen.
3: Ja, dus er is een lek bekend worden, of tenminste een kwetsbaarheid bekend worden in de systemen. En uit voorzorg, om wat er komt, dat meestal een misbruik van meisje. En maar ook zijn van, nou, dan tiel ik maar even de stekker eruit, om het maar even zo te zeggen. Omdat het weer veilig is.
4: Ja, dat is eigenlijk precies wat het is. Hè. Dus risico's eigenlijk gewoon vroegtijdig signaleren. En eigenlijk leak handelen je net ouwwachtje. Om dan inderdaad gewoon heel bewust te kiezen voor die veiligheid ja, van die patiënt en mijnwerkgegevens en de continuïteit van zorg.
3: Hoe gaat dat bij jou maar ook achter de schermen? Want ik kan me voorstellen dat Adsocks bad. We zitten in een tijd waarbij het lekken van data, van hacks, dat toch regelmatig voorbij komt. Dus als je dan als ziekenhuis communiceren dat er iets onderhoorn is, wat in het geval zo slim nog net wie, hoe werd erop gereageerd?
4: Ja, dat is wel een goede vraag. Dat merken wij ook wel gauw. Hè. Als er zo iets gebeurt, dan is het altijd wel wat ziek en de wudden in de communicatie. Omdat mensen vaak niet denken, nou, storing, hack. Ja, en dat wie in dit geval net aan de hoorn. Dus dan is het wel gewoon, we schalen wel op. Hè. Dus we hebben wel een crisisteam actief achter de schermen. Die het maar snel krijgt het werkje. Om dit weer voor me kan te krijgen. Zodat alles gewoon weer snel werkt. Maar ja, het is wel, we leven wel in een wereld waarin dit soort dingen gewoon steeds kwetsbaarder worden. En dat is wel een derm zieskraak. Ik van ja, net alleen reageren als er wat gebeurt, maar vooral tieren handelen om te voorkomen dat er wat gebeurt.
3: Ja, ja en dus constant utilisme blowen, want dat had er natuurlijk ook bij dan.
4: Ja, dat vind ik eigenlijk heel wichtig. He, vanuit BN gewoon communiceren. Daarmee vang ik automatisch wel de wien vanuit media. Dan krijg je de nodige vragen. Dat is vrij zichtbaar als ziekenhuis. Maar ja, we kiezen er wel heel bewust voor. Omdat we wel, ja, wij vinden het wel echt onze plicht om mensen gewoon goed mee te nemen in wat er speelt. En soms kerst dat net al achter de punten en komma's sissen. Maar wij vinden het wel wichtig om daar gewoon iedereen in mee te nemen. Want ja, mensen kennen simpelweg ik net in hun dossier. En dat is wel heel lastig. Ik al wie het weekend, want dan is het natuurlijk krek wat de was. Maar ja, mensen kennen het in. Hebben vragen, ja, dan moet die wel beantwoorden worden.
3: Ja, Heemek, als uiteindelijke deadline of stip aan de horizon, hoe je het maar nemen wollen. Maar hier in het voorbetal van we willen eigenlijk worden dat altijd wie kut eist op maandje, dat de boel dan weer hier mis?
4: Ja, dat hopen we natuurlijk wel. En dit spelen al vanuit Vrede Jong. En dat het duurde tot Just de Jong Jochen Oeren. Dus dat wie je wel eigenlijk qua timing. Ja, het is wie ongelukkig, maar qua timing richting deze week kwam het wel heel mooi uit. Alleen nog ja, wij wisten dat ik pas in daarin van Juste dat mogelijk een beetje die kant op ging zo. Ja, en dat is voor u natuurlijk voor deze week wel heel mooi. Want dan kan alles gewoon weer normaal draaien. En dan ben je geen probleem meer. Iedereen kan gewoon in het patiëntdossier zijn uitspraken en uitslagen zien. En dat is gewoon hartstikke belangrijk.
3: Dus vanuit Jute een afspraak had bij het Fries MC of letter deze week. Die ging gewoon op gebruikmaatjes van alle systemen en liek als dat oorzaak zei is.
4: Absoluut. Mooi. Alles werkt weer.
3: Tieren dank voor de taalochting. Over het Fries MC, de IT-systemen, die binnen daar weer up and running. Erik Kofman van het Fries MC, die vertelde de roer. Dank u wel.
4: Yes.

0: 9 4 oktober. Live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends. In de Harmonie. Na een verbouwing van 4 mannen in het theater in Ljouwe ter Riet. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder andere De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. 9 4 oktober. Bij Omroep Friesland. Op web, app en televisie van kwartier uur 8 na.
1: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
2: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Het is Jelwachten.
8: Diet van het Nijs. Fijke. Goedemorgen.
9: Een goedemorgen. De problemen met de beveiliging van de IT-systeem van Friesius MC in Ljouw zijn voorbij. Vanwege die problemen heeft het ziekenhuis gewoon het digitale systeem uitzet. De terugkomende patiënten een skoft lang had een digitale portaal net inzien. Met hulp van een expertisecentrum is een update terugviert wanneer het systeem met zo'n justjoen werd doggen. Patiënten van het Jervingen en omkrieten die het gebruikmaatje van het portaal Mijn Jonge Schans konden jeder alweer in het systeem komen. Het ziekenhuis zei mij klam dat ze net hackt binnen. Het ziekenhuis neemt Breda, Tilburg en Waalwijk hier te krijgen mij hetzelfde beveiligingsprobleem. Op het Reerklif is dit weekend betocht dat de Friezen in het jaar 1344 een Hollands invasieleger verjoegen. Het gaat om een jubileumeditie van de betinking. De stichting Slag bij Waas bestiert 64 jaar. Op de betinking komen een paar honderd mensen aan. Daar hebben ook gasten uit Eerst-Friesland in Duitsland en West-Friesland in Noord-Holland. Een van de gasten uit West-Friesland laat uit waarom er graag naar die betinking komt.
10: De herkomst, het waarom ze met kunnen en freunen. En de gezelligheid al. En de aandacht voor het eigene.
9: Het is op zichzelf een goed idee van de sociaal-economische RIE om asielziekers jeder als nou ontwerp te helpen. Maar als dat in de praktijk echt slagjes wil, daar ben gemeenten tegen sceptisch over. Dat is de blikking in het Nijsforum van Bureau de Vries. De SER wil dat gemeenten een belangrijke rol krijgen bij het vinden van werk voor asielziekers. Maar wethouder Tjebbe Brinkman van de gemeente Akasperen vindt dat gemeenten daarmee overregen worden.
11: Wie ben maar een lidse gemeente, echt met draagkracht en alles. Dus ja, dan denk ik van, je kan alles wel zezen. Maar het moet ook uit vierbaar wijzen. Alleen maar een poeder geld komt er net. De meeste moet er echt wijzen.
9: De eigenaars van bowlingcentrum De Grote Keizer in Ljouwert, dat vliegende wieken bij een grote brand verlengde, is dankbaar voor de stiepen die ze krijgen. Dat is grote familie op haar Facebook-side. Na haast 18 jaar is er in een geen bowlingcentrum meer schrouwen ze. Ze hebben daarom ik tijd nodig om dit alle jaar te verwerken. Dochs eindig je ze het bericht met de woorden tot snel weerziens. Nou, dat zou betekenen dat ze er een herstart van meisje.
8: Ja, dat klinkt toch redelijk.
9: Ja.
8: Fijke, dank u wel.
12: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
13: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. en warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
14: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal! Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
16: Hoe kom ik je waai?
15: Of een die tij wekker houdt.
17: Hoe kom ik aan het werk?
15: Vragen die toe in toekomst keer.
18: Waar kan ik van over werk leren?
15: Vragen die praktisch binnen.
19: Hoe vind ik personeel?
15: En vragen des alle dagen mij omrinst.
20: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
15: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
14: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
21: Friesloon van de Moor.
22: Erit Science.
23: Omroep Friesland.
7: Het is 4 minuten over 7:30. Tijd voor het warmbericht met Jetske Wiebenga. Goedemorgen.
24: Goedemorgen.
7: Hoe binnen we deze nieuwe week? Hoe ben we die uiteindzet?
24: Ja. Ja, nou ja, ik zit dus nu even naar boeten te zien. Als je naar het eerste tas zoekt, dan zie je, nou ja, in elk geval hier in het veen is dat heel goed te zien. Er zijn al je kleuren te zien. En ik zoek op hicht dat toch ik wel een heel soort onstabiele bewolking. Hele lietse plukjes bewolking. Dit, nou, hier en daar ik al een beetje mooi beskind wil de zinnen. Ja, het smiet een heel mooi schouwspul op. Er zijn heel soort kleuren te zien. Het wordt van de sakrek nog even een beetje rozig. En nu wordt het wat gierig. En ja, de bewolking die is dan weer wat donkerder van kleur. Nou ja, in elk geval had ik nou boet nu steen hier maar een wiets uitzicht, dan hier ik nog volle misschien ken. Ja, wat dat onbelangrijk ben ik nou jaloers op die mensen die die mogelijkheid vol hebben. Ja, het is een hele kalme uiteinzetting. We hebben in het westelijke part van de provincie, ik wil te krijgen maar een beetje deze. Ik zeg het nou, ik wil, had ik naar boet nu zeggen, het liek het een beetje skiën, dus het is wat vochtig. En de temperatuur, ja, die ben ik echt wel te heeg voor het iets van hier. Maar ik zeg ze dat de minimum temperatuur in het westelijke part van de provincie, dat ben eigenlijk de temperaturen die het Oedijs normaal binnen voor de tijd van het jaar. Nou, ik zet even nu daar in mijn skielge, daar heb ik de leegste temperatuur van de Waadeiland, maar 16,1 graad, dwaaien 15,6, de pijn die ziet op 15, roen, grauw 15,3, laaksem daar, zandjen 0,2, de minimum temperatuur, en voor zelfs de leegste temperaturen waarin het eerstelijke part, Frieske Pjeln, die schroeft 12,3 als leegste meten temperatuur en Bakkeveen over 0,2. Nou, vierde van de morgen. Dan hebben we echt een mix van wolken en zinnen. Het is ik wikselend beroen. Daarmee zeg ik eigenlijk dat we op verschillende niveaus te krijgen hebben met bewolking. Maar het meeste dat zit nog vrij heeg. Nou, en dus koot toch ik al hier en daar een licht buikenoer. Verwacht ik een lichte drip Rijnwetter, zult dat opsmieten. Het stelt al net een heel soort voor. Dat is eigenlijk een beetje het waarbeeld van Joert. Van de beetje zullen we daar toch wel wat meer bewolking bij hebben. Ik dan is een spotje Rijnwetter mogelijk, maar zal het ik dan op de meeste plakken nog droeg wezen. Nou, van de morgen hebben we nog een wien uit het zuiden, waar die het zwak ontmatig is. En ja, die lit de temperatuur dan ik wel weer aardig vlot oprinnen. 18,20 graden. We zitten nog echt in die warme luchtsoort. Maar van een beetje, ja, dan komt de wien toch echt wel wat meer uit het westen, want het noordwesten. En die zal uiteindelijk jong en vannacht helemaal in het noordeerste uitkomen. Maar dan zitten we dus wel wat in een koelere luchtsoort. Eerst tijdelijk met ik erbij sissen. Van een beetje is het dan in trogsneed een graad als zandje, maar als het dan al even wat wie het oorslaagt, dan zakken die temperatuur wel. Nou, jong, dan hebben we eigenlijk het meeste Rijnwetter. En vannacht worden dat ik wat meer buien. En dan zou er ik nog wel eens even een klap tongen bij zitten kennen. Dus ja, ik ken wel zeggen dat bename jong en vannacht, dat we dan nog wel wat millimeters verwachtje kennen. Daarbij helpt de wien, de nat eerstelijke wien die er dan al stiert, die helpt wat meer om met die buien. En die is in trogsneedmatig gewoon vrij krachtig. Ja, en mij die Rijnwetter en een heel soort bewolking vannacht, zal de temperatuur in alle gedachten ik net onder die 14 graden nu komen.
7: En over een mooie show, hoe lukt dat dan?
24: Ja, nou dan zitten we eigenlijk een beetje aan de achterkant van dat front. Dat front dat leidt nou eigenlijk nog zuidwestelijk, noordeerstelijk oriënteerd. Een beetje scheef oer uw slaan heen. Maar die kantelt eigenlijk vannacht wat en dan loopt er naar het noorden tafut. En dan hebben we het hege drukke gebied noordelijk van uw lissen. En dat betekent dus dat we morgen een eerstelijke en zuideerstelijke streming hebben. Nou, die vier gelijk weer wat warmere en droegere lucht uw kant op. En dat merken we eigenlijk gelijk al in de rin van de dij, moet ik zeggen. Het eerste part van de dij nog wel aardig wel wat bewolking. Ik smiet nog een drip rijnwetter heel in de betierde mand die het in het noorden al net heel uit. Maar hoe dijs is het oerel droeg en krijgen we eigenlijk heel iets meer rond voor de zinnen. En bij die eerste en zuideerstelijke streming dan wordt het zo'n 22 en 24 graden. Dus dan is het lokaal alweer simmersk warm, Eriet.
8: Dat klinkt toch best ongenaam. En
24: ja.
8: Halve dat ik wat vol?
24: Nou, wensje, die wordt er nog een vers plakt. Dan hebben we een zuideerstelijke streming en dezelfde temperatuur. We zitten dan precies tussen een lege drukgebied dat westelijk van u leidt en een hege drukgebied wat noordeerstelijk van u leidt. En daarmee wordt eigenlijk nog warmere en droegere lucht dus kant op. Ja, pompt als het ware vanuit het zuiden van Europa. Nou, daar profiteren we dan nog maar even van. Maar ik dan dus diezelfde temperatuur en hoe dij is droeg. Hoe verder op de dij, zullen we toch ik vanuit het westen dus dat lege drukgebied dichterbij komen. En dan hebben we daar in de nacht en op tongetje hebben we daar een steuring van te pakken. Tongetje toch wel echt een compleet orendij. Geregeld buien en dan 20 en 21 graden. En dan op vreed dan komen we alweer onder een nijhege drukgebied te lanen. Betjutten alweer kalme omstandigheden. Uit het zuidwesten wij matig ons zwak ontmatig moet ik erbij zeggen. Het likken toe dijs droeg te bloeien. En dan een prima temperatuur voor de tijd van die mijn yoghurtje rond 20 graden. Ja, dus joert en moorn. Nou ja, en wensje, we hebben echt nog wel een beetje simmerske tafereel. En daarna dan kroept de temperatuur naar normaal voor de tijd van het dier. En komt de zinnen er wel wat vaker bij.
8: Even geniet je dus van dat zinnetje.
24: Ja.
8: Jitske, dank je wel.
24: Hey, een mooie dijfje er.

0: De Grut Lankhebber Blues van Highway 54.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Ja, en dan is het alweer haast kwartier voor achten. En we zullen het hebben over de zinnekening. Waar kan ik parkeren? Is er een garderobe? Haast ik een pauze? Een joentje naar het theater, dat komt nog volgens mij wat uitdagings en vragen. Maar voor mensen die net goed zin of jaren kennen, komt een theaterjoen mij heel wat uitdagings. En om haar een team te komen, met dit weekend in Dokkum een speciale voorstelling voor haar organiseren van het stuk De Zonnekoning. De collega's van RTV NOF beginnen bij de voorstelling Del om rustig zin hoe het zo snel werkt. En ze praten mij onder oren Greta Dijkstra van de organisatie.
3: We zien je voor de Bonifatiuskapel. Zometeen zal De Zonnekoning beginnen, maar een speciale editie deze keer.
4: Ja, dit is een matinee-voorstelling en helemaal toegankelijk, dus inclusief voor iedereen.
3: Ja, ja, want je bent mensen die zoggen slecht of net en jaren slecht of net.
4: Ja.
3: Wat is jouw rol daarin best?
4: Samen vragen in de werkgroep voor de inclusiviteit. Om mij te denken over hoe kunnen we dat toegankelijk maken. Ik heb zelf ervaring met het organiseren van evenementen. Ook. Dus ja, daar hebben we maar snel over praat en dingen. En ja, we hadden dus nu een gebarentalk, ringleiding, schrijftalk. En de stichting komt het zien, die de audiodescriptie verzwaart.
3: Ja, dus echt iedereen kan het nou ja, op zijn eigen manier bezin.
4: Ja.
3: Hoe mooi is dat?
4: Ja, dat is fantastisch en geweldig. Dit is een stukje cultuur en je wil wel dat iedereen mooi doet. Dus ik heb terug wat je haar heen, mooie cultuur beleven. En ja, voor sommige mensen betekent dat gewoon dat er iets extra's komen mag. Als hulpmiddelen en toegankelijk is. Ja. Dus we hopen dat het een groot succes wordt.
3: Ja, want jou bent zelf de ervaringsdeskundige. Wat ja. Maakt het jou de ervaringsdeskundige?
4: Nou, ik ben slechtziend en slechthorend. Dus ja.
3: Dus dat maakt het wel dat je goed mij denk ik kennen in wat voor onpassingen er eventueel die in willen maken.
4: Ja, en het scheelt natuurlijk dat ik wel vaker mooi tocht ha van evenementen en de inkomsten. Dus ik wist wel wat de paardjes winnen om iets te organiseren. Ja.
3: En had je er zin in?
4: Ik had er heel veel zin in. Ja, hartstikke leuk. Ja, ja.
5: Ik ben blindentolk, dus ik ga aan de blinden vertellen wat er op het toneel allemaal gebeurt. Dus alles wat daar gebeurt, ga ik vertellen, zodat iemand die niet kan zien, of een klein beetje kan zien, net zo kan genieten van deze voorstelling als de mensen die het wel kunnen zien.
3: En hoe gaat het in zijn werk?
5: Dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Ik zit hier in een hokje met een microfoon en een zender. En al die blinden en slechtzienden hebben een koptelefoon op en een ontvanger. Dus alles wat ik zeg, kunnen zij horen. En de rest van het publiek, ja, die hoort mij niet.
3: Nee. En wat maakt dat werk nou zo leuk?
5: Oh, ik mag zoveel theater zien. Ik vind, theater is het mooiste wat er is. Echt, dat is echt, dat is mijn hart. Theater is gewoon prachtig. En dan denk ik, daar moet iedereen van kunnen genieten, toch? Ook mensen die het niet zo goed kunnen zien. Waarom zouden die niet van theater mogen genieten? Dus ik faciliteer dat. Hoe mooi is dat? Ik heb gewoon de mooiste baan van de hele wereld. Gewoon heerlijk. En het is ook heel gezellig. Ik ken ook heel veel blinden nu ineens. En dan komen we van tevoren ook al, een uurtje van tevoren ongeveer, komen we met z'n allen hier. En dan laten de acteurs even hun stem horen. Ze mogen wat requisieten voelen. Ze mogen kleding voelen. We mogen even over het toneel lopen. Zodat ze een beeld hebben van, nou oké, zo ziet het decor eruit. Nou, en als de voorstelling dan gaat beginnen, gaan ze zitten. Ergens in het publiek waar ze zelf willen. Ze krijgen een koptelefoon op. En ze luisteren naar mij. En uiteraard naar de zang en de tekst van de acteurs.

0: Kim Wilde. And you keep me hanging on. Fijke, er bad wat op de Friske Dieken.
1: Ja, er bad genoeg op de Friske Dieken. En ik krijg de boete, maar het Friske verkeer het er ik wil wat mij te krijgen. Ik begin even met de A6 tussen Lemmer en Bont. Er zit 8 kilometer file. 3 minuten extra reist hij het. Dan de A7, de oudrit Friske Pjel, naar industriegebied Westpoort, bij Grains. 9 kilometer file, jelloeren langer onderwijs. En de oren kant uit van tussen Beesterswijg en Tjalbert. Er zit 6 kilometer file, haast 20 minuten. Een extra reistijd. Dan gaan we naar de A32. Daar is tussen Wolvegeer en Jereveen Zuid 4 kilometer file. 6 minuten extra reistijd en de oren kant uit. Jereveen Centrum ter Itzert. Daar zit 4 kilometer file en 3 minuten extra reistijd.
2: Omroep Friesland.
3: Friesland van de Moor.
0: In Friesland hadden een schatting meer dan 44.064 plussers een verhegen risico om te vallen. En daarom wordt deze week extra omteken vregen voor valpreventie. Met de Nationale Valpreventie Week willen ouderen bewust maken van de risico's. Aan de telefoon Rozan van de Veen, expert valpreventie. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Het zijn er nogal wat ongevallen dus op de spoedeisende hulp. En ik zei dus al, meer dan 45.000 65-plussers die een verhoogd risico hebben om te vallen. Is dat een verhoogde kans? Is dat veel eigenlijk?
4: Ja, dat is best veel. Hè. Het komt neer op 3 op de 10 Friezen van 65 jaar en ouder die jaarlijks op de spoedeisende hulp terechtkomen. En we verwachten daarnaast dat in Friesland dit jaar zo 1965-plussers in het ziekenhuis zullen belanden na een val. Op landelijk niveau zie je dat ook elke 4 minuten is, een 65-plusser op de spoedeisende hulp. En in 78% van die gevallen is ook echt sprake van ernstig letsel.
0: En in de valpreventieweek, die is er dan om te voorkomen dat het al zo oploopt. Of tenminste om mensen meer bewust van te maken dat ze misschien een verhoogd risico hebben. Hoe moet ik dat voor me zien? Wat kunnen jullie precies doen om mensen te helpen eigenlijk? Om te voorkomen dat het zover komt?
4: Nou, de belangrijkste eerste stap is te weten dat je een verhoogd valrisico hebt. Tijdens deze week, de week van de valpreventie, roepen we daarom ook 65-plussers op om het eigen valrisico te testen. Dat kan via www.testjevalrisico.nl. En daarnaast worden er ook door het gehele land allerlei activiteiten georganiseerd. Zo trekt de Extra Sterk Brigade door het land. Daar kunnen 65-plussers samen met hun naasten een simpele balanstest doen en ontdekken hoe stevig ze op hun benen staan en krijgen ze ook tips en adviezen. En het is heel belangrijk om met je spierkracht en je balans aan de slag te gaan. Dus oefeningen te doen om je spierkracht en balans te versterken. Dat kan bijvoorbeeld door een valpreventiecursus te volgen, die de gemeente ook aanbiedt. En je kan ook al heel simpel dingen ook thuis doen, hè? Kijk bijvoorbeeld naar eventuele risicofactoren in je huis. Liggen er losliggende kleedjes of liggen er losliggende snoeren? Haal die dan weg. Zorg dat er niet te veel spullen op de trap liggen. Maar ook gezond eten met voldoende eiwitten en vitamine D. Zodat je botten stevig en je gewrichten soepel blijven en je spierkracht op peil zijn. Heel belangrijk.
0: Het lijkt me ergens mentaal ook wel een beetje een omslagpunt of zo. We hebben het over 65-plussers. Ik ken 65-plussers, die voelen zich nog heel erg jong en die willen er vooral niet aan dat ze bepaalde maatregels moeten nemen en zo. Dus is dat ook iets waar jullie tegenaan lopen? Dat mensen soms wel echt eventjes de knop om moeten zetten?
4: Ja, zeker. En dat is natuurlijk ook heel begrijpelijk. Vooral de jongere 65-plussers, die voelen zich vaak nog heel fit en actief. En zijn ook nog vaak helemaal niet bezig met valpreventie. Maar toch kan ook deze groep al te maken krijgen met beginnende gezondheidsproblemen. Die ook kunnen leiden tot verminderde spierkracht of evenwicht. We zien ook in de landelijke cijfers dat juist de toename in het ernstige letsel na een valongeval in deze jonge categorie het sterkst stijgt. En dat komt denk ik ook omdat ze er inderdaad ook nog niet zoveel mee bezig zijn. Niet zo bezig met spierkrachtbalans en voeding. En denken dat ze bijvoorbeeld ook toch altijd wel makkelijk over die trap kunnen stappen of nog kunnen klussen op hoogte bijvoorbeeld. En daarom roepen we ook juist deze jonge 65-plussers op deze week om eens te kijken naar je valrisico.
0: Nou, altijd goed om daar bewust van te zijn. En om daar vroegtijdig dus mee bezig te gaan. Om te voorkomen dat dat tot iets ernstig leidt.
4: Ja, zeker.
0: Want daar is deze week natuurlijk voor. Hartelijk dank voor de toelichting, Rozan van der Veen. Over de valpreventieweek dus. Hartelijk dank.
4: Graag gedaan. Fijne dag.
3: De media van de morgen.
0: Fijke. Het Nijs Uttoren Media.
1: Ja, werkende als rijke belast. Dat staat voor op de Telegraaf met grote letters. Toptarief geldt straks ook voor anderhalf keer modaal. Toptarief in de inkomstenbelasting is al lang net meer alleen nog voor rijke Nederlanders. Intussen betaal je 1,4 miljoen belastingplichtigen het heeste tarief van 49,5%. Over 3 à 2 jaar vallen ook hoofdagenten, docenten en gespecialiseerde verpleegkundigen met anderhalf keer modaal in de hoogste schijf. En dat stiert nevens de kranten vol slijnheks op de belofte dat werkje dat maar leren. En er is dus ook een hoogleraar die daar wel wat van vindt. Ze zeggen dat meer werken moet lonen, maar door die hoge belastingdruk is dat niet zo. En dat zei emeritus hoogleraar Flip de Kam. Dus dat moet het met je allen opbrengen. Maar hield hij meer meesken dus.
0: Ja.
1: Kist ik zissen. Het Rieksoe misschien ik even persoonlijk kennen. Maar ja, daar is geen sprake van. Want we hebben natuurlijk een minderheidscoalitie. En die met cadeautjes uitdelen om mensen tevreden te houden. En om partijen onhardend te bieden. Dus ja, het mag toch ergens bij komen. Dan heb ik hier het NRC nog formulezen. Huursoldaat in Oekraïne. Via sociale media worden Colombiaan recruteerd, mag ik zeggen. Terug Oekraïne. Net terug de Russen. Ze vlucht je tegen de Russen. En die hierlingen, de Colombiaanse hierlingen, die binnen heel gewild. Want zijn natuurlijk jarenlang hebben ze daar de oorlog tegen drugs gehad. En toen ben een heel soort Colombiaan die binnen opleiden om met wapens omgeen te leren. Om dingen te kennen en dat ze dus dan in milities het opnemen kon tegen die drugsbaron. En ze kennen dus goed met wapens omgingen. En dan wist gewild in bepaalde kring. En ze verdienen daar zo volle. Daar verdienen ze per maand wat ze in Colombia nog niet in een half jaar verdienen.
0: Oh.
1: Dus er ben heel veel meer Colombiaan die dus als healing in Oekraïne vjochtje tegen de Russen. Dan, dan het AD het nog goed. De avond van Max Meerdink. Ja, speler van AZ leidt het Nederlands elftal met 2 treffers langs Servië. Is dit het begin van een nieuw tijdperk in de spits van Oranje? Nou, die vraag zin nog even door je. Vanaf we die baan wil je kennen. Dat mag nog even blikken baan. Met een goede indruk achterlitten. Dus,
0: waar weet.
1: Waar weet.
0: Fijke. Dank je wel.
3: Krijgt allemaal in de mail.
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
5: De Nijsbrief van Omroep Friesland.
6: 1 keer in de week het belangrijkste Nijs. En als bonus
7: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
2: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/Nijsbrief.
8: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
9: Hou je hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-252-162. Zwargelis leidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
10: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
11: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Door Almegens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
15: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
14: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En naast die Friesen van de Morgen, je door speciale redbad tattoos bij het Fries Museum. Ja, wat dat kijkt, dat eerst haast niet voorbij komt. En deze komt er gewoon.

0: in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons Heiteloon. Nu in de winkel.
1: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrouw die het heel tijd veroordeelt, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
2: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
3: Promeesje maar een beëinding.
4: Maar gewoon CA plus een certificering.
2: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
5: Friezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
6: EasyZet.nl, dan zit hij jou goed.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
8: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan weg.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Kom naar EasyZet in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZet.nl, dan zit hij jou goed.
9: Friesland van de Moor.
10: My Erit zijn.

0: Trucken eens kijk. Die hebben een record op de naam steen. Tenminste, volgens mij is het een record. Die hebben een songtitel. En dat,
1: ja?
0: dat is in elk geval een van de langsten die er is.
1: Oh jee, nou, ben benijd.
0: Zou je niet tegenstaande de recente gebeurtenissen toch nog een verblijf op Amoreus gebied in overweging willen nemen, alsjeblieft? En dat is dan een songtitel.
1: Oh, ja, als die maar vrede worst, dan best wel levend waande.
0: Wat dat betreft is hart en ziel, met hart en ziel is kwaad.
1: Ja.
0: En die er is krikt.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: My Erit Science.
4: Ik zoek eigenlijk in voor het pompen blijft mij de beer in. Toch een beetje dat Friese symbolisme, maar een beetje naartoe, daar hoor ik wel van. Ja. Dus,
0: Ja, het gaat door bijzondere tattoos. Meesten die zien dit weekend in de Riege voor speciale redbad-tattoos bij het Fries Museum. En meertaligers dit weekend bij de jubileumeditie van de betinking van de Slag bij Waas.
5: Dat is Plattdeutsch. Dat is een leuk koerspraak, moet ik zeggen.
0: Ja, precies. Dat zoek ik steeds. Feike,
1: ja.
0: Door de media, wat is erin te vinden?
1: Die mij wil tinken om die lange songtitel. Ja. Ja, op een brandende powerbank in een vleentuig. Dit keer net van Camille Eurlings. En een jokje van Tretjen samen met flessen in voor zijn leraar Dutsk.
0: Goed dat ze erbij zijn dat het net van Camille Eurlings is.
1: Nee, precies. Ja.
3: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is tijd voor het waarberucht in het kwaad met Jitske Wiebenga.
6: En goeiemorgen. Nou, het is wikselend beroen met dus een trog een glimp zinnen, maar soms ook een spat rein. De wien is zwak ontmatig en draait van zuid naar noord om te naad eerst. Je trog warmt het van de morgen nog op naar 18-20 graden. Dan is het van een beetje een gratis zonnetje. Jong en vannacht buien, mogelijk met tonger, meer wien en dan een gratis vuftje. Morgen hoe deze droeg waar, maar staarde gewoon meer ruimte voor de zinnen. En bij de matige eerste wien warmt het dan noffelijk op naar 22-24 graden.
0: Wat sneunt Jon en Jout weer, die had misschien wel iets bijzonders, jongen. Een lange riegemeesing voor de ingang van het Fries Museum. Op dat tijdstip is dat best bijzonder, want gewoonwij is het museum dan al lang dicht. Maar met de museumnacht wie er wat bijzonders organiseren. Meesten konden een speciale redbad-tattoo zetten zitten in het museum. En dat wie nogal populair.
7: Nou, ik zou hem voor een tattoo, Jout. Maar het is zo oergrieselijk droog, ik dacht. Ik denk net dat ik aan de beurt kom, zeg maar.
8: Want wat voor een tattoo zult zetten?
7: Nou, een tattoo in het thema van de tentoonstelling hier, van Red Bad, volgens mij heet het. Ja, ik dacht dat is wel leuk, maar ja. Ik denk net dat het wat wordt, zeg maar.
8: Nee? Hoe zou net?
7: Ik weet net of het jonk is, maar er zijn zo volle mensen. En nou ja.
8: en waarom die tattoo?
7: Nou, dat lijkt me wel mooi en het weer net duur.
8: Nee.
7: Dat is altijd goed.
8: En wat is er mooi, honk? Is dat een beetje omscrollen?
7: Nou ja, als dat dus mooi vist, dan vist het mooi. Ik vond het een mooi design en ik dacht Friesland, ja, ik ben natuurlijk een Fries, dus dat maak ik her.
8: Ja. Wat wisten ze al van Redbad? Wisten ze überhaupt al iets over?
7: Ik weet er helemaal niks van. Nee, ik zag het op Facebook en ik dacht, jongen, dit maak ik her.
8: Nou, succes. Ik hoop dat het daartoe werkelijk iets wordt.
7: Ja, dank u wel.
9: We gaan eigenlijk een beetje lopende bandwerk te werk. Er zit iemand de formuliertjes in te vullen, iemand alle stenceltjes op te plakken. En dan hoef ik en mijn collega alleen nog maar de tattoos te zetten. Dus zo kunnen we zoveel mogelijk mensen helpen. Hopelijk. Ja.
10: Verwachten jullie veel drukte?
9: De vorige keer was goed druk. Dus ik hoop dat het nu een beetje rustiger is. Maar ik zag al de rij buiten staan. Dus ik denk het niet. Ja, maar dat komt goed. Komt goed.
10: Levert dit ik volle stress van je mond?
9: Een beetje zenuwachtig natuurlijk, dat hoort er ook wel bij. Mm-hmm. Maar het komt wel goed.
10: Nou, ik vind het heel vet. Dankjewel. Wat doe zo jij, Joet?
11: Ja, ik kom eigenlijk voor alle festiviteiten hier in het museum. Maar ik hoop dat ik nog plak haar voor een tattoo. Want ze weer ik tattoos aan het zetten. Dus ja, leuk.
10: Ja, want hoe snel wien ze vol?
11: Ja, ik weer om Jelwasson. En toen stond er eigenlijk al denk ik wel 100 mensen van me. Dus ik ga wel even wachten. En nu is het kwartier hoor. Het weer al vol. Maar ik hoop eigenlijk dat er nog een plekje oor is. Dus begin het Shen. Weet
10: ja. Dat snap ik. Het zou leuk zijn.
11: Ja, zeker.
10: Want als je ze in een rij.
11: Ja, ja, het is vol. Dus het protomeesting ben ik al bij Futron. En ik snap dat ik de hessen en het tattoo moet wel goed zetten. Daar is een 8 voor nodig. Maar ja, we wachten en we zullen het wel.
10: Ja, want welke was het ook graag?
11: Ik zou eigenlijk in voor het pompen blijft mij de beer in. Toch een beetje dat Friese symbolisme, maar een beetje naartoe. Daar hoor ik wel van. Ja. Dus, ja.
10: Want haast de tentoonstelling zelf ik als shoot?
11: Nee, dat nog net. Nee. En omdat het tattoo populair was, dacht ik van nou, ik rin eerst zo goed mogelijk naar boven. Dus ja. Ik ben een beetje met een adem. Maar...
10: Nou, ik hoop voor jou dat het echt nog lukt.
11: Dankjewel, dankjewel. Yes.
10: Wat heb je net gedaan?
12: Ik heb een tato gezet.
10: En waar?
12: In het Fries Museum.
10: Oké, en waar, ja, wat voor tattoo is het?
12: Het is een zwaardje met een pompenblad erop.
10: Oh.
12: Dat is een Fries dingetje.
10: Mm-hmm.
12: En dat te maken heeft natuurlijk met de tentoonstelling Redpad.
10: Heb je de tentoonstelling zelf ook al gezien?
12: Nee, ik ga hem zo meteen kijken.
10: Nice.
12: En daar heb ik heel veel zin in.
10: Dus eerst de tattoo, dan de tentoonstelling.
12: Ja, ja, ik kom toevallig als eerste naar binnen. Dus.
10: Ja, want jij was als eerste. Hoe lang heb je in de rij gestaan?
12: Hoe laat waren we hier? Bijna 2 uur. We waren toevallig gewoon in Leeuwarden. Dus dachten we, ga gelijk door. Zijn we in ieder geval op tijd.
10: Nou ja, je was eerste. Dus het loont. En hoe pijnlijk was het? Viel het mee?
12: Het viel hartstikke mee.
10: Oh.
12: Echt waar.
0: Het drokte er dus bij het Fietsmuseum voor de Redbad tattoo. Ik heb orenplakken drokte.
1: Jazeker. Op de A-zoon benam. Even zien dat je van Frieskapjel naar, of had je van Friesland naar Grijnsland wollen. Dan tussen Frieskapjel en industriegebied Westpoort 10 kilometer file. 23 minuten extra reist hij het op de A-zoon dus. En op diezelfde A-zoon staat er tussen Drachten Centrum en de 10 kilometer file. 4 minuten extra reist hij het. En op de A-32 tussen Wolvegeer en Jereveen Zuid. 4 kilometer file en 6 minuten extra reist hij het.
3: De media van de morgen.
1: Ja, meneer van Ian, naar het oor.
0: Ja.
1: Want er is ik verkeer in de loft. En dan gaat er wel eens wat mis. We hier in vrienden Wiekommers dat nice van die powerbank die in de brand vleeg. Die bleek dat hij van oud KLM-directeur Camille Eurlings wie. Er is nou op een nij een vliegtuig het een Nederlanding meidje maten. Een vliegtuig van de Duitse loftveermaatschappij Lufthansa. Wie onderwijs naar Lissabon. Maar dat is in Lyon is het landen. Want ja, daar wie dus ik een powerbank in de brand vliegen. Wie dus vanuit Frankfurt onderwijs naar de Portugese Haardstad doet het apparaat in de brandvleeg. Passagiers die, het personeel, heeft het apparaat in een speciale kloers heeft hem opburgen. Maar ja, ze zijn vanwege die veiligheid, hebben we toch maar uitwikt naar het vliegveld van Lyon. En daar zijn passagiers naar hotels gebracht voor de overnachting. Dus en ze binnen Joert worden ze mij orenvlechten naar Lissabon daar bracht. Het is net bekend wat de eigenaar van de powerbank met het apparaat dien hier voordat het in de brand vleeg. Want bij vlechten van KLM en ik Lufthansa is het net als dien om powerbanks te broeken of op te laden. Ze mij wel mijn naam worden, maar dan moet ze het apparaat in de cabine meenemen en bij hun houden. Ja, dus dat is wel bijzonder. Het is trouwens bij Transavia. Dat is een dochteronderneming van KLM. Dit mijn passagiers van powerbank wolbroeken.
0: Oh.
1: En ik opladen onder de vlecht.
0: Hmm.
1: Dus dat is wel weer bijzonder.
0: Ja.
1: Ja. Dan de 13-jarige Seth uit Emmen. Die is in Sintje Seth, na een mooie actie van hem. Die samelen flessen in voor zijn leraar Duits. Die zijn dochter verleert om een ontstekingsziekte. Ja, en als dank mocht hij als FC Emmen-fan met de hele klasse onwezig wezen wie de wedstrijd zijn top as. Kreeg ik nog een roemleerding terug het stadion. En hij kreeg een award, wie die hadden, bij uw collega's van RTV Drenthe.
13: Zo.
14: Seth.
13: Ja?
14: Wij willen jou wat geven. Je weet wie ik ben?
13: Ja, de burgemeester.
14: De burgemeester dan, ja. En jij hebt iets heel moois gedaan in de samenleving. Daar zijn we heel trots op.
15: Ja, Seth, hoe is het om zo in het zonnetje te worden gezet?
13: Heel mooi.
16: Samen met de spelers gaan Seth en Thijs het veld op voor de aftrap van de wedstrijd.
15: Maar wat maakt Emma nou zo'n mooie club?
13: Ja, zit gewoon in je hart.
1: Het zit gewoon in je hart. Ja, prachtig. Ja, wie goed doet, goed ontmoet, zitten ze dan. En prachtige actie voor zijn leraar dus. En dat is een jonkje trouwens, ik al weet waar de burgemeester is.
0: Want ja, dat is netjes.
1: Dat wil ik nog wel eens.
0: Ja.
1: FCM woont trouwens ik nog eens een keer met 1-0 van Topos. Dus dat maakt Einze de dij wel compleet er. Voor
0: nou, dat is toch mooi.
1: Ja, prachtig.
0: Ik zeg een apart berichtje in deze beruchtebox.
1: Wat nou?
0: Nou, het is een berichtje dat is stuurt terug. Als even zien waar dit. Ingrid stuurt. Jood barde wat nieuws.
1: Wat nou?
0: Dus je had al stuurt net Jood dus. In ien stuurt er korte voor van de door. Dat zie ik net besteld. In eerste dacht ik, ach, een verzin. De boelie boppen mij, die heikenpoes. Dat dit er. Dus ik er even in. En nee, verleden week ging de ex-socks kregen. Ik had goed zoon, haast hetzelfde, dat klopt het net. Immen een instantie weet dat de barre hier wennet. En poes, boppen mij. Hoe kan socks? Een troep die get de kliko in, voort. Net wichtig. Hoe weten ze dit? En waar weet dit? Je moet dadelijk zijn antwoord op komen.
1: Oké.
0: Ja.
1: Nou, dat is wel heel bijzonder.
0: Dat is wat vragender.
1: Ja.
0: Misschien dat we daar nog achter
1: komen. Ik kan me voorstellen. Ja.
0: De poes.

0: Harry Styles en American Girls.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Op het Reeklif is dit weekend betocht dat de Friezen in het jaar 1344 een Hollandsk invasieleger verjoegen. Ik heb om een jubileumeditie van de bedenking. De stichting Slag bij Waas besteedt 400 jaar. Op de bedenking komen een paar 100 mensen na. Daarbij gasten uit Eerst-Friesland in Duitsland en West-Friesland in Noord-Holland.
3: Ik wil je alle heren van harte welkom hier op deze speciale bedenkings- en bewegingsdag. Ik wil u vreun die het van verder kon winnen, liek als de delegatie uit Eerst-Friesland, een speciaal woord van welkom jetten.
4: Ik ben Freya Fannen, ik ben 17 jaar oud en ik kom van Oud-Auerk. Dat is in de hart van Oost-Friesland. En ja, ik ben richtig blij dat ik hier zijn duur. Ik woer vracht in mei bij de Opstaatsboom, waar het thema was Jugend en de Plattdeutsche Sprache, of ik hier wohl brauchen wil. Und ja, da habe ich mich richtig überfreut. Und nu stark hier.

0: richtig Völlplattdeutsch, mal so in der Schule auf so was, da nicht so viel.
1: Sie ist ja gut für mich. Mehr als was ich frei. Fühl mich ja gut bei Hand.
2: Nou, ik ben Wester. Ik kom net uit de provincie Friesland, maar uit West-Friesland. Want de Frieske Gouden is Holland noemen, aan de oerkant van de IJsselmar. En sinds een aantal jaren ben ik stadig aan Friesk aan het leren. Ben ik lid worden van de Frieske Krieten, terug de taal voor boeren in Horen. En daar ben ik het jongste lid van. En de mensen in mijn omgeving vernuveren zich erover. We praten toch Friesk? Ja, waarom net?
3: En wat spreekt je aan in deze betinking?
2: De herkomst, het weeromsje met kunnen en freunen. En de gezelligheid alom en de aandacht voor het eigene.
3: Jenny Douwens, hier je wel eens Jelle West bij de Slag bij Maars?
4: Ja, ik ben hier als ik het vind, dan kom ik hier als het organiseren wordt. Dus ja, ik ben hier wel een keer Jelle West.
3: Vind je het mooi om hier te spreken?
4: Ja, ik vind het eigenlijk best wel een eer. Ik ben benieuwd wat de mensen zeggen zullen. Maar ik zie vooral uit naar die paneldiscussie, naar de tijd. Dus een discussie over van ja, wat is nou het Fries? Hoe zit het ervoor, denk ik, op dit moment met de Friese identiteit? Het zal wel interessante onderwerpen worden waar we praten met straks.
3: Dan maak je een discussie met deputière Eke Volkerts.
4: Ja, ik ben benieuwd. Er zijn alleen wat stellingen waar we op reageren, Maya. Dus komt vast wel goed.
3: Ja. Wat wil je hier kwijt?
4: Nou, hoe belangrijk wat de Friese identiteit van een persoon wezen kan. Ik kan natuurlijk persoonlijk meemaken met de blokkeerfriese zaak in 2012. Dat taal een hele belangrijke drager van de identiteit is. En hoe belangrijk wat dat is. Dat we bijvoorbeeld praten met je in een rugbank. Dus dat is van mij wel een kern van ja, een sterke identiteit is gewoon belangrijk voor het wolwezen van de Friese.

0: Eduard Rekker, vrijwilligers Moortje en Help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het Waar.
1: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
2: Ja, wat zeiden ze hier dan?
1: Ja, nou ja, Mienskip. Geweldig.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
16: Het is haast een minuut voor Jelven Jongenen. Fijke, goeiemorgen.
17: Een goeiemorgen. Haast Jongen op de 10 meesken, mijn post-covid herstelt net van klachten. De doorblikken uit een studie van onderzoekers uit Fries MC en het UMCG in Grijns. Het is al langer duidelijk dat post-covid een groot probleem is voor patiënten. Maar nu wordt duidelijk hoe groot de impact is op haar gewone en werkzame leven, zei longdokter Jolanda Kuivenhoven.
18: Nou, ik vind dat ontzettend tegenvallen. Ja, kijk, je hoopt natuurlijk, en dat hoop je denk ik als dokter altijd, dat je mensen goed begeleidt, dat je iets voor ze bedenkt, dat ze beter worden. En als dan maar 12% van jouw patiëntengroep echt herstelt, nou, dan vind ik dat heel erg weinig.
17: Op de Trambrege op het JRVM ben Justy Hoentra je meest verwoende rekken bij een botsing. Helpchangsten komen massaal naar de locatie om eerst de help te verlenen en om een ruzie tussen de belutselen del te bijtien. Het is net duidelijk hoe slim de verwoening is binnen. Bij de auto's rekken kassière bij het ongeluk. Het is net duidelijk hoe dit ongeluk gebeuren koe. Op het Reerklif is dit weekend betocht dat de Friesen in het jaar 1344 een Hollands invasieleger verjoegen. Het gaat om een jubileum-editie van de betinking. De Stichting Slag bij Waas bestiert 74 jaar. Op de betinking komen een paar 100 mensen aan. Daar heb ik gasten uit Eerst-Friesland in Duitsland en West-Friesland in Noord-Holland. Een van de gasten uit West-Friesland leidt uit waarom ze graag naar de betinking komt.
19: De uitkomst, het waarom ze met kunnen en vreunen. En de gezelligheid alom en de aandacht voor het eigene.
17: Het Noord-Nederlands Orkest had dit weekend de wichtige klassieke muziekprijs De Ovatie won. Het orkest kreeg de onderscheiding voor de opera Second Love. Dat wie een gearwerking bij de Nederlandse reisopera. Neffens de jury wie die gearwerking van heeg niveau. Het lid neffens het juryrapport zien dat opera nog heel tijd springlevend is.
16: Fijke, dank u wel.
10: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
8: Mijn toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Goeie, het werteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijn scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt het goed, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier litten. Mooi zien.
2: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Ken je hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en firm met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
20: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
21: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
20: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
21: Tjongejo, ik mij.
22: Thuis komen is in het binnenkomen en voor een dadelijks weten. Hier zit ik goed. Een vers contactpersoon. Echte mensen onder telefoon. In dit maar dat mij denkt. Eerlijk antwoord jout. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er vadij. Denk een mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs? Nergens naar je om moest je. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
23: Friesland van de Moor.
24: Erit Science.
25: En dadelijk muziek van de Hoenekop. Maar eerst het waarberucht. Met Jitske Wiebenga, goeiemorgen.
26: Goeiemorgen.
25: Hoe binnen we deze nije wieken? Hoe ben we die uiteindelijk zet?
26: Ja, ik zit dus nou even naar boeten te zien. Als je naar het eerste tas joggen, dan zul je, nou ja, in Niels geval hier in het veen is dat heel goed te zien. Er zijn al je kleuren te zien. En ik zeg op hicht dat toch ik wel een heel soort onstabiele bewolking. Hele lietse plukjes bewolking. Die hier en daar ik al een beetje mooi beskind willen trouwen. De zinnen. Ja, het smiet een heel mooi schouwspul op. Er zijn heel soort kleuren te zien. Het wie van de sacrek nog even een beetje rozig. En nou wordt het wat gierig. En ja, de bewolking die is dan weer wat donkerder van kleur. Nou ja, in elk geval had ik nou boet nu steen hier maar een wiets uitzicht, dan hier ik nog volle misschien ken. Wat tot onbelangrijk ben ik nou jaloers op die mensen die mogelijkheid vol hebben. Het is een hele kalme uiteinzetting. We hebben in het westelijke part van de provincie, ik wil te krijgen gaan maar een beetje diezen. Ik zeg het nou, ik wil, had ik naar boet zeggen, het liek het een beetje skier, dus het is wat vochtig. En de temperatuur, ja, die ben ik echt wel te heeg voor het iets van hier. Maar ik zeg ze dat de minimum temperaturen in het westelijke part van de provincie, dat zijn eigenlijk de temperaturen die het oedijs normaal binnen voor de tijd van het jaar. Nou, ik zet even nu daar in mijn skielgen, daar heb ik de leegste temperatuur van de waadeiland, maar 16,1 graad, dwaai om 15,6, de pijn die ziet op 15, roen, grauw 15,3, laaksem daar, zandje 1,2, de minimum temperatuur, en voor zelfs de leegste temperaturen waarin het eerstelijke part, Frieske Pjeln, die schroeft 12,3 als leegste meten temperatuur, en Bakkeveen over 2,2. Nou, vierde van de morgen. Dan hebben we echt een mix van wolken en zinnen. Het is ik wikselend beroen. Daarmee zie ik eigenlijk dat we op verschillende niveaus te krijgen hebben met bewolking. Maar het meeste dat zit nog vrij heeg. En dus koot toch ik al hier en daar een licht buikenoer. Verwacht ik een lichte drip Rijnwetter, zul dat opsmieten. Het stelt al je net een heel soort voor. Dat is eigenlijk een beetje het waarbeeld van Joert. Van de beetje zullen we daar toch wel wat meer bewolking bij hebben. Ook dan is een spotje Rijnwetter mogelijk, maar zal het ik dan op de meeste plakken nog droeg wezen. Nou, van de morgen hebben we nog een wind uit het zuiden, waar die het zwak ontmatig is. En ja, die lette temperatuur dan ik wel weer aardig vlot oprinnen. 18,20 graden. We zitten nog echt in die warme luchtsoort. Maar van de meeste, ja, dan komt de wind toch echt wel wat meer uit het westen, noord en noordwesten. En die zal uiteindelijk jong en vannacht helemaal in het noordeerste uitkomen. Maar dan zitten we dus wel wat in een koelere luchtsoort. Eerst tijdelijk met ik erbij sissen. Van de meeste is het dan in trogsneed een gratis zandje, maar als het dan al even wat wie het oorslaagt, dan zakken die temperatuur wel. Nou, jong, dan hebben we eigenlijk het meeste Rijnwetter. En vannacht worden dat ik wat meer buien. En dan zoeder ik nog wel eens even een klap tongen bij zitten kennen. Dus ik ken wel zeggen dat bename jong en vannacht, dat we dan nog wel wat millimeters verwachtje kennen. Daarbij helpt de wien, de nat eerstelijke wien die er dan al stiert, die helpt wat meer om met die buien. En die is in trogsneedmatig rond vrij krachtig. Ja, en mij die Rijnwetter en een heel soort bewolking vannacht, zul de temperatuur in alle gedachten ik net onder die 14 graden nu komen.
25: En over de morgenshow, hoe liek dat dan?
26: Ja, nou dan zitten we eigenlijk een beetje onder de achterkant van dat front. Dat front dat leidt nou eigenlijk nog zuidwestelijk, noordeerstelijk oriënteerd. Een beetje scheef oer Uslaan heen. Maar die kantelt eigenlijk vannacht wat en dan loopt er naar het noorden tafut. En dan hebben we het hege drukke bier noodelijk van ons lezen. En dat betekent dus dat we morgen een eerstelijke en zuid-eerstelijke streaming hebben. Nou, die vier gelijk weer wat warmere en droegere lucht uw kant op. En dat merken we eigenlijk gelijk al in de rin van de dij, moet ik zeggen. Het eerste part van de dij nog wel aardig wel wat bewolking. Ik smiet nog een drip Rijnwetter helemaal in de betierde mand die het in het noorden al net helemaal uit. Maar oedijs is het oerel droeg en krijgen we eigenlijk heel iets meer rond te verzinnen. En maar die eerste en zuid-eerstelijke streming, dan wordt het zo'n 22 tot 24 graden. Dus dan is het lokaal alweer simmersk warm, Eriet.
25: Dat klinkt toch best ongenaam. En ja. Hoven dat ik wat vol?
26: Nou, wijsje, die wordt er nog een vers plakt. Dan hebben we ik een zuid-eerstelijke streming en dezelfde temperatuur. We zitten dan precies tussen een lege drukke bier dat westelijk van u leidt en een hege drukke bier wat eerstelijk van u leidt. En daarmee wordt eigenlijk nog warmere en droegere lucht dus kant op. Ja, pompt als het ware van het zuiden van Europa. Nou, daar profiteren we dan maar even van. Maar ik dan, dus diezelfde temperatuur en hoe dij is droeg. Ja, hoe verder op de dij, zullen we toch ik vanuit het westen dus dat lege drukgebied dichterbij komen. En dan hebben we daar in de nacht en op tongetje hebben we daar een steuring van te pakken. Tongetje toch wel echt een compleet orendij. Geregeld buien en dan 20 tot 21 graden. En dan op vrede dan komen we alweer onder een nijhege drukgebied te lanen. Betjutten alweer kalme omstandigheden. Uit het zuidwesten wij matig ont, ja, zwak ontmatig moet ik erbij zeggen. Het likert hoe dijs droeg te bloeien. En dan een prima temperatuur voor de tijd van het mijn jochertje rond 20 graden. Ja, dus joert en moorn. Nou ja, en wensje, we hebben echt nog wel een beetje simmerske tafereel. En daarna dan kroept de temperatuur naar normaal voor de tijd van het dier. En komt de zinnen er wel wat vaker bij.
25: Even geniet je dus van dat zinsje.
26: Ja.
25: Ja. Jitske, dank u wel.
26: Hey, een mooie dag verder.

0: Adele en Rolling in the Deep. Goed, iedereen op dit zien, meestal met post-covid, wat werd de oude. De rest die moet leren om te gaan met de klachten. Het wordt duidelijk uit een studie van onderzoekers van Frisius MC en het UMCG. Zou draaien hier lang 1200 mensen volgen en ondervragen. Longdokter Jolanda Kuivenhoven van Frisius MC is een van de onderzoekers.
1: Nou, ik vind dat ontzettend tegenvallen. Ja, kijk, je hoopt natuurlijk, en dat hoop je denk ik als dokter altijd, dat je mensen goed begeleidt, dat je iets voor ze bedenkt dat ze beter worden. En als dan maar 12% van jouw patiëntengroep echt herstelt, dan vind ik dat heel erg weinig. En ook dat er een grote groep is die exact dezelfde klachten houdt, of dat het niet beter of slechter wordt, is natuurlijk eigenlijk ook niet goed. En dat er dan zo'n grote groep is van 18% die zelfs nog slechter wordt. Ja, dat vind ik verdrietig en ook heel vervelend dat we daar nog niks voor gevonden hebben.
2: Ja, want ik had je zorgen naar de maatschappelijke impact. Want die mag ik vragen van hoe steen je nou in het werk? En die cijfers ben ik. Ja, nou ja, net om heel vrolijk van te worden.
1: Nee, eigenlijk zijn de cijfers van om te kijken van goh, zijn deze mensen weer teruggegaan in het werkende leven? Als je kijkt voordat ze COVID kregen, werkte iedereen gemiddeld zo ongeveer 32 uur. En je ziet dan ook de groep die hersteld is, die is gewoon weer teruggegaan naar zijn eigen uren. Maar je ziet dat de groep die juist slechter is geworden en helemaal niet hersteld is, eigenlijk helemaal niet meer kan werken. En ook de groep die zegt, ja, ik heb nog steeds dezelfde klachten, het verbetert helemaal niet. Ook die groep is fors teruggegaan in uren en werkt veel minder uur dan dat ze van tevoren deden. Dus de maatschappelijke impact van deze patiëntengroep is zowel voor hen zelf als voor de werkgever, als voor iedereen eigenlijk echt ontzettend groot.
0: En er is meer nieuws uit het ziekenhuis, uit het Frisius MC in Leeuwen. De digitale systemen van het ziekenhuis, die werken weer zat op maat. Patiënten die konden urenlang haar digitale portaal net iets in dit weekend. Er was een probleem met de beveiliging van de IT-systeem. Het ziekenhuis had daarom een tal systemen tijdelijk uitzet. Er was geen sprake van een hack, zei de vetvierder Erik Kofman.
3: Ik moest het eigenlijk zo voorstellen dat we eigenlijk eind vorige weken toch landelijke cybersecurity-organisaties informeerd binnen over een verheugd risico op misbruik en van bepaalde IT-apparatuur dat eigenlijk door heel veel bedrijven in Nederland gebruikt werd. Ja, en dat is voor u de reden dat wij uit voorzorg eigenlijk enkele digitale voorzieningen uitschakelen hebben. En werd toch mensen dus inderdaad in hun patiënten net meer inloggen kon. Maar er was absoluut geen sprake van een storing. En dat wil ik alleen benadrukken. Dat was wel echt een bewuste maatregel eigenlijk om uw systemen en de gegevens te beschermen.
0: Ja, dus er was een lek bekend worden, of tenminste een kwetsbaarheid bekend worden in de systemen. En uit voorzorg, omvatten komt dat meestal de misboek van meidje. En maar ook zijn van, nou, dan til ik maar even de stekker eruit, om het maar even zo te zeggen, omdat het weer veilig is.
3: Ja, dat is eigenlijk precies wat het is. Hè. Dus risico's eigenlijk gewoon even vroegtijdig signaleren. En eigenlijk liek handelen je net al wachtje. Om dan inderdaad gewoon heel bewust te kiezen voor die veiligheid, ja, van die patiënt en mijn werkgegevens en de continuïteit van zorg.

0: Hartley. Darts en Come Back My Love.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, de orenmedia.
2: In het Tjuster in de Zoekerij in Damwoord is dat verzeld. Dat ziet voorop het Fries Dijblad, een vrijwilliger van de Zoekerij in Damwoord. Die vertelt sterke verhalen in een van de huskers van het Iepenloft Museum. 30 musea in Friesland die gingen zaterdag jong en nacht iepen ze de dwarren voor de Ierlijkse Museumnacht FRL. En ja, in de Zoekerij wie van alles te doen. Puzzeltocht, lun. Je kon dus ik luisteren naar sterke verhalen daar. En dan ik nog het Nijs School krijgt ruimte om kerndoelen Fries zelf in te vullen. Skwallen krijgt dus meer rond om die doelen op een eigen wijze in te vullen. Maar dat betekent net dat ze er vrij blauw mee omgaan kennen. Dat zei de provincie er vol bij. Het is niet specifiek iets voor het Fries. En ja, het klinkt een beetje als een handige sluiproute, wordt dan schreeuwen. Om ik ja, met die kerndoelen wat, ja, dat ze dan toch net al te volle Fries op squallen jouwen. Maar dat is dan weer net de bedoeling. Dus dat zal de provincie scherp in de gaten houden. Dan kijk ik naar de Ljouwerse kranten. Harlingen als een groot kleurig herfstsprookje. Honderden bootjes en boten muziek. En Ljocht, de week zaterdag jong, op het festival Harlingen ongeschud. Voor en door Harlingers. En ja, de ster die vroren in een kleurig jest merken. En festival werd in 2012 voor het eerst houden. En ja, het ziet er wel heel kleurig uit, mag ik zeggen. Alle bootjes mooi verlachten. Dan zitten de afvalkassen omheeg, schroot de Ljouwerse kranten. Ik nog. Een soort gemeentebestuur die zou haar dwongen om de afvalheffingen fix te verhegen. En dat komt door hegere rijksbelasting. Ja, de wethouders die schrikken ervan. In Ljouwert, bigeliks, daar wil de gemeente, of het gemeentebestuur, wil er nou zelfs voor compenseren. Dat kostte de gemeente 2,6 miljoen euro voor de komende drie jaar. Dus ja, om toch de meesten wat te compenseren. Ja, dan ben je jou het savent. Net al te hege grote verhegingen van dit soort lessen. Maar ja, het is, ja, het kan net oors.
3: Nee.
2: Nee, het is wat.
3: Nee, maar we hebben zo'n ondergrondse container. En dat is, je Ben had maar de rufte drek in de luiers.
2: Dus ja.
3: Dus dan stift het maar die poetsjes. En dan de past er in poeder de keer in. Dus dat in de holle is dan alweer. Ja.
4: Als je koffie gewoon had, dan word je pas.
3: Nee, ja, bedoel ik het.
2: Die. Nou, ja. Goed, ja, ik ben een beelddenker, dus
3: ja, dat doe maar niet. Geen geurt.
2: Nee, precies. Nou, dan een, dit weer een fantastische weekend voor de all-known band uit Haas. Die stien zijn hier in het voorprogramma van Direct.
3: Ja.
2: Fantastisch verhaal. Direct plukt Hallinger Band uit de pub. Ze hebben zelf een optreden jong. En ja, daarna in hun kleren hebben we zien optreden. Wie eens even naar Grains gaan, naar de pub. Die stiert zien hoe de Oosterpoort. De hier Direct krijgt optreden. En ze moet je daar de meesten van Direct. Lieten wat filmpjes zien van hun optreden. Ja, ze zijn natuurlijk wel vrij kunstzinnig uit. En direct mogen praat. En toen zijn ze, ah, je krijgt kaartjes van u. En kom je morgen even langs. En dus zei de orde daar steeds in het publiek. En ineens de skiwerper op hun. Van ja, jongens, dit is die en die band. Zei de jonger Marcel van Direct. En morgen steeds in het voorprogramma. Dus die jongens zijn heel dat verrast voor zelfs.
3: Direct regelen.
2: Direct regelen, precies. Ja. Nou, hartstikke leuk voor zelfs.
3: Fijke, dank u wel. Tiroma, is dit Wim Brons.
5: Ja, mooi niet, hoi.
3: Goedemorgen. Kleer van Oude Voor vanzelfs.
5: Zeker.
3: En ik ben heel benieuwd wat erin zit, Joert.
5: Nou, muziek is, dat is een nummer 1. Het programma. We maar eens beginnen met Traje Classics Larger Than Life. In het Comedy Hour als eerste.
3: Nou, de line-up, het gemiddelde festival, dat is jaloers.
5: Festival? Nee, ja, nee, ja. Ja, de radio is toch echt wat een festival.
3: Ja, ik zit er zin. Hier het nog kin? Nou, net meer helemaal.
5: Wat bedoel je?
3: Nou, de line-up, die eerste traje tracks. Het kan net al meer op een podium staan intussen.
5: Oh ja. Nee, je bedoelt dat ze al verstoren binnen mogen.
3: Ja, precies dat.
5: Is dat ja. Ja, goed. Nou, door we heel geheimzinnig. Ja. Ik heb U2, valt onder die classics, de Rolling Stones, de Cast en Al Stewart. En volgens mij, die ben al je nog live, voor zover ik weet. Die Traveling Wilburys.
3: Ja, ik zie dat het regent.
5: Die net, nee, dat klopt.
3: Nee.
5: En verder de quiz, ja, er op letter vanzelfs, dit in het rand van Wetter, Joort. En we hebben het koude Merbientje van het Ier aan de telefoon.
3: Oh, nou. Nieuwsgierig, Wim.
5: Zeker, stay tuned.
3: Harkje blauwe dus, nee, nou ervoor. Dit wie Friesland van de Moorn van de Moorn. Wij zijn er morgen vanzelfs weer. Ontam, hoi.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol. toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
8: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
10: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Hans, waar liggen de regenjassen?
13: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: Bij Spekzek.
16: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
17: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Twee Filipijnse toeristen zijn gisteren om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk op de A96 richting München. Het gezelschap was samen met landgenoten vanuit Italië onderweg naar het bekende Oktoberfest. De Italiaanse bus raakte gisterochtend om nog onbekende oorzaak van de weg op zo'n 50 kilometer ten westen van de Duitse stad. Het is het tweede dodelijke busongeval in korte tijd rond het Alpengebied. Twee weken geleden kwamen vijf Nederlanders om het leven bij een busongeluk in Zwitserland. De Britse politie heeft vijf mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Area Fairford in het westen van Engeland. De autoriteiten sloegen alarm na de melding van drie verdachte busjes bij de basis. De verdachten werden in eerste instantie opgepakt vanwege mogelijke overtredingen van de explosievenwet, maar worden intussen verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. Na een botsing met een geparkeerd voertuig reed hij plotseling hard vooruit en raakte zijn vrouw. Vervolgens reed hij met hoge snelheid door, waarbij hij twee auto's, diverse tuinhekken en een camper beschadigde. De materiële schade is ook groot, die loopt mogelijk op tot meer dan 100.000 euro. En in het eerste halfjaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland dan een jaar eerder. Bij onze buren werd voor 1,5 miljard euro getankt. De Nederlandse bank verklaart dit door de lagere brandstofprijzen net over de grens. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws.
18: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
19: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
20: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
21: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: de leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt Non-Stop. Omroep Zilt.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Progressief Nederland vindt dat abortus uit het wetboek van strafrecht moet verdwijnen. Kamerlid Lisa Vliegenhardt van de grootste oppositiepartij dient hiervoor vandaag een initiatiefwetsvoorstel in. Onder de huidige wet is abortus strafbaar, behalve bij een aantal uitzonderingen. Pro vindt echter dat het besluit over een abortus in de eerste plaats bij de vrouw zelf ligt en niet bij een arts of een strafrechter. Honderden betogers hebben vannacht in het centrum van Madrid in tenten geslapen om actie te voeren voor het recht op huisvesting. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw afgelopen week, die hierdoor het symbool is geworden van de wooncrisis in Spanje. Met de actie willen de betogers premier Sanchez onder druk zetten om zijn beloofde snelle maatregelen tegen de crisis waar te maken. Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaan-oever moeten binnen een week het land uit. Israël heeft een diplomatieke status ingetrokken. Dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Ze mogen er geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd. Premier Jette zei destijds dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand is gevlogen. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet gebruikt of opgeladen worden. Het is al de tweede keer in één week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Zilt Non-Stop.

lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: De elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Progressief Nederland vindt dat abortus uit het wetboek van strafrecht moet verdwijnen. Kamerlid Lisa Vliegendhart van de grootste oppositiepartij dient hiervoor vandaag een initiatiefwetsvoorstel in. Onder de huidige wet is abortus strafbaar, behalve bij een aantal uitzonderingen. Pro vindt echter dat het besluit over een abortus in de eerste plaats bij de vrouw zelf ligt en niet bij een arts of een strafrechter. Honderden betogers hebben vannacht in het centrum van Madrid in tenten geslapen om actie te voeren voor het recht op huisvesting. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw afgelopen week, die hierdoor het symbool is geworden van de wooncrisis in Spanje. Met de actie willen de betogers premier Sanchez onder druk zetten om zijn beloofde snelle maatregelen tegen de crisis waar te maken. Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaan-oever moeten binnen een week het land uit. Israël heeft een diplomatieke status ingetrokken. Dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Zo mogen er geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd. Premier Jette zei destijds dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand is gevlogen. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet gebruikt of opgeladen worden. Het is al de tweede keer in één week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

over alles en om niets. Om jou te kunnen zeggen, bedankt mijn grote vriend. Ik zal je missen, waar ik ook ga. Je hebt me trots, blij en dankbaar gemaakt.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Aanwameland.com.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto. Is er wat else in?
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdinrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dadelijk zit Nijs in Nooi Friesland. Mooi omtinken voor de taxiperikelen in Smellingeland en Oregemeenten. Maar ik voor de gevolgen van long-covid en de jirpelrispingen.
9: Thuiskomen is in een binnenkomen en God dadelijk weten, hier zit ik goed. Een vers contactpersoon, echte mensen aan de telefoon. In dit maar dat mij denkt, eerlijk antwoord jou. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er voor die. Denk een mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest zien. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
10: Bouw- of metaalproject.
11: Staal-digitaal.
10: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
12: HWO Hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
10: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
13: No dan?
14: Die blaren krijgt wel onder controle. Maar weten de mensen hij wel van die bedrijven?
13: Ah ja,
14: Hast de jestactie van Omroep Friesland als jongen?
13: Nee.
14: Nou, dan zoek daar maar gauw even naar Sjen.
15: Deze jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Omroep Friesland reclame. Simpel, betelbaar en effectief. Hier bij omroepfriesland.nl/reclame.
4: De garage in jouw omkritten? Heima, service en auto's. Is de Fat Els.
13: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Ken in hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vlieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
16: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
17: Hoe kom ik je waai?
16: Of in die tij wekker houdt.
18: Hoe kom ik aan het werk?
16: Vragen die toet in toekomst keer.
19: Waar kan ik veel over werk leren?
16: Vragen die praktisch binnen.
20: Hoe vind ik personeel?
16: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
21: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
16: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
5: Noe in Friesloon.
22: Simone Scheffer.

0: Brian McKee, wie de Ierpener van Disseno in Friesland, maar het nummer Show Me Heaven.
1: Van Tol woont in Oren,
2: Noe in Friesland.
0: Goedemiddag, welkom en fijn dat je direct binnen. De komende oren omtinken voor taxi Doornbos. Het ruimt klachten over het vervier van deze ondernemer in Smellingeland en Zuidwest-Friesland. Ik heb het over post-covid. Een tal mensen libbert nog altijd met de gevolgen van covid. Benammen op mentaal vlak is dat dreig.
3: Gewoon net betinken kennen en ik net onthouden kennen. Als de patiënt me wat vreegt en ik ben aan de dota, ik had net opskrum, dan wist ik net meer wat ik herlie moest of wat ik dwaar moest.
0: En we hebben het over de Frieske beweging. Die krijgt een nieuwe voorzitter, want de Joerduistige vindt dat hij te vier voortwennet.
4: Ik ben in Brussel, dat is een eind voort. En ik had toch wel morgen de argumentatie dat het helpt om er te wezen, om het parteren je te kennen.
0: En de Jirrepelrispingen is minder terug de droogte, maar de prijzen binnen heger. Dat en vanzelfs het mediaoersjocht tussen No en Inoeren. Maar nu is het waar, mai Tjitske Wiebenga. Goeiemiddag, Tjitske.
5: Een goeiemiddag. Nou, in Trachsneed is het nou een yoghurtje graad, maar wordt de bewolking tjokker. Op de meeste plakken zil het van een beetje vol droogbloemen, maar zakken de temperatuur stadig naar zo'n zonnetje graad en komt er een matige, meest noordelijke wind te steken. Jongen, vannacht buien, maar meer wind uit het noordeesten. Een enkele klap tonger en dan een graad als 15. Moordoerijs droeg waar, maar hield niet meer ruimte voor de zinnen. En bij de matige eerste wind warmt het dan noflijk op naar 22 ont lokaal de Simmerske 24 graden.
0: En hoe lang hadden we die simmerjurkjes nog aan hebben kunnen, jaren we aanstom Jelve in van Tjitske.
1: Ont in oren.
2: Nou in Friesland.
6: Omroep Friesland.
0: Het is haast 11 minuten uur tolven. Problematiek rondom het WMO-taxivervier had de gemoederen in Friesland flink dwaande. Aroen de weekend brachten we het verhaal dat er in 12 maanden tijd al 300 klachten binnen uw taxibedrijf Doornbos. Het bedrijf nam deze zomer 2 taxibedrijven over in de gemeenten Smellingeland en Zuidwest-Friesland. Uit alle reacties docht blikken dat de onhoudende verviersproblemen jippe sporen nalieten bij de Friesen dit jaar afhankelijk van binnen. Een van haren is Tineke Tromp uit Balk, die na een ziekenhuisafspraak nooit ophellen waar. Goeiemiddag, mevrouw Tromp.
7: Goeiemiddag.
0: Ja, ja, Arun de Toon is hier nog een vervelende situatie meemaken met taxibedrijf Doornbos. Wat gebeurde daar?
7: Nou, ik dacht nooit dat me dit zou gebeuren. Maar toen op 24 september ben ik achterlid in het ziekenfonds vervoer Doornbos bij het Antonius ziekenhuis in Emmeloord. Dat is een dependance. Ik heb er 3 uren op een hutbankje zitten te wachten. En iedere keer kwamen er smoesjes van het seizoen dan en dan komen, dan komen we. Al dat kwam, er kwam geen taxi. Dus op les die het Jelde Seizen. En zit ik nog op dat bankje. Dus ik hier er al 3 woorden zitten. En dat weer van mijn reg net fijn. Ik weer begin van het hier om mijn reg opereerd. Dus ik kreeg verschrikkelijke last van mijn reg. Maar toen heb ik dus zelf ik naar Doornbos bellen. En die zei van, nou ja, we komen aan za. Mario reed het al, geen taxi te bekennen.
0: Nee.
7: Dus ik hier er al van Jelve trein tot Jelve Seizen zitten.
0: Nou, dat is een ongelooflijk screenende situatie. En je vrekt van de pinnen. Al.
7: Ja, ik trek van de pien en ze ben ik net kwam, ze hebben me daar gewoon achterlid.
0: Ja, hoe ben je uiteindelijk thuiskam?
7: Nou, dat zou ik je vertellen. Ik heb mijn dochter bellen van wat lukt nou, ik wil helemaal niet traan. Want ja, ik denk, hoe kom ik nou thuis? Het weer daar helemaal onder buiten ronden van helemaal hoort. En ik wist ik net wat ik heen moest. Dus toen heeft mijn dochter mij geholpen om gaandeweg richting het centrum te komen. Want ja, we zitten er midden tussen de BM'en, zie ik. En er kwamen ik al wat hangjongeren, dus ik vond het er een beetje griezelig.
0: Je viel je net veilig?
7: Nee, ik viel me helemaal niet veilig en ik verrekte van de pine. Dus toen, dankzij mijn dochter, ben ik stapje voor stapje ben ik richting Emmeloord gegaan. Nou, daar heb ik een oer dien, steeds weer even zitten, dan weer een stukje rennen, want ik ging meer later net bij me. Want ik dacht, nou, ik stap uit die taxi en dan 2 stappen, dan ben ik binnen in het ziekenhuis.
0: Mm-hmm.
7: Dus die ook net mooi.
0: Nee, nee. Nou.
7: Dus ik ben stapje voor stapje richting het centrum gekomen en toen ben ik naar je hotel het voorhuis gegaan. Ik ben inmiddels al helemaal hoestuur natuurlijk. En die heeft zich verschrikkelijk goed op mij ontfermen. Ik kreeg direct koffie en mijn telefoon waren opladen. En toen heeft mijn dochter een bekende vriend bellen in de balk. En die heeft me weer opgehaald, gelukkig.
0: Nou, wat een verhaal. Ja, ik kan me zo voorstellen dat je vertrouwen in een taxibedrijf als dit net heel groot worden is.
7: Nee, ik doe gewoon niet meer met de taxi. Verschrikkelijk. Stel je nou voor dat je geen dochter hebt. Of niemand kan je erbij halen. Hoe dan? Ik zou wel, ik mag wel bij het voorhuis geslapen. Want ja. Hoe kom ik weer thuis nou?
0: Ja, ja. Heb je nog contact gehad met het taxibedrijf?
7: Nee, het niks van zijn jaren laten. En dat vind ik zo schrijn. Want dat denk ik, hoe kunnen die mensen s'nachts sliepen? Terwijl ze weten dat er nog een vrouw ergens in het donker op een bankje zit. Ik begreep dat net.
0: Nee, dit is
7: ik. Dan moet je toch later nog eens even ontdenken van, nou, die vrouw wil thuis komen.
0: Ja, dat zoen je, zei ze. Nou, ja, tegen dank voor je verhaal. Het rekket, dit.
7: Ja.
0: Ja, dankjewel.
7: Graag dingen.
0: En sterkte, maar je reg vooral ik.
7: Ja, dankjewel, hè.
0: Doeg.
7: Dag.
0: Nou ja, Njonken, het verhaal van Tineke Tromp. Binnen er nog honderden reacties bij u binnenkwamen op de mail en de social media. En ja, wat voor reacties binnen er op binnenkwamen? Ik praat er hoe verder met Johanna Brinkman, uw verslagjouwer. Goedemiddag, Johanna.
8: Goedemiddag, Simone.
0: Ja, dit is een ongelooflijk schrijnend verhaal. Binnen er meer van zulke soorten verhalen?
8: Ja, binnen echt een heel soort. Op Facebook al meer dan 300 reacties onder onze berichtjouwing. En een hele opvallende, dat is van een vrouw, zij is ohinkelijk van zuurstof. En ze een tripje en de hinnenreis wie ze nou ja, al te letten, taxi wie al te let. Maar de weromreis nog volle letter. En dat is ook een beetje het verhaal wat vrouw Tromp krijgt vertelde. He? Van ja, dan moet je dus heel lang wachten. En zij hier dus een zuurstoftank, die rekken heel tijd meer leeg. Nou, zij hier dus. Dus op een gegeven moment ja, verneemt dus gewoon dat die tank leeg gaat. En dat is dan dus echt gewoon angstig best. Van, ken ik nog wel mij dit taxibedrijf op paad? Of wil ik dus gewoon vergeten? En dat binnen een tal ja, verhaal die het echt heel erg schrijnend binnen om dat te lezen.
0: Ja, dat binnen er meerdere. Nou, hebben wij het hier uw taxi door een bos. Ik wil eens wat op sociale media. Dit speelt het misschien ik wil in meer gemeentes. Of is dat net zo?
8: Ja, dat liep het wel zo, want we krijgen ook verhalen binnen over hele oude taxibedrijven binnen Friesland, maar in dus andere gemeenten. En daar schreeuwt ik in van dat een persoon die persoon dus kent, dus het syndroom van Down had en mijn taxi altijd naar je Cambuur gebracht wordt. En dat ze hem dus ook al twee keer naar een wedstrijd dus net ophellen had. Dat de taxi dus een kwartier te betiet komt, dan is die wedstrijd nog net aanroen. En ja, deze persoon hield het ook voor, die denkt ik dwaai je net meer naar Cambuur, dus na 30 jaar een seizoenskaart is die daarmee ophouden. En ja, dat binnen dus ook een van de verhalen die het was juggen, dat echt speelt het in oren gemeen.
0: Ja, nou ja, dat binnen de verhalen van de cliënten en die chauffeurs, die taxichauffeurs, die krijgen het vanzelfs al je voor de kiezen. Maar die kinderen net zo verloren dwaan, liek het me.
8: Nee, dat liek het ook zo. Want uit de reacties kunnen we zien dat mensen het bot houden dat de ritten heel strak plant binnen. En een man die het al 3 jaar lang chauffeur was, dat op een rolstoelbus die beschreeuwt ik van ze horen net echt rekkenskip mooi vertraging. Dus ze plannen het zo strak dat als je dan bij de eerste klant al wat te let komt of te let binnen of er bad wat op het dik. Ja, dan rin je de hele dag achter de feiten aan. En dat maakt denk ik ook heel frustrerend voor de chauffeurs wijzen. Die het ik haar best dwan wollen liek het mij om die meisjes wol op te eten en op het goede plak op te helpen of te brengen. En zeker echt hebben wij te helpen.
0: Ja, nou ja. Vertelde vrouw Tromp, ze het niks meer jet. Hebben wij wat jet van Doornbos, Biegeliks of de gemeenten?
8: Nee, dus instanties en ik de gemeente die wilden net op camera en voor dus een microfoon een reactie aan. Ik weet wel dat er op het stuit een evaluatie rint bij de gemeente Smellingenloon om te zeggen van wat speelt je nou alleen maar het WMO voor 4. En ze had zijn dat al dat clear is dat ze dan dus de wit steen willen. Maar op dit stuit hebben wij daar nog niks van jet.
0: Nou, dit verhaal krijgt grif gevolgen. Dankjewel Johanna voor die nutlis en vrouw Tromp, ik tegen dank voor het verhaal.
9: Noi Friesland.
1: Media Oersjoch.
0: Ja, er speelt het meer in de wereld, Feike.
10: Ja, dat zult zo wijzen, Simone. Maar ik zit nou heel diep bij vrouw Tromp voor mijn Netflix. Echt, die daar op een bankje zit.
0: Ja, ook griezelig na verhaal.
10: Vreselijk, ja. Nou, we hopen dat ze af en toe mijn reactie komen. Ja. Nou ja, die heeft wel een die is wel duidelijk.
0: Ja, liek het mij ik.
10: Ja, dat hoeft net al te lang moeten doen.
0: Nee.
10: We hebben al een keer voor mij kregen haast, denk ik, die enorme antiterreuractie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford. Er binnen 4 vertochten onholden, 3 buskes, wij nodige dagen explosieven of hen erin. Maar die hele actie, die is opstart, net toch slim veiligheidsdienstwerk of weet ik volle. Nee, de het een boerinnen het bellen met het leger. Van jongens, er staan je 3 buskes, naast mijn hoes, mijn masker en malie. Ik vertrouw dit net. En toen pas is die hele actie op boek
0: komen. Oh, jeetje.
10: Ja. Het is wat. De Britse defensieminister Wes Streeting, die het nou de boerinnen ik tegen tank zijn. Hij zet precies die in wat we hoopje wel zoenen dat in een docht in zo'n boetengewone situatie. En daar ben ik haar heel dankbaar voor. De boerinnen die zei het wel van, ja, maar die autoriteit net toch sterk vallen litten. Dat ik degene ben die het nou notabene bellen maakt van je gebeurt wat. En ze zei, ja, ze hier dus zelf het idee dat ze heel wat focus binnen op de bescherming van de basis. Maar dat ze dus geen eer hebben voor het dwarpje wat er voor het neest leidt. En waar dus die auto's parkeerd op die busjes parkeerd stieren. Dus wel goed dat ze bellen het vanzelfs. Meestal het wordt zijn van ja, die omwennende, ja, die hebben maar een gedeeltelijk beeld hè, van wat wij hier al hier doen. Hè. Want hoe meer we laten zien over onze activiteiten en hoe die worden uitgevoerd, hoe waardevoller dat inzicht is voor degene die ons kwaad willen doen. Ze kennen net alles is er vanzelf. Nee. Dat is ik wel weer zo. Dus een heel een soort plezier is daar aanwezig bij die basis, bij de beveiliging. En meestal kennen hield ik net, misschien 30 meestal evacueerd.
0: Nee.
10: En ik ken nog hield ik net, net waarom. Nou, dan kregen Jeroen van den Berg, die vierde jeder deze mannen, de jitje van zijn zoontje Jean, die wat zien hier al. En die kregen een Ferrari 599 GTO. En dan net het schaalmodel, het echte werk. Ja, nee, wacht.
0: Dit mag even indalen, Linda.
10: Ja. Er zijn maar 499 exemplaren van makken. En het Italiaanse kunstwerk op Chillen. Het alles in hem om in Weerde omheen te gaan. Maar ja, wat het jonkje van zien. En no maar maat.
0: Nee,
10: dit is toch
0: wel heel apart. Ik zei altijd, de schaamte voorbij, de gekte voorbij.
10: De gekte voorbij, ja. Nou ja, ik dacht ik, van waar is die Jeroen van den Berg? Nou, hij is 53 hier. Het zijn onderdeel in een defensiebedrijf. En in vastgoed heeft hij verkocht. Want ja, ik heb toch wel een soort stress daarvan. Hij zit ook nog in de exclusieve autohandel. Dus het is wel een investering in de toekomst van zijn zoontje.
0: Deze
10: auto, daar ben je dus net zo vol van maken. Dus die wordt alleen maar meer. Dus hij zult net maar rijden. Want die Jeroen van den Berg, die riet zelf gewoon waar ik in een Ferrari. Maar ik broek nou volle vaker de bakfiets. Want ja, zo'n sportauto, die rek is nergens meer kwijt. Dat zijn natuurlijk hele grote, brede auto's. Ja. Dus hij zei, ik zit nog volle meer op de bakfiets. En hij is ook een soort die het kwijt. Maar het op een deel van hier naar Ibiza. Ja, dat kost ik wat.
0: Gigantische voetafdrukken, zeg ik hier.
10: Ja, misschien. Nou, inderdaad. Nou ja, het jonkje zult er net maar rijden met de auto. Dus
0: dat
10: betreft.
0: Nee, dat scheelt weer. Dat scheelt weer.
10: Die benzineprijs van Jude Dijf.
0: Ja.
10: Het is een hele orde verhaal die wij u net voorstellen, kennen, Simone. En het gezelligste plakje in Laan Juster, wie mogelijk Hans werd in Ceylon. Traditioneel is daar op laatste snij van september een festival voor dweilorkesten.
0: Ach, gezellig.
10: Ja, klonk zo.
11: Dweilband de Schelde Dweilers.
12: Ja.
11: Wat is er nou zo leuk om ook die andere dweilbands om die tegen te komen?
12: Iedere band heeft zijn eigen stijl van muziek. Zeker de Brabantse bandjes hebben toch ook weer heel andere muziek als dat de Zeeuwse bandjes hebben. Je leert ook van elkaar.
11: Wat een gezelligheid bij jullie.
13: Altijd.
11: Ja. Waar komen jullie vandaan?
13: Bergen op Zoom.
11: Waarom naar hier toe gekomen?
13: Dat vraag ik me ook af.
11: Ja?
0: nou, wat een mooi leest verhaal.
10: Dank hem eerst de 24e editie en dan wordt je dat het nog groter en gezelliger wordt.
0: Oh, nou,
10: toch?
0: Ja, helemaal super. Tegentank, Feike, voor die media-oersjoch. We gaan verder met het volgende item. Want de meeste mensen die het post-covid hebben, komen net weer van haar klachten na. Dat kon je van de Monik al jaren. Uit onderzoek toch blijken dat er maar 12% hem volslaan werd de oude field. 20% zocht geen verbetering en 18% wordt zelfs minder. Een grut pad rekt het uit het werk of giet minder oeren werken. Dochs kan therapie helpen bij het herstellen of in alle gevallen helpen om leren om te gaan met die klachten. Bij fysiotherapiepraktiek Tigra in Leeuwen trainen ze erop. Zag ik Antoinette Postmus. Zij kregen een perilien, de diagnose post-covid.
3: Nou, ik denk dat ik lichamelijk net heel veel klachten gewoon heb, maar dat ik vooral geestelijk heel veel klachten hier. Ik denk dat het bekende woord hersenmist wel dan op de vagerong zit. Ja, wie is het net na het denken kennen. Had ik bijvoorbeeld een patiënt die geopereerd werd, maar had ik een aantal handelingen dan. En werd ik dat normaal gewoon in één keer al je dag, moest ik wel elke keer weer waarom. Je met een operatie als ik haar, je met dit haar, met dat haar. Gewoon net bedenken kennen en ik net onthouden kennen. Had de patiënt me wat vregen en ik ben onder Dota, ik had net afgekund, dan wist ik net meer wat ik heilig moest of wat ik dwaan moest.
9: En dan komt er een moment dat ik denk van, nou mat ik wat dwaan. Wie dreigt om dat te erkennen?
3: Ja, want op dat moment dat zei ze, het is post-covid, viel het krek of kreeg ze een stempeltje. En dat stempeltje was eigenlijk het halen, dat was ik net accepteren, dus dat wie inderdaad wil dreigen, ja.
9: Ja, en dan kom je uiteindelijk hier bij Tigra. Wat heeft ze hier maar die in?
3: Nou, bij Tigra hadden ze heel wat op het cognitieve mee traint.
9: Cognitieve, kun je dat uitlezen?
3: Ja, cognitief. In de hallen. Ik hoor helemaal net hoe prikkels, dat vermeet ik wel.
14: Dat shows letters.
9: En zo'n training is net om een nocht. Het is heel intensief. Zo klinkt het dan bij Tigra.
14: Links. Op het moment dat je een letter ontikst, versist ik een dier dat begint met die letter. Dat dier dat meestal onthouden. Take it away.
9: De behandeler is Sjoukje van de Veen. Ze leidt uit wat ze doet.
14: Ze komt hier elke training besteedt uit nieuw.

0: 20 tot 30 minuten in de rust. Daar heb ik 2 speciale rustroomtes voor inrichten. Om juist ik weer dat herstelvermogen te trainen. Maar de training zelf is best pittig.
1: Het is wat is het resultaat als juist. Want mensen kom je net om een ochtend zelfs. Nee. Je wilde een stap zetten. Volslaan genezen. Kist net. De kisten was zoals de kwaliteit van leven bieden. Wat is dan het resultaat als juist?
0: Ja, dat is voor iedereen verschillend. Sommige mensen knappen dusdanig op dat ze zeggen, ja, ik heb mijn dagelijkse leven, mijn huishouden, mijn gezin weer draaiende houden. Maar dan ben ik gewoon die zegt, ja, ik wil weer volledig aan het werk. Maar dan wil als de 2.0 versie, wat inhoudt dat ze volle meer aandacht ha, en misschien ik wel haar matten van belasting, belastbaarheid, van herstelmomenten, rustmomenten. Wat ging wel, wat ging net? En er is ik een enkeling bij van de training toch de sfeer blikt.
1: Maar dat is net het geval van Antoinette Posmus. Maar haak je het goed?
2: Nou, ik merk gewoon dat ik inderdaad weer mijn dagen werken kan. Waar ik voorheen echt wel een blokje van 2 dagen of 3 werken moest. En dan een aantal dagen vrij. Kan ik gewoon ik weer meerdere dagen en het eerst draaien. Wat ik zelf ik merk is dat ik gewoon ik weer plezier erin ha. En dat ik weer vertrouwen erin ha. Er is weer vertrouwen dat dat lukt. Toevallig zijn collega Vleenwieker nog van... gewoon van dat we zorgen die ik wel leid zie, we zorgen die ik weer grapjes maak, we zorgen ik dat gewoon bij mij dus in het team verband mij het plezier wat er is en dat merk ik gewoon zelf ik grapjes met de patiënten, ja en wat ik me wel bewust ben is het opscrollen bloot. Maar ik het erken dat ik soms ik zie mensen zeggen, ja gewoon vreeg het nog een keer. Ik zie patiënten van zes het nog een keer, want ja, het kan best wel wijzen dat ik het aansviert ben. En dat bloot wel. En dat bloot denk ik dat onderkist, ja.
1: Maar net Elsenien komt de zaak goed voor. Net Elsenien kan helpen worden. Dat doet ik wel blikken uit de cijfers van het onderzoek dat Fries MC dingen had. En dan bloot er maar één ding. Patiënten helpen om te gaan met haar klachten. Kwaliteit van leven, dat zit dan voorop.
0: Van mij wel. En uiteindelijk was de cliënt nou een traject bij Bromjest. Gaat het net over het aantal uren werk of hoe lang als het fietsen is. Maar vooral om ja, hoe voel ik me en hoe doe ik bij mij? Hoe tel ik bij mij?
3: En dat zei Sjoukje van der Veen van Tigra in Ljouwert. Dadelijk schrijven het Orenijs uit de provincie met Timo Jepkema.
4: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moon.
5: Goedemorgen.
3: Erit, Harm en Feike praten erbij.
5: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moon.
4: Hoe het nijs van de dag.
5: Jazeker.
3: En maar de muziek was vleurig wekker.
5: Hij zult zo wel komen.
6: Van Saison, Jochen Oren.
5: Dat is net Leo.
7: Nee, dat is net Loven.
4: Friesland van de Moon. Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Hey, Remo!
11: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
13: Hey, Remon!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
14: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM. Het is haast 1 minuut voor Jelvien. Dat betekent dat we het Orenijs...

0: provincie krijgen met Timo Jepkema. Goedemiddag, Timo.
1: Goedemiddag. Inwoners van Peerses Moddergat en Nes bieden jullie een petitie ontzien een gruttere wiemoenen bij Moddergat. Als de het meisje nou vertekenen, ze meidt ze aan een zware genoeg komst van de nije turbine, benam door de gevolgen van vogels, het landschap en mogelijke loodsoelest. De provincie had eerder varie stadstemming jong van die nije moenen. Bewenners hadden daar bezwiertje maken. De petitie werd ombien om deputiere Siebe Knol. De Lauwers Mardiek is na fjouwer ierwerk weer volslijn iepen van fietsers, kuiders en orenbeziekers. De dik is heger en breder maken en maat het noorden van Nederland de komende 50 jaar beter beschermen in heeg wetter. Tagliek is investeerd in natuur en recreatie, zou binnen de nije kwelders, getij, pollen en een trokking van visken online. En kan er een tweede takkingswijn naar de haven van Lauwerszeeg maken. Het Vlaaielfeest in Oudouane had dit weekend naar schatting 30.000 bezoekers lutsen. Benam sneeuw weer drok, maar toezenden meesken bij de boerenoptocht en op het feestterrein. Daar waren het plattelandslippen van zo'n 100 jaar lint nijspielen, maar oude ambachten, machines en een nostalgische merken. Ik wie in de verskate wedstrijden en optredens. De organisatie zucht dus naar eigen seizoen, waarom op een tiergedrokken en succesvolle editie. En er komt deze week een nieuw boek uit, hoe de laatste treien al de sterren tochten. De schreeuwer is Koos Heising uit Bolsert. Hij riet de tocht in 1984, 86 en zo'n 90. En schreeuwt ook zijn persoonlijke ondervindingen op het ijs. Daarbij giet er ook in op de budgetting van de tocht voor uw provincie en Nederland. In het boek stief je de verhaal nu de geschiedenis en eigen schilderijen van de tocht der tochten. Onze vier.
0: Dankjewel, Timo. Dadelijk schrijf het antwoord op mijn vraag. Hoe lang kan de simmerjurkjes nog gewoon? En dat antwoord komt dan van Tjitske Wiepinga.
2: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
3: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan weg.
2: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Goeie, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijn scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schuk uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier. Mooi zien.
5: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
6: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrouw die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
7: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
8: EasyZit.nl, dan zit hij ook goed.
9: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
8: Naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit hij ook goed.
10: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
11: Met Braasband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
10: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
12: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie van goed wij.
13: Trommeesje mij in beëining.
14: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
12: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
15: Noe Friesland.
16: Simone Skeffer.

0: De komende 54 minuten gaan we omtinken voor de Jirpelrispingen. De droogte had er invloed op. En wat docht dat met de prijzen? En we hebben het over de Friese beweging, want die krijgen een nieuwe voorzitter. Maar nou eerst die hele grote vraag. Daar komen we misschien letter wel even op. Nee, zeker wel. Maar Tjitske, goeiemiddag Tjitske.
1: Ja, een hele goeiemiddag.
0: Laten we eerst maar eens even met de situatie op dit stuit beginnen.
1: Ja, nou die is de meeste plakken toch wel gries, maar nog wel droeg. De bewolking overheerst het nou en dat komt omdat er precies door dus provincie heen en nou een front leidt. En dat bloedt eigenlijk een beetje zat we dat nemen stationair boven dus provincie lezen. En dat ken ik heel goed zien onder wien. Want op de Waadeilanden, en dan heb ik het even over Skiel genoeg, Biggelix, daar komt de wien al wat uit het wat eersten wij. Wilst op vleembasis leeuwt, de wien echt nog vol uit het westen, want het westen wij waait. Dus er zit een heel groot verschil. Ja, en precies daartussenin, daar leidt dan dat front. Nou, op de meeste plakken is het eigenlijk nog wel, ja, het is droeg. Een wetterig sintje is ik nog mogelijk. Of de bewolking dat het nog skier genoeg is, dat de zinnen er wat trahinnen skient. Maar op de meeste plakken is het gries. En het is nou vrijwel kalm. Dat bloedt net zo, dat kan ik vertellen. De temperaturen die erbij binnen, nou onder hege kant. Ik zeg ik al dat de maximum temperatuur een beetje op skiegen, dus ik al helle binnen. Juist ik omdat daar de wien al om is. Skielge, daar is het nou zandje 0,6. Wils het in kwaaiem droeg is, maar jochentje graden is brechtem. Jochentje 0,6. Maar daar is het nog 20,6 graden. Laaksem het dan weer 18,8 op de thermometer steen. En hier al in het eerstelijke part van de provincie Friese Pjeln en Bakkeveen die schroeven dik poppen de 20 graden nog. Maar dat verroren dus van een beetje heb ik niet terugsneed zo'n zandje graden als maximum temperatuur steen. En dat komt omdat dat front wel heel stadig on. Ik hoe de rest van de provincie Lucasil. Nou, daarbij hebben we van een beetje eigenlijk voor de grootste part nog wel droege omstandigheden. Al is dan al een eerste bui ik al mogelijk. Maar jong en vannacht dan loeken echt wel meer buien hoe dus provincie heen. En dan kan, ja, hoe letter het wordt, ik al een klap tongen bij zitten. Dat heb ik benamen voor de nachtsteen. Nou, de wind die helpt dan. Ik wat om, komt dan al echt oerol uit het maat eerste wij en zil vannacht dan matig want vrij krachtig wezen. Nou, van een beetje de zandje graden nog eens maximum temperatuur. En dan vannacht heb ik een minimumsteen van 14 rond 16 graden. En het heeft voor zelfs alles te krijgen. Maar die wien, de bewolking en de delslag die dan valt.
0: En dan de dag van morgen. Laten we daar maar eens mee beginnen. Ja. Wat hel je u te kleinkost?
1: Nou ja, dat simmerjurkje, dat is zeker mogelijk. Ja, ik kan me voorstellen dat de meesten binnen die het graag een kwarte broek onderloeken. Dat is echt wel mogelijk. En dat is voor de wensje ik nog mogelijk. Dus om het maar een antwoord daarop te gaan. Onder mijn wensje, sawisa. Dan hebben we te krijgen mijn hege temperatuur. 22 rond 24 graden. Morgen kan het erbij een beetje brotsig onvielen. Want er is voor zelfs vannacht wel wat rijnwetter van komende nacht. Daar hebben we morgen dat we de verdamping daarvan. Dat zullen we nog wel een beetje merken. En in de rin van de dij komt de zinnen er dan. Ik hield het meer bij. Vochtige lucht dus morgen. Maar wel een eerste want zuidwestelijke wind die zwak ontmatig is. Maar dan op Wensje, ja, dan hebben we wat meer droegere. Echt een droegere luchtsoort die dus, nou ja, tijdelijk even ondacht. Want de zuidwestelijke wind die viert dat on. Maar we zitten dan wel echt tussen een heel grut lege drukke biert westelijk van ons. En een grut stevig hege drukke biert dat een wat eerstelijk van ons leidt. En daartussenin, ja, daar wordt echt die warme lucht uw kant op schoot. Maar het heeft er alles van dat het lege drukke biert dat wind on terrein. En daar hebben we dan in de nacht en op tongetje maar te krijgen. Dan geregeld buien tongetje is het echt geregeld wiert. Dat liet die temperatuur dan niks zien. 20 en 21 graden. Dus ik weet net Simone, maar een simmerjurkje naar Rijnwetter en 20 en 21 graden.
0: Nee, kwarte broek ik net, denk
1: nee,
0: ik.
1: Nee,
0: ja,
1: nee,
0: dus het keer lang natuurlijk, maar...
1: Ja, zeker. Maar op vreed, dan wordt er nog wat van die temperatuur afsnobben. Nog hield hij het heeg voor de tijd van het ier, maar jochentje rond 20 graden. Wel is het dan zo dat het ook dijs dan weer droeg blauwe zeel, maïszinnen en wolken en een zuidwestelijke wind die zwak ontmatig is. Dus ja, het giet wat op en deel werd het waarbeeld. Het is wat wikselend. Tongetje de minste dij. Ja, ik zou haast ze kennen. Wensje de knapste dij met 20 rond 24 graden. En morgen is ik eigenlijk wel echt heel mooi. Dus de buien van jongen. En vannacht en we even erin, maar dan krijgen we wat prachtige mooie simmerske dagen.
0: Een bijzondere week qua temperatuur dan.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker. Dat wil je.
0: Ja. Dankjewel, Tjitske. Onderwijs, hebben we die weer.
1: Want dan.
0: Doei.

0: Ja, het is echt een oude klassieker. Hup, soep een grottenbrei van Jaap Lauwers. Het is al volle orde, dat veske. Ja, Tiet ziet ik op een knippel bij Paken en die zong dat dan. Maar Lars de Leeuw, hoe oud bist u? 30. Die hier dit veske nog nooit heeft. Zakjes en generaties verliezen soms kunde en kennis. Sorry, Lars. Terug de droogte van de Arunde Simmer hebben bouwboeren het wat dreger. De ruim van de Arunde Tiet helpt wel wat. Maar de groen is nog altijd te droog om jirpels zonder skeer te rooien. De verwachting is dus dat onder andere de opbrengst leger leidt. Verslagjouwer Pelle Numan gie bij een jirpelboerdel, Bram Joostema, om te zien hoe het er bij hem vastziet.
1: Maar binnen mooie rappels, Bram.
2: Ja. Ze zijn zo mooi wat. Ze zijn hier wel een beetje lietser. Maar hoe het loont, dan ben ze wel aardig in de maat. Ze maakt 40 mm, dus de lietste maat mag 40 mm wijzen. En dat jet had ongeveer 70, 80. Dus, dit ben de gemiddelde maten, zeg maar. Yes,
1: ja, wat voor seizoen is het, Thijs?
2: Ja, best wel een heel bijzonder seizoen. Het is een heel droeg ierwest. En dit zijn dan consumptierappels, dus deze heb je wel een stuk of zo'n 8 keer berooid. Maar uiteindelijk de poortierappels en de rest, dat heeft hem wat redden maat nauwelijks.
1: Ja, want we hebben toch een extreme simrom en een extreme droogte. In hoeverre het dat een rol spelen van de risping?
2: Ja, nog vooral bij de poortierappels en bij de siepels en zo wat in die gewassen heb je dat wel echt merken kunnen. Dan heb je gewoon tussen de 20 en de 40% minder opbrengst. Als je deze consumptierappels jou best wel een knap opbrengst, omdat je wel een keer zo'n 8 berooid hebt. Dus ja, hier merk je dat minder, maar in een orde gewassen heeft het wel verdiend.
1: Ja, wat heeft dat voor invloed op de prijs die je krijgt?
2: Ja, nou, de prijs is wel aardig gestabiliseerd en dat rent nog wat op. Want ja, mensen, er zit ook wat emotie bij natuurlijk. In de merken zien ze dat het te min is. Nou ja, en dan rent dat wel wat op. Maar het is bij nou een gemiddeld goede prijs waar we de laatste jaren niet in. Alleen een verleden hier weer het streamen.
1: Ja, want waar hing het dat vanaf, de prijs?
2: Ja, het is altijd de vraag en aanbod, vooral maar de fraaie appels. En verleden hier groeide alles in heel Europa heel goed. En dat merkt dan toch wel, dat dan een betere, meer opbrengst heeft en uiteindelijk is dan de vraagkroep erom. En nou is het volledig in evenwicht en uiteindelijk meer vraag dan aanbod.
1: Ben die hier appels dan ik oors?
2: Nee, die hier appels zijn eigenlijk hetzelfde. Ze bent trommelijk wel wat lietser, hè? Maar dat we hier berooid hebben, valt het bij deze hier appels nog wel wat aan.
1: Ja, en Jim had hier dus nog wel berein mochten op oorplakken in het loon, mocht het dan net. Nee. Maakt het dat ook nog wat verschil?
2: Ja, tuurlijk. Als toen net berooid is en toen heeft wat droege groen, wat zonnige groen, ja, dan geeft dat vooral dan geeft dat gewas hut achteruit. En vooral dat de temperatuur ook boven de 24 graden is, dat valt hier vaak in het noorden ook nog wel wat daar. Maar als je in het zuiden en zo, daar is het altijd voor jou 5 graden warmer dan wij hier in het noorden hier bij de Zeediek. Nou, dat scheelt aanmerkelijk, ja. Dan gaat het gewas hut op een retour.
1: Nee, en de volgende week gaat het dan wel wat meer rijnt. Verneem je hem dan al direct een verschil?
2: Nee, want dat is alleen nog van de oogst. Nou, we kunnen nou een mooie vochtig grondje om te rooien. Dat die grond zeven wil. En dat de klutsjes de appels net beschadigen. Daarvoor hebben we nou vochtige groen nodig. Maar voor de groei heeft dat niks meer te maken. Want die appel die groeit in december, man. En het is nou oogsttijd. Dan heeft dat net zo volle fortuin.
1: Nee, en in vergelijking met oriëren, dat is zo ik wel, dat het heel te droeger wordt. Hoe is die risping in vergelijking met oriëren?
2: Nee, die rent wel aardig egaal. Dus het is voor hen ook wel eens droeg geweest natuurlijk. Dus, maar alleen nog, ja, we hebben nou hele watten in water gewoon. Maar een plant is van hemzelf best wel heel sterk. Die houdt hemzelf wel in leven. Maar alleen nog, ja, hij liet het ergens zitten en dat is uiteindelijk in opbrengst.
1: En had die droegte ook wel voordeel, hoor?
2: Uiteindelijk, het heeft wel voordeel dat de groen hartstikke mooi is om te rooien. Door de zinnen en de droogte, dat heeft ongeveer hetzelfde effect als winterwaar. En daardoor rooit het als het spoor.
1: Ja. Nou, dus je zet klein hoe die droogte?
2: Nee, we zijn helemaal net ontevreden. Dat is natuurlijk, we hebben wat minder opbrengst, maar de prijs maakt dat goed. Dus wij zijn net ontevreden.
0: Communicerende vaten, zo nemen ze dat. Weer een reportage van Pelle Numan. Aanstien onderwijs meer. Nou, muziek.

Save Tonight. Wie dat van Eagle Eye Cherry, het wie het laatste noemer, zat ik nou in schat van dit programma No in Friesland. Ja, we zullen het heel de Friese beweging, want die haan nije voorzitter. Het gaat om Pieter de Zwart uit Kolmersweg. De Zwart volgt Sjerk Bruinsma op, want die kan het voorzitterschap net meer goed combineren met zijn werk in het Europees Parlement in Brussel. De nije voorzitter waard Arun Sneum presenteren bij de betinking van de slag bij Wijns. Bruinsma begon 2 jaar als voorzitter van de Friese beweging met een soort ambities en plannen, maar kwam er in de rin van de tijd achter dat zoks als net te combineren is mij wenjen en werken in Brussel. Oh.

0: van leeg.
1: Ik ben hier in Brussel, dat is een eind vlot. En ik had toch wel morgen argumenteerd dat het helpt om er te wezen, om het patering hier te kennen. En dan haak ik lever hier die in Friesland zit. En dan ken ik op afstand, ken ik nog altijd mij denken. En dat ding waar die vind dat goed binnen voor de Friese zaak. Wilst er hier is die gewoon de patering hier fysiek op het plak dat het erom gaat.
2: Het is net een handige combinatie in Brussel, wijnen en werkje en tegelijkertijd vastzitter wijzen van de Friese beweging.
1: Ja, dat is al mijn conclusie. Ja. Misschien is er een oordeel dat heel goed waken, maar ik kom tot de conclusie dat het beter is voor de Friese beweging en voor de Friese zaak als Pieter het doet.
3: Ja, nou, ik ben Pieter de Zwart. Ik ben de nieuwe voorzitter van de Friese beweging. Ja? Ja, ik kom van Kalmersweg en werk in Dijstig Libben als docent op het MBO. We hebben een soort verjonging gewoon de oude tijd. Een peer Jelien Schreun, de kranten nog ruus als Griese Friese beweging. Dat is nou net meer het geval. He? Dus volslijnen bestuur bestuurt de twaardigers en triedigers.
2: We ben je nou op het Reer Klif, want je had kijkt de betinking was van de slag bij Waans, mij organiseren tot de Friese beweging.
3: Ja, ja en dat is echt wat we met Mayonne Gong willen de komende tijd om geer te werken. He, dat we net alle hier op ons eigen eilandje zitten, maar ik denk een Mayen waardoor. En Joert hebben dat denk ik heel mooi zien letten toch als de Friese beweging, te geren met de stichting Slag bij Waans, deze betinking met de paneldiscussie erachter om te organiseren. Mayen waar oplopen, Mayen waar vooruit. He, dat is echt een soort wat je Joert, Sjongen en Jet hebben. Wil elk uit dus eigen achtergrond wij mij verschil over hoe dat er precies uitzien maakt. Maar ik denk dat het heel goed is dat we een waar nette tent uit Vjochtje of alle zelfs het wiel op naaien uitvinden willen, maar dat we geerwerkje.
2: De provincie die zit heel duidelijk in op meer onderwijs in het Friesk en beter onderwijs in het Friesk. Maar Joost, je hebt nog wel ruimte van verbetering, Brunsma.
1: Dat klopt. Wat we net hebben van de provincie is dat ze nieuwe ontheffingsverlenen willen voor squal omdat ze geen Friese les hoegen te gaan. Nou, wie ben het er net mee eens als het een Friese band is, dan mag ik gewoon Friese leren kennen. Of squal, dat had ze gewoon als rocht. Dan kennen het net zo wijzen dat we teruggaan bij die ontheffingen. Dat weer sowieso al een heel raar idee. En ik zou ook zeggen, als het nou om de Nederlandse taal ging, zo, dan weer er wat vanzelfs de lied. Zoals meestal zeggen ze, nou, daar kun je wel een ontheffing voor krijgen. En we moeten nog maar zien hoe het komt met de monitoring. En squal kan het al jaar zelfs invullen. Ik zou zeggen, we moeten gewoon Friese leren kennen als Friesen.
2: Je bent er bang voor dat het er op een ei op u draaien zal?
1: Nou, we hebben heel duidelijk gesteld, ik in afstemming met het Riek, dat we in Friesland nul ontheffingen hebben zoeken vanaf 2030. En nou maakt het de provincie toch wel een draai dat ze graag meer ontheffings mee hebben willen. En dat ze daar nieuwe beleidsmaatregelen voor instellen willen.
2: Dus dat is wel werk onder winkel.
3: Ja, ja, er is werk onder winkel. Hè? We vinden het positief dat de provincie goed, mooie dingen voor het Fries dan wil. En ik, als we zoeken naar de kerndoelen, zit daar een vooruitgang in. Maar het is heel spietig dat nou wel weer de mogelijkheid aan ontheffing komt. En ik denk dat daar een stukje relevantie voor u als Friese beweging zit. Dat we wil de provincie scherp houden. En ja, dat betekent spietig genoeg net altijd dat je je zin krijgt. En dat is extra. Dat hebben we met de verkeersborden bijgelijks, jongen. Het is nog altijd net vanzelfsprekend, het Friesk. En daarom moeten we Wolter opzetten.
0: Den zullen wij als Friesen zwaren, als vazer, wij wijt Judai.
4: Nou, wat sfeervol daar bij Wijns.
5: Azen bij Omroep Friesland.
4: Is Diana onbaar?
6: Ja.
4: Ja.
6: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
6: Ik heb weer een fantastisch leuke mix van hele gezellige muziek. En daartussen toch hebben Sano en dan ik eens even een praatje ergens oor. En dit vind ik eigenlijk wel heel leuk. Ik heb jij in Assen wennen. En dan hier is de, in het weekend, als het dan weer in het begin, vroeger. Wien de winkels nog net iepen op snijden. Nee. En dan tast in één keer, ik krijg visite en ik heb iets lekkers bij de koffie. Ja. Nee, dan hier wij een ballenmachine in de stad.
4: Oh?
6: Dat zie je het in de week. En daar zie je het bij een bakker. Die is zo'n machine. En de koest dan koeken, gebakken, van alles koest eruit.
4: Oh?
6: Vond ik briljant.
4: Ja.
6: Maar dat hebben ze dus ik, of all places, in Wommels. Nou, daar is de gebakkast.
4: Nou, dat is een fantastisch idee.
6: Nou ja, ze bakt dat al hier zelf en dat stappen ze erin. En de kist is gewoon, ten alle tijden, een kist er gewoon wat lekkers uit hellen. Ja, ik vind dat echt fantastisch. Dus daar hebben we het van de middie oor. De boerenkalender, die zitten we rond te komen. En zelfs stiet er ik weer een vries op. Dus die vries hebben we in de uitsturing. En het gaat dadelijk over hondsdolheid. We hebben er wel geregeld. Wat doen we net in Nederland? Want het komt hier eigenlijk net voor. Maar in Orland. En dat is er wel voorzichtig van Wezenmast. Maar wat is het nou, correct?
4: Ja, wat is het?
6: Ja.
4: Ja.
6: Nou, dat krijg je dadelijk antwoord op.
4: Ja. Nee.
6: En daar zie ik een linkplaat bij.
4: Oh ja.
6: Dus.
4: Ja, ik zei niks. Nee.
6: Ik weet het net.
4: Nee, ik net.
6: Iets met alle hoenen.
4: Ja.
6: Ja.
4: Ja.
6: Nou, bedenk maar wat.
4: Ja, ik heb laatst weer iets hoors. Maar toen kwam ik maar hoe let the dog out. Maar dat is zo cliché. Ja. Dus die doen
6: we
4: net.
6: Nee, we moeten iets creatiever wezen. Dus doe niet best, u zei.
4: Oké, staat op het. Boente de Bruin, Lars de Leeuw en ik wens je een soort plezier bij Diana. Maar ook dan ik een hele mooie middie.
7: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
8: Hey Raymond!
9: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Hey Raymond!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
12: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
15: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. En
16: dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
17: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het Belgische Iddegem, een dorp ten westen van Brussel, in de gemeente Denderleeuw, zijn een vrouw en een dochter dood aangetroffen. De zoon uit het gezin is aangehouden als enige verdachte voor de moord. Hij wordt voorgeleid bij de jeugdrechter die beslist over zijn detentie tijdens het onderzoek. Het motief is nog niet helemaal duidelijk. Patiënten van het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in een online omgeving nadat patiëntportaal dit weekend preventief was afgesloten. Zondag werd duidelijk dat meerdere ziekenhuizen hun portalen hadden afgesloten. Expertisecentrum ZCERT waarschuwde voor kritieke kwetsbaarheden in het inlogprogramma. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland, wat tankstations daar 25 miljoen euro extra opleverde. Prijsverschillen spelen een grote rol. In Nederland kost een liter benzine €2,73, terwijl je in Duitsland 25 cent minder betaalt en in België zelfs 50 cent. En defensieminister Dylan Jezielkus wil welwillend kijken naar de oproep van de EU-buitenlandchef Kaja Kallas om extra schepen beschikbaar te stellen voor EU-marinemissies. Een harde toezegging doet ze niet, omdat Nederland beperkte middelen heeft. Marineschip Zijner Majesteit Evertsen vertrok zondag vanuit Den Helder richting het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws.
18: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
19: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
20: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
16: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: beste muziek uit je eigen regio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft vandaag een boerin bedankt die de autoriteiten tipte voorafgaand aan de arrestatie bij de luchtmachtbasis Fairford. Het is onduidelijk of de verdachten pas na de tip in beeld kwamen of al op de radar waren. De tipgever zegt dat de autoriteiten steek hebben laten vallen door verdachten en voertuigen zo dicht bij huizen te laten komen. Belgische Iddegem, een dorp ten westen van Brussel. In de gemeente Denderleeuw zijn een vrouw en een dochter dood aangetroffen. De zoon uit het gezin is aangehouden als enige verdachte voor de moord. Hij wordt voorgeleid bij de jeugdrechter die beslist over zijn detentie tijdens het onderzoek. Het motief is nog niet helemaal duidelijk. Patiënten van het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in een online omgeving nadat patiëntportaal dit weekend preventief was afgesloten. Zondag werd duidelijk dat meerdere ziekenhuizen hun portalen hadden afgesloten. Expertisecentrum ZCERT waarschuwde voor kritieke kwetsbaarheden in het inlogprogramma. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland, wat tankstations daar 25 miljoen euro extra opleverde. Prijsverschillen spelen een grote rol. In Nederland kost een liter benzine 2,73 euro, terwijl je in Duitsland 25 cent minder betaalt en in België zelfs 50 cent. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn vandaag zeker 3 mensen overleden na het kapseizen van een migrantenboot met 2 vrouwen en een kind. Dat melden de Franse autoriteiten. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Wissant met een taxiboot waar meer dan 100 mensen mee probeerden over te steken. De autoriteiten benadrukken dat het om een voorlopig dodental gaat. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft vandaag een boerin bedankt die de autoriteiten tipte voorafgaand aan de arrestatie bij de luchtmachtbasis Fairford. Het is onduidelijk of de verdachten pas na de tip in beeld kwamen of al op de radar waren. De tipgever zegt dat de autoriteiten steek hebben laten vallen door verdachten en voertuigen zo dicht bij huizen te laten komen. Belgische Iddegem, een dorp ten westen van Brussel. In de gemeente Denderleeuw zijn een vrouw en een dochter dood aangetroffen. De zoon uit het gezin is aangehouden als enige verdachte voor de moord. Hij wordt voorgeleid bij de jeugdrechter die beslist over zijn detentie tijdens het onderzoek. Het motief is nog niet helemaal duidelijk. Patiënten van het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in een online omgeving nadat het patiëntenportaal dit weekend preventief was afgesloten. Zondag werd duidelijk dat meerdere ziekenhuizen hun portalen hadden afgesloten. Expertisecentrum ZCERT waarschuwde voor kritieke kwetsbaarheden in het inlogprogramma. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

0: van Oud Vreugdeveld in Wommels. Het is Safir.
1: We bedarren in de finale.
0: De kruttenfinale.
1: Met 12 vingers in een noot.
0: Een makkie voor die jongens, hè?
1: Maar in een keer in de finale.
0: Dit is Keertse meisken.
1: Roen het toch wel wat oos.
0: Ze kennen het examen weer oos.
1: We pakten om en om een bordje.
0: En weer op een soi-sois.
1: Een thriller hong in de loft.
0: En nou in je kweer, jongen, jongen.
1: En nou een dikke oerkeertse.
0: Het werd je vier weer een gelijk, soi-gelijk meisken. Het publiek hier ontploft.

0: daarom was de stien op scherp. Het werd hier moe stil op het veld.
1: Ik werd vongen troch de stilte.
0: Ze met het noodwaan.
1: Mijn maat joeg mij de bal.
0: Stielend zenuwen met heel haar.
1: Ik die twa stapjes te bek. Ik dacht, als ik dit even knal.
0: Nou, alles onder hand. Eins kan dit net meer mis. Eén is weest. Daar komt zijn oorlog.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Plekken ontmoet je internationale kunst? Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur en Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje. En schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Moddergat, kreternijen, grutte, wienmoenen, maar bewenners binnen poer op tjen. Is er dadelijk meer hoor, in Oenderwijs.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
11: Onderwijs.
12: My Erik Enema.

0: een succesvol duo, hè? Vooral Miley Cyrus zelfs. Die het werd bij Mark Ronson en Nothing Breaks Like a Heart.
1: Van Fjouwer ons Wijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is nog zo'n minuut op jou, een goeie midje. Van harte welkom bij Onderwijs van deze man die 28 september 2020... dit is uiteraard het verhaal van de cliënten van Taxi Doornbos op een radio komt. Zie ik nog even zeggen. Ze waren net ophellen in het ziekenhuis. De bestelde taxi kwam heel naar het opdagen.
2: Hoe kunnen die mensen s'nacht sliepen terwijl ze weten dat er nog een vrouw ergens in het donker op een bankje zit?
0: Zich daar te melden dat de rispingen de opbrengst van Jippels minder is van de droogte, maar de opbrengst die is weer heger.
3: Nee, we zijn helemaal net ontevreden. Dat is natuurlijk, we hebben wat minder opbrengst, maar de prijs maakt dat goed, dus wij zijn net ontevreden.
0: En het is daar te melden dat de voorzitter van de Friese Beweging ophoudt. Hij vindt dat hij te vier fort werd.
4: Ik ben in Brussel, dat is een eind fort. En ik had toch wel morgen geargumenteerd dat het helpt om er te wijzen, om het beteren je te kennen.
0: Dat is het bij dus mijn onderwijs van Fjouwer ons Wijs, mijn muziek Nijzen en Achtergroen. Dadelijk onder oren discussie, debat in Piers' Moddergat en Nes. De Gutte Wimmoenen die bij Moddergat komen, maar wat mij van de provincie, daar hebben ze grote bezwierentje. Maar eerst, het waar in het kwad. Tjeske Wiebenga, een goeie midje.
5: Een goeie midje. Nou, gewoon plakken rijnt het nou licht. Is de wien wat eerstelijk worden? En is het nou een gratis achtje? Jongen, vannacht buien, maar meer wien. Uit het wat eerste en een enkelde klaptonger. En dan is het net kouder als een gratis fietje. Maar noflijk droeg waar, maar hield hij het meer om te verzinnen. Het warmt het dan op naar 22, ont lokaal de Simmerske 24 graden. Terug de matige eerste wien.
0: Inwoners van Piers' Moddergat en Nes die hebben gehoord een petitie om een beentje een grote wienmoede die te komen maat bij Moddergat. Haast 1100 mensen hebben die petitie ondertekenen. Ze maakt haar zwaar hoe de komst van die nije turbine, met name hoe de gevolgen van vogels, het landschap en de mogelijke loodsoorlast. De provincie heeft jetter voor eerst toestemming gegeven voor die nije moede. Bewenners hebben daar nog dus besviertje maken. De wienmoede zou dan komen maat op het hiem van de vogelopvang, van de vogelpetitieherders hier. Maar, zei die van de Moonblikken, dat was heel nog net. RTF RTV NOF verslagjouwer Ben de Jager die vregen naar het waarom van voorzitter Cornelis Jan Cuperus.
6: En het is al een heel langslepend proces. In de tussentijd is er een nieuw bestuur kwam en nieuwe beheerders. En wij zijn onderzoek geweest van hoe vast zit de vogelpits eigenlijk onder deze wienmoeder. We hebben de afspraak maken, lezen de contracten, werden we zo'n hare maten. Dus dat hebben we al hier uitzacht. En we hadden gezien hoe sterk we juridisch toch. En toen het goed viel, toen zijn we van we lukken de stekker eruit.
7: En dat besluit dat Josse hij hem net door één nacht iets nam. Want spelen dit al langer? Hien je dit al een skoftje in de holle met de rest van het bestuur? Of is dit kwadlien eigenlijk oppapt?
6: Het is kwadlien, definitief maken, maar het speelt al een behoorlijk skoftje. In Vlienen bestond er een orenwiermoeder, die stond er al voordat er vogelpits daar kwam. En toen bestond er ook afspraken tussen verschillende partijen. Die moeder staat nog al meer zone hier stil. Dus eigenlijk tijd om de boel weer even op de onderloop te nemen. Misschien is het wel echt goed voor de miauwing, voor de natuur, voor de vogelpits. Ja.
7: En je bent uiteindelijk daar het besluit kwam, dat wordt het net. Heb je ook al een reactie gekregen van Stichting Dwarsmoenen ten Aad?
6: Nog net. Ze zijn op een hechte stijl, ze hebben een brief gekregen hierover en een e-mail, maar we hadden niks yet.
0: Het zei de voorzitter van de Vogelpits, Cornelis Jan Cuperus. Het Nijs kwam op een morgen dat Renze Koistra van de actiegroep Geen Grote Windmolens in Moddergat een petitie ontbeer om dit betjerre sier bektol. Verslag jouw Ben de Jager vreeg dat de petitie nou de manier is om het al je tjin te houden.
8: Ja, ik denk het wel, want het was een beetje het laatste redmiddel. We zijn al ongeveer 6 jaar bezig tegen de plaatsing van deze windmolen. We zijn zelfs voor het gerecht geweest. En de rechter had sympathie voor onze opvattingen. Maar er was geen juridische fout gemaakt in de procedure. Dus werd de vergunning toegekend. En hadden we verder geen kans.
7: Want de gemeente Noord-Friesland, om het even helder te krijgen, hier in 2020 de omjouwingsvergunning al goed gehad. Toen ben je hem in beroep gingen, dat je in. Toen kwam de juridische procedure, zeg maar. En daar had de rechter in zijn van Noord-Friesland had het goed in, laten we het maar zeggen. Of had je geen flaters maken. En nu had de provincie de volgende stap zet. In de zin van die hebben we nou de natuurvergunning goed gehad.
8: Ja, dat klopt.
7: Want wat docht dat mij in?
8: Ja, Ja, we willen die molen gewoon niet. Het ontsiert het landschap. Moddergat is het op één na mooiste plekje van Nederland. Dat is sinds een paar jaar zo bedacht. Mooiste plekje aan het Wad. UNESCO Wad, Werelderfgoed. Natura 2000 en noem maar op.
7: En je hebt een nodige petitie, oerhandige. Wat is je gevoel daarbij? Richt het nog wat uit? Kent het nog wat uitrochtje?
8: Dat hopen we in ieder geval. Dat is de opzet.
7: En meer dan 1000 handtekeningen. Ja, dat zei natuurlijk ook wat hoe bot iedereen ermee begin is.
8: Ja, dat klopt. En de meeste inwoners van Moddergat die hebben tegen de komst van deze windmolen gestemd. En Peersens ook. Dus dat is een teken aan de wand dat wij het gewoon niet willen.
7: Maar dat we nou in het proces wel weer stappen zet binnen. Hoop je of ken je het nog keren, denk je?
8: Geen idee. We hopen het. En in ieder geval, de vogelpit zelf is tegen de plaatsing van die windmolen. En dat is natuurlijk een heel punt.
7: Want dat zou budgetten kennen van in elk geval net op dat terrein.
8: Ja, dat klopt.
7: En had je dan nog even sjoggen naar die petitie, meer dan 1000 meisken, je kent hem nou goed, oerhandig je. Wat is de reactie van de provincie on jou?
8: Sympathiek voor ons voornemen. En hij kan niks van tevoren zeggen van wat het allemaal wordt natuurlijk. Alleen dat de vogelpit zich ook tegen die windmolen keert, dat is een voordeel.
7: En dan aanrondend, je bent er nou size hier in mijn ondergang. Heb je nou eigenlijk, ja dat hing je misschien al wel, maar nou echt verlet van duidelijkheid? Omdat je er al zo lang in ons zit te, oh ja.
8: Ja, we zijn wel een beetje moe van het gevecht van 6 jaren. Dat willen wij helemaal niet, maar ja, we doen het.
7: Wanneer hoop je dat er duidelijkheid is?
8: Zo gauw mogelijk.
9: Ja, wat zei Rezek Horstad dus van de actiegroep Geen Grote Windmolens in Moddergat. Straks jou Ben de Jager vregen wat Stippertje en Siebe Knol van die actiegroep budgetten ken.
10: Nou, dit staat net het meeste. De vergunning is al door de gemeente in 2020. Daar mag ik onherroepelijk worden. Wat er dan ook gebeuren moet, is dat er een natuurtoets plak vindt. Ja, die vindt op dit staat plak. En ja, daar is geen ruimte voor interpretatie. Dat wordt gewoon gecheckt, onder zakenwet ontcheckt worden moet. Ja, voldoet dat. Dan hebben we geen ruimte om daar wat oors van te vinden. Nou, dat heb ik de meeste kunnen eerlijk zijn. We stellen natuurlijk aan zowel wat oorsvijst, hoop ik, waar is die, waarin we met name die dwarsmoen, die solitaire moen. Ik om de reden die hierop vierd worden, ja, leren we net hebben in het landschap. Alleen, ja, dit vindt nog plak onder het oude regime. Maar er is ook wel begrip voor deze meisjes. En ja, zie ik maar wat nice is dat de meisjes van de vogelpits, al eens die windmolen net meer op hun terrein hebben willen. Maar dat is iets tussen de vogelpits en de stichting Dwarsmoenen ten aard.
7: Want, Jim, hebben als provincie, ja, joh, is het al, ja, je kunnen eigenlijk heen gaan leeg springen, maar dit gaat nog onder de oude regeljouwing, dus de HOJ ook onderhouden.
10: Nou, de gemeente heeft de vergunning al aan, in 2020. Die jouwen wij net al. De gemeente jouwt die vergunning al, die is onherroepelijk worden. Ja, men moet alleen nog hier nog de natuurwaarden checken, die ik ontaars te worden. Er zijn heel veel chainswezers op inzinnen. Ik van een goede kwaliteit, dus men heeft hier ook nog wel een werk om dat te zien. Daar zal wat uitkomen. Daar kan ik net op vooruit rennen. Alleen, ja, zo stekt het in mekaar. En ja, natuurlijk, we stellen aan ze wel wat anders voor. Dat heeft zijn reden dan ik. Benamen ik, omdat we zorgen dat meerskippen, ja, die ben slim verdeeld als het door dit soort zaken gaat. Ja, en daar is dit wel weer een voorbeeld van.
7: Want als je zorgen naar bijgeliks, deze moenen, ja, daar ga je dan als provincie uiteindelijk, omdat het om een stukje Natura 2000 gaat, nog ergens vroeg oer, maar net hier ondal. En dat maakt het, denk ik, van je als provincie ook best lastig.
10: Nou, maar het gewoon toetsen onder natuurwet. En ja, die is net voor interpretatie vatbaar. Dus daar zal wat uitkomen. Het ene of het oren. Aan de andere kant, ja, er is nou ook wat oors onderhouden. En dat is dat de vogelpits zat. Wij wilden het meer op is groen. Nou, zoals ik zei, dat is echt tussen de vogelpits en de meesten van de naad. Maar dat is een nieuw element in deze discussie. Maar die is voor de vierde besluitvorming in dit hoes net relevant.
9: En dat zei je, Libertaire Siebe Knol. In een reactie op RTV NOF-lid Stichting Dorpsmolens ten Naad weten dat ze haar oriënteren binnen. Dat de vogelpits dus geen windturbine meer op haar eigen heem hebben. Het is een sneu zaak, we zijn er erg lang mee bezig geweest, zeiden ze. Nou, het laatste beurt is hier nog net. Hoe zijn dat natuurlijk wezen?

abortus mat uit het wetboek van strafrecht Helleburen. Dat wil oppositiepartij Pro in het Tweede Kamer. We hoort een initiatiefwetsvoorstel dat daar inzinnen. De Dolomina's, ik en Friesland, die hebben haar er wakker sterk voor maken. Abortus dus uit het wetboek van strafrecht. We zullen het dadelijk weer hebben naar Fleetwood Mac.

0: mooie stem van Stevie Nicks. Ja, dat zien we dus opname van Fleetwood Mac. The Seven Wonders.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Oppositiepartij Pro wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht halen wordt. De partij ziet het daarom uit een initiatiefwet vaststellen in. Neffens de wet is abortus nog strafbaar. Een pro vindt dat abortus net toezet bij een rechter of bij een dokter. De vrouw moet zelfs de beslissing nemen kennen. De Dolomina's die vieren reek al langer actie voor het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw in deze zaak. Baars in eigen buik. Ellen de Bruin is van de Dolomina's in Friesland. Een goeiemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Waarom is het voor hem eigenlijk zo'n belangrijk onderwerp?
3: Nou, het zit gewoon echt in het fundamentele recht, hè, dat je zelf kan beslissen over je eigen lichaam. En ja, dat het niet zo moet zijn dat iemand anders voor jou kan bepalen wat wel of niet. En ja, we hebben het dan nu wel, ja, hoe zeg je dat? We gedogen als het ware wel abortus in ons land. Mm-hmm. Maar het is wel heel erg belangrijk om het echt uit dat wetboek van strafrecht te krijgen. Want ja, we hebben gezien wat het doet in Amerika. We hebben het bij Orbán gezien. Er hoeft maar een andere regering te komen. En dan is het recht op abortus, wat we nu dan denken een recht is. Maar de mogelijkheid om abortus te plegen is dan gewoon weg. Dus voor ons is toch wel echt het heel erg belangrijk dat het fundamenteel recht om te beslissen over je eigen lichaam, dat ook echt verankerd wordt. En ja, eerst moet het uit het wetboek van strafrecht en daarna willen we door om het te verankeren in de grondwet, zoals bijvoorbeeld Frankrijk heeft gedaan.
0: Ja. Je bent eigenlijk bang dat conservatieve krachten, misschien ook in Nederland, die ruchten zich maar steeds even ronddraaien.
3: Ja. Ja, ja, en dat is niet een, zeg je dat, een fictieve situatie. We weten dus ook in landen dat dat ook zo gaat. En ja, we zien natuurlijk in Nederland ook dat sommige conservatieve krachten ook weer aan het toenemen zijn. Dus vandaar dat, ja, wij zijn als Dolomina heel blij dat dit initiatiefwetsvoorstel ja, nu ingediend is.
0: Ja, ja.
3: En wel op de internationale dag voor veilig abortus, hè, want dat is het vandaag.
0: Het is geen tafel dat het Jordan Waters stelt wordt. Het liep het in elk voor politiek rekening te kennen op een lietse meerderheid, hè?
3: Ja, ja, het is nu echt wel een momentum. Ook omdat twee regeringspartijen, in ieder geval D66, heel duidelijk, nou ja, daar verwachten we de steun ook wel van. Maar ook een VVD die, ja, die dit al wel van tevoren heeft gezegd, nu nog niet direct reageert. Maar dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het CDA in de coalitie die er tegen is.
0: Ja, VVD hier het verkiezingsprogramma zien, hè, dus die keten, onherinnering.
3: Ja, dus het moment is er ook nu, dus daarom is hij ook ingediend. En ja, we hopen gewoon dat daarmee ook, ja, het gaat echt om die veilige abortus. Want dat wil ik misschien nog wel even zeggen. Sommige mensen denken wel eens van als je abortus gaat verbieden, dat er dan minder abortussen plaatsvinden. Maar dat is dus echt niet zo. Alleen dan gaat het weer terug in, nou ja, de barbarij zoals we dat vroeger kenden.
0: De breipen.
3: Precies, dat hij noemt ze. Ja, dus het is echt niet zo dat het aantal abortussen minder zal gaan worden. Alleen, ja, ik denk dat we dat in een goed en fatsoenlijk land als Nederland niet op deze manier moeten willen.
0: Maar dat uit het wetboek van strafrecht hellen we er zo. Abortus, die MC zei eigenlijk, het maakt in de grondwet?
3: Ja. Ja, kijk, in Frankrijk is het echt verankerd in de grondwet. En in Nederland zou het dan aan artikel 11 kunnen worden toegevoegd. Daar staat ook de onschendbaarheid van het lichaam. Dus er staat ook al iets in de grondwet. Ja, dat zou je ook al een beetje op die manier kunnen lezen. Alleen zo is het in Nederland niet. Maar inderdaad, wil je het helemaal goed rond te maken, dan moet het echt in die grondwet. Nou, Frankrijk heeft dat al. Amerika heeft dat dus niet. En ja, dan zie je dus ook dat daar. Ja, we hebben natuurlijk daar allemaal, kunnen we nog steeds zien wat voor effect het dan ook heeft voor vrouwen.
0: Mm-hmm. Nou, we zullen aan wat zien met hoe dat je politiek uitpakt. Ik zei al, er liep het een meerderheid voor het wetsvoorstel van Pro. En hem juichen, dat is Dolomina's in elk geval daar. Dus.
3: Zeker, want wij strijden al heel lang. Hè?
0: Dat, ja. Ja, ik zie een foto inderdaad. Jelien, daar win je hem al aan de gang. Aan een volle lang. Eigenlijk al.
3: Ja, maar wat denk je van 30, 40 jaar geleden waren
0: precies.
3: We al beter.
0: Ja, ja. Ja, Bloemenhoven komen dan haast op van
3: ja,
0: 8.
3: Nou, ja, goed.
0: Zo lang al. En Ellen de Bruin van de Dolomina's Friesland, dank je wel voor je verhaal.
3: Dank je wel.
0: Oké, hoi Jen. Ik ben de man, het is weer een heel soort van blood, sweat en tears. En Lisa, listen to me.

0: Peters en Harry Saxioni. Stijn 4 oktober bij Omroep Friesland op web, app en televisie van kwartier uur 8 na.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Hey Remon!
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Hey Remon!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Het is Jelwe Vieven, heeft tijd voor het laatste nieuws uit Friesland. Maar Simone Scheffer, Simone, goeiemiddag.
15: Goeiemiddag. Stichting Bijzijn de Wadden had haast 50.000 handtekens sammelen voor een petitie voor het behoud van een leefbaar, toegankelijk en toekomstig bestendig waadgebied. De petitie wordt morgen ombeen op het provinciehuis in Leeuwarden en daarna ik nog onder de Vijfde Kamercommissie voor Infrastructuur en Wettensteed en dat is in Den Haag vanzelfs. De bewoners van benammende eilanden vreetje omtinken voor de gevolgen van nieuwe Natura 2000 plannen dit neffens hadden te vier gaan vanwege de eventuele grutte maatschappelijke gevolgen die dat hebben zoen. Bij een ongeluk op de A12 30 bij Wolvenkeer is van de medium persoon verwoende rekken. Bij het ongeluk wie een verschaten auto's blutsen. Neffens verschaten correspondenten op het plak van het ongeluk kwamen vier auto's met elkaar in botsing op de A-rit. Trog het ongeluk stiet er lang een file richting het zuiden. De verwoende persoon is met onbekende verwoendings naar het ziekenhuis gebracht en de auto's roen een soort skee op. De vijfde editie van de Museumnacht Friesland had meer dan 4000 mensen lutsen. 30 museums in Friesland dienen mee aan het nachtprogramma, mooi muziek, optredens en workshops. Voor het Fries Museum stien lange riegen, maar ik hoorde musea spreken van een succes. Het thema dit hier wie mooier dan waar. Het doel van de nacht is drompels te verlegen en oren groepen mensen naar de musea te loeken. En RTV NOF had sneu de lokale media award 2026 gewoen in de categorie maatschappelijke impact. De omroep kreeg de prijs voor haar een onderzoek naar de Kerpsnijn in Dantemedeel. De uitrekking wie in Hilversum en dat onderzoek dat Gio de Snijns reist, die het al jaren voor discussies waren het in de gemeente. RTV NOF onderzocht bij 1800 mensen uit verschaten dorpen hoe zij de route tochten. Daarna volgen de omroep het proces in de gemeenterie en uiteindelijk de eerste Kerpsnijn. De lokale media awards binnen prijzen voor lokale publieke omroepen. RTV NOF krijgt Njonken een award. Ik nog een opleidingsbudget van 1000 euro.
14: Zo, en de lokweesken van uw kant.
15: Zeker weten.
14: Dat mag ik zijn willen. Dankjewel Simone. Het Fries Kreis naar te lezen op de site en op de app van Omroep Friesland.
16: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
17: Met Braasband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
16: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
17: Sjonge, yo, ik mij.
18: Goeie, het werd teerd om eerdappels, bitten enzovoort.

0: Wat van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppig laat worden. Maar elke keer lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schug uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier litten. Mooi zien.
1: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat betekent een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
2: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsie.
3: Onderwijs.
4: Mij Erik Enema.
5: Het is weer maandag en dat bezit Joen om een oor sociaal wachten stipt. Werd een aflevering van de Sportcast. Hij werd op dit stuit opnomen, volgens mij. En een van de gasten, of de haatgasten derde, is Billy van Duyl. En dat is Billy van Duyl, waar is dat? Nou, dat is een grut commons talent. Hij speelt bij Cambuur. Het verhaal wat hij had, dat hij gisteren een keer in noemde was. Maar is het waar, Brioch, Jessica Wiemega? Een hele goede middag.
6: Een goede middag.
5: Nou, het is super simmer, hè.
6: Ja, het viel ik wel wat neer hoor. Ja. Want de bewolking oerheerske echt, joh. We hier vanmorgen wel eens wat glimpen zinnen. Dat jouw door de waarnemer uit Jerve en ik hoor. Maar van de meeste hier we toch wel aardig wat bewolking. En het slacht nou op gewoon plakken. Ik wil wat wie het hoor. En dochs wie het geen spruut koud. Want de maximum temperaturen 21,6 graden heb ik steen in Bakkeveen. Jerve, dat schroeit ik 21,4 graden. Laaksem jochentje 6, dan wordt jochentje 8. Dwaaim dan weer jochtje 2. Skielge de leegste maximum temperatuur maar 18,1 graden. En dat het er alles te krijgen met het feit dat de wind daar van de morgen eigenlijk al omgeert naar het noorden. En nou kan ik zeggen dat in de hele provincie de wind om is naar het noorden. Ja, we hebben te krijgen met een steuring die het heel stadig over de provincie heen loopt. Nou jong, hebben we daar ik nog wel even les van. Dan worden de buien die een wat voeler. Vannacht zullen er nog wel eens even klaptongen bij zitten kennen. Maar ja, het is inderdaad, je spruit koud. Ik vannacht net. En ja, daarmee kunnen we eigenlijk wel stellen dat het leek het nog wel simmer.
5: Ja, nice simmer. Indian Summer League.
6: Ja,
5: ja. Daar zullen we zeker morgen ik een portie van krijgen.
6: Ja, zeker. De komende 2 dagen kan ik wel stellen. Morgen hebben we erbij dat het nog wel wat bratsiger neer oorvielen kan. Want de luchtvochtigheid lijkt morgen vrij heeg. De dijzoenen wel een beetje diezenig uiteindzetten kennen. Maar verder, als de bewolking wat brekt in erin van een maand tiert, dat is ik nog even de vraag wanneer dat bart. Maar van de midden of morgen midden, dan hebben we wel de zinnen er weer geregeld bij. Ja, en dan warmt het weer op naar 22, ontlokaal 24 graden. Dan hebben we het over de simmerske 24 graden.
5: Ja.
6: Dat is dan wel echt in het zuideersten van de provincie, echt het zuidelijke part van de provincie. Ja, en de wind uit het eerste naar het zuideersten, zwak ontmatig. Ja, dat plaatje, dat maakt het dat het inderdaad mooi midden. Ik wil weer echt, het is voor, ik wil weer noffelijk jest waar of zo. Het wil wat. Als je het rood bos kan erin, denk ik dat het echt wel, nou, jestig roekt. Het is heel vochtig. Dus ja, je zullen wel roeken kennen dat er naartoe wat verder in ontwikkeling.
5: Ja, het op parasolatie, denk
6: ik. Ja, zeker. Dat dan, ja.
5: Hey, en de dagen daarna, hoe liep het dat?
6: Ja, nou, Chabinje dus dan nog wel even een droegere luchtsoort, tijdelijk. Maar dan ik 22 tot 24 graden. Maar dan in erin van Wijnje, vanuit het westen, waar je een heel groot lege drukke biert, die mij een steuring uw kant op commercieel. Ik verwacht, je zat het nou liek het, is het Wijnje te jong, dat we dan al de eerste buien hebben, maar dat is ik weer zo'n front dat sleept heel stadig van het westen naar het eerste en dat loekt dan eigenlijk van zuid naar noord oer. Dus de buien die het oer loeken die komen vanuit het zuiden wij, maar dat front dat scoot heel stadig naar het eerste naar vut. Dus dan kan het eigenlijk de hele nacht wel trorijnen. Ik het eerste pad van de dij van Tonsje zat het nou lieken, dus die timing daar zit nog wel wat onwissigheid in. Nou, hoe dij is een maximum temperatuur van zo'n 20 of 21 graden en dan op vreed, dan neemt de nijhege drukke biert eigenlijk het stokje gliek weer oer en dan hebben we Oedijs droeg omstandigheden, een afwisseling van wolken en zinnen en dan ik alweer een yoghurtje in 28 graden. En ik denk dan, uit de wien en in de zinnen, ja, dan viel het toch eigenlijk ik wel weer heel noffelijk aan. Dus ja, al mee al, maar hebben neer te klaaien. En nou, dat vocht is denk ik wel tegen welkom, zeker voor de natuur. Dus ja, ik denk dat het prima jest waar is.
5: Ook een eerste van, ja.
6: Ja, ik denk, dit is een beetje dynamisch en maar een beetje onwaar, jong. Ja, dat zoen we af en tongen, dat zoen we mooi wijzen, jong. Dus ja, dat...
5: Toen ben je tevreden.
6: Ik
5: nou, dan ben wij het ik. Tjitske, dank je wel.
6: Hey, goeie.

0: zit officieel compleet in alle geval.
1: Tizio Yambalu Felicia Ja.
0: Dat is een mooie naam natuurlijk. Come along, wie dat? Zij is trouwens de dochter van een Zweedse doenslerares. Haar Hyde, wie een percussionist uit Sierra Leone. En ze is een heel zus van Nene Cherry. Ik denk, ik meld het toch even. Dadelijk alles over de sportcast. Dan is even deze opkomende artiest.

0: McCartney.
1: En My Brave Face weer dat.
2: Omroep Friesland.
3: Televisietip.
1: Daarom vier woorden. Bibber er maar het Frieske Nijs in Friesland. Joort, Timo Jepke, maar die zullen presenteren. De Night Waar, Maaie Tjiske Wiebinga. En ik werd een aflevering van de Frieske Vlogger. Docht vrijwilligerswerk. 12 vrijwilligerspussies. Docht Eduard Rekker. Joort als Frieske Vlogger. Dan is het daar, ze zal je zien op televisie. En dan zullen het. Nou, hoe is je al wachten? Wij zijn zo'n beetje denk ik. Inderdaad, is dat een gevoel, Arjen. Meneer de Tiet is voor de podcast.
4: Zeker.
1: Maar Billy van Dijl.
4: Zo is het.
1: Vertel.
4: Ja, nou ja, precies. Billy van Dijl, dat is een blonde rots in de branding in de verdediging van SC Cambuur. Het is Hiert van AZ.
1: Ja.
4: Komt uit de jeugdopleiding van Volendam. En liet Gleek in het begin al zien dat hij echt een versterking is van Cambuur. Het is gewoon echt een hele goede voetballer.
1: Ja.
4: En dat net alleen. Het is gewoon een bijzonder sympathieke, aardige kerel.
1: Ik nog eens.
4: En die scoot heel graag om in de mem aller podcast. Oftewel, de sportcast.
1: Ja. En dat is wie voor het eerst, denk ik, hè, dat hij er is.
4: Ja, want hij is nog maar krek.
1: Ja.
4: En dus Scotty Eck. Maar ja, hij nou, pak een beetje in heel augustus. Ik net denk ik, kind, dat hij nou zijn debuutmatches zo in de sportkaart.
1: Nee.
4: Maar het is toch echt
1: voetbal, het is leuk bij die sportkaart. Ja. Ik dat natuurlijk om, ja.
4: Precies, ja. Nee, maar van, ik hier strek nog even contact met Henk de Jong. En die het ik zie iets. Nou, Cambuur is net zijn plafond. En hij zei het zelf, ik, want hij is dus hier. Hij gaat dus weer waarom naar AZ.
1: Ja.
4: AZ doet het wel vaker, hè. Kees Kwakman, Tijani Reinders, het ik ooit ziet bij AZ is toen verhierd om Pek Zwolle. Nou ja, en er staat binnen wel vaker Lewis Schouten. Die is verhierd om Excelsior. Is nou weer waarom bij AZ.
1: Ja.
4: Vormt het nou het centrale verdedigingsduo. Maar nou, hoe heet die jongen weer? Wouter Goes bij AZ. En dat is ook de reden waarom nou Billy van Dijl zijn het. Van, nou ja, er is zoveel concurrentie. Misschien is het goed dat ik eventjes minuten matchen in de eredivisie bij een orenclub. Nou, ja. In dit geval dus Cambuur. En hij had wel de intentie om weer het takkenseizoen weer om te sluiten bij AZ. En hij zei het zelf. Nou, de kans dat ik bij AZ weer weer omkeer is 100%.
1: Ja, ja, ja.
4: Dus zijn contract rint dus nog terug rond mij 2030. Je houdt ook wel om dat AZ echt gewoon een heel soort vertrouwen heeft in Billy van Dijl.
1: Een jonge speler, 20 hier, Luke.
4: 20 hier?
1: Of jouw oktober met 23.
4: Oh, is dat zo?
1: Ja.
4: Dat heeft even opzocht.
1: Ik heb het even opzocht, ja, natuurlijk.
4: Lang leven Google, lang leven Google.
1: Je riep hier naar wie toch net. Maar goed, verdedigende middenvelder dus. Een belangrijke speler voor Cambuur.
4: Centrale verdediger is het eigenlijk. Of zie je dat net op Google?
1: Nee, ik vind zelf meer een verdedigende middenvelder. welke koer? Oh, die koer. Ben ik er in de voel. Ja. Maar ja, hij heeft nou even niks. Jij had oefenwedstrijden.
4: Ja, oefenwedstrijden. Ja. En maar goed, ze trainen. En dat vindt de trainer, Johan Plaat, alleen nog maar fijn. Ja. Want ja, die zei van, we hebben redelijk let. Alle spelers erbij kwamen. Hè. Ik bijvoorbeeld Mathieu Maartens, die regisseur uit België op het middenveld. Ja, die kan nou elke keer wordt nou ook een beetje fit. Hè. En dan kan ze nou ook echt wennen onder de ideeën van de trainer. Dus er wordt nou gewoon 3 weken.
1: Interlandperiode.
4: Ja, interlandperiode. Is een soort van herfststop. Is het. En ik is een mooi extra trainer. Bij Heerenveen trouwens worden er echt 2 oefenwedstrijden spelen. Ze hebben al een spelletje in Telstar. Die eindigt in 2-2. Andries Noppert stopte daar een strafschop in die wedstrijd. Maar dan kan Frans Hoek. Iets wat laat. Maar goed, hij pakt hem. En ze maakten nog een keer een oefenwedstrijd spelen. En dat is. Oh, dat maakt me net bekend, maatje. Vanwege veiligheidsregelen.
1: Oh, ja. Oh, ja. Nou,
4: maar goed, veiligheidsprotocol nemen we dat dan maar. En we bellen natuurlijk echt nog eventjes.
1: Ja, ja, ja,
4: ja. We bellen net, hij belt u.
1: Ja.
4: Natuurlijk, maar de man van de Graafschap. Hij heeft eindelijk een nieuwe club. Mark Diemers.
1: Zo.
4: Zeker.
1: En dat is leuk voor hem, want hij ziet maar wat thuis.
4: Hij ziet thuis en hij trainde mooi met FC Emmen. En hij had altijd zo'n van, hij zet eigenlijk op een boetloos avontuur. Hmm. Maar dan wel het liefst in Europa. Nou, net het liefst wel in Europa. Ja. Omdat hij ook het liet ze ben en het materiaal wel wat te bereizen in wezen. Maar uiteindelijk, het is minder dan 2 uur een flin. Hij zit nou in Doetinchem.
1: Ja.
4: Maar goed, zei Juster, want ze stieren onderhoorn. Dus die wel een beetje gegokt en verloren, zo'n deze kinder. Maar, want hij had nou een contract tekenen bij de Graafschap. En die stieren onderhoorn. In het Nederlandse profvoetbal. Alleen nog Juster had hij voor het eerst Mardin en Jaloeren. En ze winnen Pardoes Gliek met 1-0 van Den Bosch.
1: Heerlijk.
4: Ja,
1: dan
4: mooi club. Ik vind de Graafschap een mooi club.
1: Ja, super. Dat superboer, dat is wel, hè?
4: Ja, dat is
1: hij. Ja. Nou,
4: dat zie ik op Google.
1: Nee, maar dat weet je gewoon. Dat soort kennis heb ik gewoon paraat.
4: Goed zo. Komt er een muziekje nou?
1: Zullen we nog een muziekje draaien?
4: Ja.
1: Wat is van Anastasia?
4: Ja? Not That Kind of Girl.
1: Is dat leuk?
4: Nee, vind ik niks hoor. Maar draai maar gewoon.
1: Dan draaien we speciaal voor jou.
4: Oké.

0: 12.12 FM.
1: Alles wat er spielt.
2: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
7: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
8: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Michel Koenen met het NOS Journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren en ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dadelijk het Frieske Waarburg van Sals en in Onderwangers verder. Liedste de Jirpels trok de extreme hitte en droogte van zomer. Maar de Frieske bouwboeren, die klaaien net.
13: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
14: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor.
0: Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
15: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland, in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
0: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Dreant en Frisius MC.
16: Onderwijs.
17: My Erik en

0: is hij de orenband uit Liverpool, zo niet eens kennen. OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. En misschien was zo'n 1978. En nog altijd actief, mag ik begrijpen. Hier is de nummer Forever Live and Die.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Ons wijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Het is nou samen met de Vieven. Welkom bij de Twaalf Oeren van Onderwijs. Frisse man die 28 september. Te de dag dat inwoners van Peersers, Moddergat en Nes een petitie ombien hebben. Om de debitaire Knol. Omdat ze tien een grote wienmoenen binnen. Maar wat ken Knol er eigenlijk bij?
2: Nou, dit staat net het meeste. De vergunning is al in de gemeente in 2020. Daar mag ik onherroepelijk worden.
0: En hier met vrienden hier nog goed dat er vissen te volle jippels binnen. Het binnen dit in het droeg te werden een heel stuk minder.
3: Goed, dat geeft ook wel aan hoe gevoelig onze markt is, zeg maar.
0: Het is een kwetsbare merk. We zullen dadelijk over verder praten trouwens, over de jippels. En de Harkemaanse Boys verleden dit seizoen nog altijd net in de tweede divisie. Krijgen we dan lang omlet weer eens een Friese club op het heegste amateurniveau? Dat is de vraag, maar bij de Boys, daar bleven ze beskieren.
4: Ja, wij zeggen altijd, en dat is elk jaar zo, zo snel mogelijk richting die 40 punten. Veilig spelen. En misschien dat er dan nog wat moois in het vast zit.
0: Ja, dadelijk volgen meer over de Harkemaanse Boys en het succes eigenlijk voor die club. We zijn er nog ontzettend zoeren met dit programma. Onderwijs dadelijk het ware. En we zullen het hebben over toch over die jippels. Want het is net een makkelijk hier voor de appelboeren. Oeristelijke hitte en vreselijke droogte trouwens. Nou, we hebben wat Ryan Haan. Brengt wel wat verlichting. Maar de problemen zijn er net oplost. We zullen het dadelijk over hebben. Maar ik zou het wel eerst het waar in de kwaad. Tjeske, goeiemiddag.
5: Nou, op een plek rijdt het nou licht. Is de wien wat eerstelijk worden. En is het nou een gratis achtje. Jongen, vannacht buien, maar meer wien. Uit het wat eersten en een enkele klaptonger. En dan is het net kouder als een gratis fietje. Maar noflijk droeg waar, maar hield hij het meer om te verzinnen. Het warmt dan op naar 22, ont lokaal de Simmerske 24 graden. Terug de matige eerste wien.
0: Ja, hier appelboeren heeft het hier net makkelijk gaan. Terug onder oor, die extreme droogte die we van simmerhand hebben. De rij van de oude Letiet brengt wel wat verlichting, maar lost het probleem net voor een dadelijks op. De opbrengst slaat flink leger. En die appels ben ik een stuk liedster als gewoon. Toch valt het probleem in Friesland nog wel wat daar. Zo zei het Tineke de Vries. Hij is voorzitter van de vakgroep Ikkerbouw van de landbouworganisatie LTO.
3: Omdat we het hier toch wat minder heat had dan in het zuiden. En dat heeft toch weerslag op de groei van eerappels. Waar hier nog wel redelijk opbrengst, wil ze bijvoorbeeld in Zeeland, een stuk minder is. Nou, het scheelt ook of je beregenen kan, ja of nee. Maar goed, dat maken wij hier niet. Dus de nevens valt het niet al.
6: En die vergelijking met oren, weer toen ik al een beetje dezelfde omstandigheden, dezelfde risping.
3: Nou, we zien hetzelfde laatste jaar dat het wel heel iets extremer wordt. Hè. 2018 hadden we een extreem droog jaar. Toen hadden we ook een waardeloze opbrengst. Dit jaar heb ik op het goede moment toch iets meer regen gehad. En dat helpt gewoon om toch een betere opbrengst te hebben. 24 was echt een topjaar, maar dat waren gewoon heel nat. We hadden heel veel moeite om ziekte te beteugelen. Dus dit jaar, ja, dat is... Nou ja, het is wel extreem, maar hier valt het nu al met.
6: En als je zo naar de takkomst, moet de boeren dan onpassend wel misschien? Om ja, dat een goede opbrengst te krijgen?
3: Ja, nou, we zullen met z'n allen aanpassingen doen moeten. We zullen zorgen moeten dat we meer zoet water in het systeem hebben. En dat vereist ook op Europees en op Nederlands niveau ingrepen. Bijvoorbeeld al ons grootste deel van ons zoet water vliegt via de nieuwe waterweg de Noordzee op. Maar we zullen ook hier zelf als boeren meer zien moeten naar een slimmere manier van beregenen, bijvoorbeeld druppelirrigatie, gebeurt nou ook al. Misschien ondergronds wateropslag, daar zijn wel mooie voorbeelden van. Meer wateropslag in de oppervlakte, in het systeem. Nou, daar is het wetenschap ook hard mee bezig, begreep ik. Dus we zullen wel aanpassen moeten, maar we moeten met z'n allen aanpassen, niet alleen de boeren.
6: En Jos zei al even, krijgt al even de oppassings die we met z'n allen dwaarmatten. Lossen we het ermee op?
3: Nee, niet alleen. Dat vraagt ook gewoon van een voedselvisie op Nederlands en op Europees niveau. Want we hebben heel behoud van landbouwgrond nodig bijvoorbeeld. Dus water is een hele belangrijke, maar daarnaast moet je ook gewoon de ruimte krijgen om het wel te doen.
6: Nou, wie van morgen, ik ben een boer en daar zeg wel, koest ik ook goed zien dat die eerappels ik liedser binnen. Dat is ik een algemeen beeld wat je hebt zorgen.
3: Ja, dat zien we overal. Ook in de frietrassen. Ja, die minder veel te klein, maar in de pootgoed ook. En er zat een heel soort onder. En dan was in het algemeen ook niet al te groot. En dit jaar is het extreem. Lekker dan knikkerbak betien.
6: Ja, ja. Had het dan ook nog een gevolg voor de prijs?
3: Ja, zijn pootgoed gaat tot een bepaalde maat. Dus hele dikke eerappels hebben niks aan. Maar dit is wel heel klein hoor. Maar goed, de klant die heeft geluk. Die krijgt een heel soort eerappels voor dezelfde kilo's.
6: Ja, wel iets hè. Verneemt de klant, de consument, daarnaast toch wat in de beurs? Dat misschien de patatjoede wordt of een chips?
3: Ja, toen de eerappelprijs heel leeg was vorig jaar, eigenlijk onder nul, toen de patatprijs ook niet veranderd volgens mij. Dus ik denk dat die nou alleen maar hoger wordt.
6: En dat budget dat de consument meer betaalt, je maakt?
3: Ja, sowieso voor voedsel. Want we zien in heel Europa dat het droog geweest is. En dat het zien weerslag op alle prijzen. En dat is mooi voor ons hè, als boeren dat we een hogere prijs hebben. Maar we hebben zelf ook een heel soort meer kosten. Denk alleen maar aan diesel, denk aan kunstmest, wat het allemaal kost. Dus we hebben gewoon een hogere prijs nodig.
6: Ja, dus dat is de ontkomen gewoon net al?
3: Nee, ik ben bang voor niet. Maar het gaat wel over voedsel. Hè. Dus dat maakt best wat meer kosten. Ook al weet ik heel goed dat sommigen daar echt wel moeite met hebben. Maar ja, we het dan niet voor voedsel over hebben.
6: Ja. En krijgen de boeren dan ik een hogere prijs, meer yield voor dezelfde eerpels?
3: Nou, nefens vorig jaar, dan heb ik het even eens in het algemeen niet. Nefens vorig jaar zeker, want toen waren op een gegeven moment de prijs voor consumptie eerappels buiten de contracten, dan was zelfs onder nul. Dus dat is betalen om soms kwijt te raken. Ja, dat maakt nou hopen, dit gaat de goede kant op. Maar nogmaals, je moet ze wel hebben dan als je een goede prijs krijgt.
6: Ja, daar begint het bij. Want hoe heeg is een noot hoe die eerappel rispt?
3: Nou, die is best wel hoog. Want nefens vorig jaar met een veel minder hectares plant. En dat is natuurlijk goed, want de markt werd verzadigd vorig jaar. Maar goed, en dan dit weer eroverheen. Nou hebben we wel een heel soort minder. Dus fabrieken maken zich wel zorgen. Maar goed, dat geeft ook wel aan hoe gevoelig onze markt is, zeg maar.

0: heel lang herfst zelfs, maar so incredible.
1: Onderwijs.
0: Dik 23 uur non-stop draven, het draven in Griekenland, in de Rijn. Jort van Zutphen uit Weidem, die mij aan de sportathlon. Een afstand van 246 kilometer in Griekenland, dus ik zei het al. Op mezelf zelfs een geweldige prestatie. En zeker als het wist dat van Zutphen haast 8 uur een rapper roen als de vorige keer, het violin. Nou, Jort van Zutphen is nog natuurlijk voor. Hij zit in de bus in Griekenland. Een hele goede middag.
2: Hele goede middag.
0: Ja, en natuurlijk ook wens ik maar deze fantastische prestatie.
2: Dank u wel.
0: Ja, bist u de lieken nou of net?
2: Nee, dat valt wel ta. Dat, er is alweer een dag heen, dus dat, ja. Dat bestel, dat gaat dan wel weer vlot.
0: Ja, Benji, vooral even Del. Dat is natuurlijk een prestatie die dat een soort mensen bij Rikken kennen. Dat is een ultra-herinner. Eerst even precies over de omstandigheden. Want ja, het ding is dan Griekenland, het ding is dan mooi waar, de droogte enzovoort. Maar het ruinde nogal, hè?
2: Ja, dat is zo. Dat, normaal dan is dit een race die, die kent hem toch warmte van 24 graden. Maar dat wie nou net het geval, wie nou vanaf het begin af aan gelijk al rein. En in mijn geval tot aan, ik denk een kilometer als 60 of zo, 60 centig. Dus ja, dat is dan heel anders dan dat je getraind bent.
0: En is dat niet weird? Glad? Ik bedoel, ja, weird is sowieso, maar is dat niet glad?
2: Nou, dat, op zich voelt dat wel taar, maar als je draagt mijn naam op het dieke. Alleen dat er lezen we ontzettend soort klassen. En daarin staat dieken werd auto's rieden. Dus ja, het door de plassen heen is er nou en dan. Omdat het oorzaak van auto rinst.
0: En dat is dwaal troweerd natuurlijk.
2: Ja, ja.
0: Dat liep bij.
2: Het is net koud op zich.
0: Nou, het is net koud, maar het liep vervelende omstandigheden.
2: Ja, zeker. Het is oorzaak dan verwacht hier.
0: Ja, en dan rinst toch nog 8 oeren zo wat rapper als twaalien. Hoe presteert dat dan eigenlijk?
2: Ja, twaalien, dat wie de eerste keer. En dit is een race, ja, die mas net onderschatten. Dus twaalien, ik weet net of ik dat toen echt dien hier. Maar ik ben er toen wel wat ingong dat ik dacht van oké, er zit één berg in dit parcours, maar dat wie uiteindelijk toch net zo, want het is eigenlijk een meter vlakje, alleen er zit gewoon één hege berg in en de rest is steeds wat op en del.
0: Ja.
2: Dus dat kostte mij doel en mij de warmte, kostte mij de doel toch wat meer tijd. En dat hier ik nou, ja, dat wie ik nou beter op tarren heb. Dus, ja, ik kom gewoon avanceren.
0: Ja, onavanceren, dat zou ik eens stellen. De omstandigheden wie een verleiden zijn eigenlijk wel wat gunstiger. Dat het in elk geval net zo'n smorende heat weer daar in Griekenland. De Griekse geschiedenis, de Griekse mythologie, die het hij ik wat geholpen ook, hè?
2: Nou ja, dit is dan een race, die is daar vanuit betocht eigenlijk. Hè? Die is die, de badskipper, 2400 Ierling. Die had van Athene naar Sparta draafd om de Spartanen bij de strijd te helpen, of de Spartanen bij de strijd te beloeken bij de Persen. Maar die kreeg het net die in, dus die moest er nou ik naar waarom. Maar daar is in de jaren 80 is daar deze race op betocht om nooit te gaan van hey, wat voor route had die badskipper door Roem. En ik ken dat in 6-3 roeren.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk de race werd het gekeerd en er komt langs alle jaren mooie plakkendel van tempels en dus dat is die art heat die shirt hier kijk waarom dan
0: ja en dat spreekt hij aan.
2: Dat spreekt mij zeker aan, ja.
0: Ja. Het is inderdaad een soort historische tocht die staan onder het draven bist. Hey, en door heeft het als just naar het hele deelnemersveld ik nog eens een keer heel goed in, hè?
2: Ja, zeker, ja.
0: Vertel.
2: Ja, ik ben nou top 10. Dus ik hier van mezelf al, het violin ben ik finished. Daar wie ik toen al heel grutsch op, maar nou dacht ik, ja, ik ben wel van prestaties ontdraven. Dus ik wil wel zien dat ik er meer uithelling kan. Dus ik mezelf als doel stelt onder de 24 uur nu te komen. En dat wie op zich zelf wel best wel hege ambitie. Nou. Maar ik hier, het Nederlands record in. Wat in het ego, om dat onder te vallen.
0: Ja.
2: Dus ja, dan gist daarop voort en het hele jaar train ik daar dan naar ta om te zien of ik dat bereiken kan. En dat wist in de race net. En maar ik hier tegen ik heb mijn plan deelt met een Belg, een hele goede draver, die waard vierde. En wij gaan gewoon opraten de vrees van de race. Van, nou, wij zullen elkaar ambitieus stiepen. En wij brengen elkaar een heel eind.
1: Ja.
2: Toch in het begin gewoon rustig rond te dwaan. En dan letter gewoon wat te versnellen. Ja, en dat is heel goed slagen. Dus dan haast ik die gearworking, die werkt dan goed. Want dan haast ze ook wat positief. De helpt ze ook net te rap van start te gaan. Wat denk je in de meeste mensen kunnen misdien.
1: Ja.
2: Ja, en dan just gewoon in de race groeist erin. De groeist erin. Ja, en dan worden die tieren hè, van 124 uur. Ja, dat wie al gauw duidelijk dat op zich wel slagje koer. En onder de 24 ook wel. Dus ja, ik hier dat... het Nederlands record, wat die nog hollen, dat ik denk van nou, hè, dat zou kunnen. Maar ja, op 6 minuten daarvan ben ik strand.
1: Ja.
2: Dus is dan wat het is.
1: Heb je dat dan, Jort? Dat is toch zo van eigenlijk dat Nederlands record, dat wil ik nog een keer verbreken. Dus die doelstelling, die hoor ik nog?
2: Nou, dat weet ik net, want het wie nou. Ik wie je nou goed op tarret en op dat traint. En ik weet net dat ik dat een volgende keer weer op een nij zou muziekje wilde. Ben ik hele mooie orenraces die mij ook ontspreken. Dus ja, dat kan ik nog net betekenen. Maar ja, misschien denk ik horen wie ik weer oor zoek. En dan dat ik denk van nou ja, het maakt toch niet een kant op komen. Maar,
1: er is wel een man van extreme uitdagingen natuurlijk, hè?
2: Ja, zeker dit soort uitdagingen. Hoe vier het lief. Nou, breng een kind, hoe vier ik mijn lief? Kom een kind, dat is wel heel mooi. En zeker in dit soort omstandigheden of dit soort gebieden. Ja, dat spreekt mij zeker aan.
1: Ja. Dat snap ik. Ja, nou, echt snappen, dok het net, dit ding dat je echt een ultra renner was om dit echt te begrijpen. Er is 42, hè?
2: Ja.
1: Hoe lang kan je dit nog volhouden?
2: Hoe lang kan je dit nog volhouden? Dat er ben je meesten die zijn boppen de 60, die draven direct. Dus ja, ik doe een heel lang kennen, maar het maakt ik, zoenblouwen in dat geval.
1: En ja.
2: Ik ga nu een heel hier heel soort kilometers draaft, heel soort. En dat vind ik nog wel in het lief. Dus dat maakt ik weer even rond de rest komen. En dat steeds elke keer weer wat in balans bloot, ja, dan kan het heel lang. Goed
1: gaan.
2: Maar
1: ja,
2: een oorslag op het lief.
1: Het is een enorme oorslag. En daar zei je dat zo na en die eigenlijk wel weer de wolwer bist. Dan kan Kerst dus heel wat om. Dat mag duidelijk wijzen.
2: Ja, maar denk je training uiteindelijk ook om. En ja. Training gaat gewoon een belastbaarheid. En net over een afstand per se trainen of een snelheid per se trainen. Hè. De training gaat omdat het lichaam steeds beter in staat is om. Zaken om te kennen. En in dit geval is het draven, maar ja, dat kan ik fietsen wees en dat kan van alles wees.
1: Ja. Maar dat is de ultra herinner en we is morgen hulde geloken in Athene, hè?
2: Ja, ja.
1: Wat ziet er te gebeuren? Wist er al wat van? Wat was die, wat die te wachten zit?
2: Nou, nee, want de Twajalien, toen kon ik er net bij wees, want toen moest ik alweer weer om naar Nederland. Dus ik zal nou die receptie en dat feest wel even, even maximaal mooi pakken.
1: Nou, de rest van het liep het mij inderdaad voor, ja. Hey, ik wens je een heel soort willen, dan morgen ik bij die huldiging. En dank je wel dat ze even op de telefoon komen voeren, Fruit Griekenland.
2: Nou, graag dien.
1: Hartstikke goed. Jort van Zutphen, wie dat? Uitwaarden. Oh, dit is Chuck Berry. It was a teenage wedding and the old folks wished him well.

0: Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid. En lid zien dat

0: kijkcijfers. Dus kom langs.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Het is Jelmer Sarsen. Wat wie het Frieske Nijs op deze maandag 28 september. Dat weet Simoneske, van Simone, goeiemiddag.
9: Goeiemiddag. Haast njoggen op dat CMS'ke, maar post-covid herstelt net van klachten. Toch blikken uit een studie van onderzoekers uit het Fries MC en het UMCG in Grijns. Het is al langer duidelijk dat post-covid een groot probleem is voor patiënten. Maar nu wordt duidelijk hoe groot de impact is op haar gewone en werkzame lippen, zei longdokter Jolanda van Kuivenhoven.
10: Nou, ik vind dat ontzettend tegenvallen. Ja, kijk, je hoopt natuurlijk, en dat hoop je denk ik als dokter altijd, dat je mensen goed begeleidt, dat je iets voor ze bedenkt dat ze beter worden. En als dan maar 12% van jouw patiëntengroep echt herstelt, dan vind ik dat heel erg weinig.
9: Ja, 12% viel hem dus pas de oude weer. 20% zucht geen verbetering. 18% wordt zelfs minder. Een groot pad rekken dus uit het werk of giet minder werken. Dus kan therapie helpen bij het herstel, of in alle gevallen helpen om leren om te gaan met de klachten. Bij fysiotherapie praktiek Tigra in Leeuw trainen ze erop. Dat docht ik Antoinette Postmus. Ze kreeg een perilinde diagnose post-covid. En bij haar helpt de therapie bot.
10: Nou, ik merk gewoon dat ik inderdaad mijn dagen werken ken. Werk voorheen echt wel blokjes van 2 dagen of 3 werken moest. En dan een aantal dagen vrij. Ken ik gewoon ik weer meerdere dagen en het draaien. Wat ik zelf merk is dat ik gewoon ik weer plezier erin ha. En dat ik weer vertrouwen erin ha. Er is weer vertrouwen dat dat lukt.
9: Nog een keer. Op het Rikliff is dit weekend betocht dat de Friezen in het jaartretje 44 een Hollands invasieleger verjoegen. Het gaat om een jubileumeditie van de betinking. De stichting Slag bij Wijns bestiet 74 jaar. En op die betinking komen een paar honderd mensen na. Daarbij gasten uit eerst Friesland in Duitsland en West-Friesland in Noord-Holland. Een van de gasten uit West-Friesland luidt uit waarom dat er graag naar de betinking komt.
11: De uitkomst, het waarom zien met kunnen en freunen. En de gezelligheid alom en de aandacht voor het eigene.
9: En in Friesland hebben na schatting meer dan 46.064 plussers een verhegen risico om te vallen. Dus pas maar op, Erik.
12: Nog lang net.
9: maar daarom wordt deze week een extra omtinken vregen voor valpreventie. Zo zei zaakkundige Rosanne van der Veen.
13: Nou, de belangrijkste eerste stap is te weten dat je een verhoogd valrisico hebt. Tijdens deze week, de week van de valpreventie, roepen we daarom ook 65-plussers op om het eigen valrisico te testen. Dat kan via www.testjevalrisico.nl.
9: Aron de Wieka en brachten wij het verhaal dat er in 2 maanden tijd al 300 klachten binnen over taxibedrijf Doornbos. Het bedrijf nam deze zomer 2 taxibedrijven over in de gemeente Smellingenland en Zuidwest-Friesland. En uit al die reacties toch blikken dat de onhoudende vervoersproblemen jippe sporen nailitten bij mensen die er onhinkelijk van binnen. Zou ik bij vrouw Tromp van Balk, ze hier een afspraak bij het ziekenhuis in Emmeloord, maar waar er neer weer ophellen. Oerenlang ziet ze op een bankje en Roendoe uiteindelijk, maar stapje voor stapje, zonder rollator, wil ze botpienregen naar een hotel in het plak. En dat had ze zien sporen bij haar nailitten.
14: Nee, ik droog gewoon niet meer met de taxi.

0: verschrikkelijk. Stel je nou voor dat je geen dochter hebt. Of iemand kan je erbij hebben. Hoe dan?
1: Ja, heb je nog contact gehad met het taxibedrijf?
0: Nee, het niks van zijn jaren laten. En dat vind ik zo schrijn. Want dan denk ik, hoe kunnen die mensen s'nachts sliepen? Terwijl ze weten dat er nog een vrouw ergens in het donker op een bankje zit.
1: Troch de droogte van de Arune Simmer hebben bouwboeren het wat dreiger. De ruim van de Arune die het helpt wel wat, maar de groen is nog altijd te droog om de jerpels zonder skeer rooien te kennen. De verwachting is onder oren dat de opbrengst leger leidt, maar de prijs is goed en daarom had jerpelboer Bram Joostma niet te klein.
2: Het voordeel dat de groen hartstikke mooi is om te rooien. Voor de zinnen en de droogte, dat heeft ongeveer hetzelfde effect als winterwaar. Nee, wij zijn helemaal net ontevreden. Dat is natuurlijk, we hebben wat minder opbrengst, maar de prijs maakt dat goed. Dus wij zijn net ontevreden.
1: Nou, dat is ik wel eens leuk, hè?
3: Ja, jij net vaak van boeren.
1: Nee, daarom. Mooi nijs.
4: Het is mooi nijs. Het weer, het nijs van deze man die 28 september. Het is Nightlands op de site en de app van Omroep Friesland. En ik nog eens een selectie ervan in elk geval te zien in Friesland. Joris Buus op televisie.
5: Schoorsteenvegen Friesland in het Westerrein. Wie maait ze juist kwastien vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
6: Bouw of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
7: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
8: Hoe kom ik je waai?
7: Of in die tij wekker had.
9: Hoe kom ik aan het werk?
7: Vragen die toet in toekomst keer.
10: Waar kan ik van over werk leren?
7: Vragen die praktisch binnen.
11: Hoe vind ik personeel?
7: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
12: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
7: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
6: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl. Onderwijs.
13: Mai Erik Enema.
14: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
4: Harke Massenborst, de voetbalclub, die speelt één niveau onder het allerheegste amateurniveau. En maakt het misschien even kans om op het allerheegste niveau te komen. Hoe zit het en waarom gaat het er eigenlijk zo goed? Dat is juist dadelijk hier in Onderwijs. Maar eerst het Waberjocht, Jitske Wibinga, een hele goeie middje.
15: Een goeie middje.
4: Nou, het is super simmer, hè?
15: Ja, het viel tikje wel wat neer, hoor. Ja. Want de bewolking oerheerske echt, joh. We hier vanmorgen wel eens wat glimpen zinnen. Dat jouw donderende waarnemer, Jereveen en ik, hoor. Maar van de middje hier wat wel aardig wat bewolking. En het slacht nou op gewoon plakken, ik wil wat wie het aan. En dags wie het geen spruut koud. Want de maximum temperaturen, 21,6 graden heb ik steen in Bakkeveen. Jereveen, dat schroef ik, 21,4 graden. Laaksum, jochentje, 6. Dan wordt jochentje, 8. Dwaaim dan weer 9,2. Skielge der, de leegste maximum temperatuur maar 18,1 graden. En dat het er alles te krijgen met het feit dat de wind er van de morgen eigenlijk al omgeert naar het noorden. En nou ken ik zeggen dat in de hele provincie de wind om is naar het noorden. Ja, we hebben te krijgen met een steuring die het heel stadig over de provincie heen loopt. Nou, jong, hebben we daar ik nog wel even les van. Dan worden de buien die een wat voeler. Vannacht zullen er nog wel eens even klaptongen bij zitten kennen. Maar ja, het is inderdaad geen spruit koud. Ik vannacht net. En ja, daarmee kunnen we eigenlijk wel stellen dat het leek het nog wel simmer.
4: Ja, nice simmer. Indian Summer League.
15: Ja, ja.
4: Daar zullen we zeker morgen ik een portie van krijgen.
15: Ja, zeker. De komende 2 dagen kan ik wel stellen. Morgen hebben we erbij dat het nog wel wat bratsiger neer onvielen kan. Want de luchtvochtigheid lijkt morgen vrij heeg. De dijzen nog een beetje diezenig uiteindzetten kennen. Maar verder, als de bewolking wat brekt in erin van een maandtiert. Dat is ik nog even de vraag wanneer dat bart. Maar van de midden of morgen midden, dan hebben we de zinnen er weer geregeld bij. Ja, en dan warmt het weer op naar 22, ontlokaal 24 graden. Dan hebben we door de Simmerske 24 graden.
4: Ja.
15: Dat is dan wel echt in het zuid-eersten van de provincie. Echt het zuidelijke part van de provincie. Ja, en de wind uit het eerste naar het zuid-eersten zwak ontmatig. Ja, dat plaatsje, dat maakt het dat het inderdaad mooi midden. Ik wil weer echt het is voor ik wil weer noffelijk jest waar of zo. Het wil wat. Als je het rood bos kind erin, denk ik dat het echt wel nou, jestig rookt. Het is heel vochtig. Dus je zullen wel roeken kennen dat er naartoe wat verder in ontwikkeling.
3: Ja, het op paars wordt het eten.
15: Ja, zeker. Ja. Dat, ja.
4: Hey, en de dagen daarna, hoe liet het dat?
15: Ja, nou, Chabinje dus dan nog wel even een droegere luchtsoort, tijdelijk. Maar dan ik 22 tot 24 graden. Maar dan in erin van Wijnje, vanuit het westen, wij een heel groot lege drukke gebied. Die mij een steuring uw kant op commercieel. Ik verwacht, je zat het nou liet. Is het Wijnje te jong dat we dan al de eerste buien hebben? Maar dat is ik west aan front. Dat sleept heel stadig van het westen naar het eerste. En dat loekt dan eigenlijk van zuid naar noord oer. Dus de buien die het oer loeken, die komen vanuit het zuiden wij. Maar dat front, dat scoot heel stadig naar het eerste naar voren. Dus dan kan het eigenlijk de hele nacht wel trorijnen. Ik het eerste part van de dij van Tonsje zat het nou liet. Dus die timing, daar zit nog wel wat onwissigheid in. Nou, hoe daar is een maximum temperatuur van zo'n 20 of 21 graden. En dan op vreed, dan neemt de nijhege drukke biert eigenlijk het stokje gliek weer oer. En dan hebben we hoe daar is droeg omstandigheden. Een afwisseling van wolken en zinnen. En dan ik alweer een yoghurtje aan 20 graden. En ik denk dan, u te wien en in de zinnen. Ja, dan viel het toch eigenlijk ik wel weer heel noffelijk aan. Dus ja, al mee al, maar hebben neer te klaaien. En nou, dat vocht is denk ik wel tegen welkom, zeker voor de natuur. Dus ja, ik denk dat het prima jest waar is.
4: Ook een eerste van, ja.
15: Dit is een beetje dynamisch en maar een beetje onwaar, jong. Ja. Dat zo wel af en tongen, dat zo wel mooi wijzen, jong. Dus ja, dat...
4: Dat is tevreden.
15: Ik
4: nou, dan ben wij de ticket. Tjitske, dank u wel.
15: Hey, goeie.
8: Het slotstuk van onderwijs.
4: Nou, waar het geregeld bij de benzinepomp komt, die zal het gewoon zonder meer zwitten. En waar het voor het eerst de skofte der ik weer eens een melden moest, die zal het ik merken hebben. Want de adviesprijs van een liter benzine is Joert op een ei wat omheen gekomen. Het gaat dan maar om in het ziende cent. Maar toch, het record van Sneun is daarmee verder onscherpen. Dat toch blikken de cijfers van United Consumers, het consumentenplatform. Nou, de adviesprijs van benzine die is omheen gekomen naar 2,130 euro per liter. Ik praat hier met mijn collega en die zei van, dat is dus haast 6 goenen per liter. Ja, zou mij nog net meer rekenen, want daar ben je helemaal de flauw van. Het heeft alles te krijgen, die oprinnende olieprijzen, maar het feit dat Amerikaanse president Trump een Iraans voorstel van een staakt het vuren afwiest het, want die had gedocht daar in de golf, dat giet me terug. En ja, de gemiddelde landelijke adviesprijs wordt meestal alleen nog langs de sneldieken rekenen. De adviesprijs is het gemiddelde van de adviesprijzen van de vijf grote oliemaatschappijen. Maar ja, linksom of rechtsom, de mast betel je aan de pomp. En ja, dat ben Jorik Rappen als geregeld op het die wijze mast. Want de baas betelt natuurlijk dat die prijs net volledig waarom. Dat maar duidelijk wijze, dat verschil wordt ook heel die grutter. Hoe dan ik? Wij kennen niks van de wan. Wat we wel van kennen, is daar een plaat bij betinken. Want dat is natuurlijk het idee van het slotstik. Wat voor Veske mag draaien bij dit verhaal. Die benzineprijs warm heen gegongen is en naar een nieuw record kamer. Is 0620 voor jou en Jochen, Ian Jochen of de app van Omroep Friesland. Ze zien bij de IEP, ik ben heel benijd, West maar komt. Veskes dus Uri Hege, benzineprijs. Wat mag draaien? Lid dat maar weten. De leukste, die draaien we vanzelfs online van dit onderwijs.

0: aanzien van de meest bijzondere artiesten van de lijst. Die uit Friesland, denk ik wel, Maite Jerris. En het verske wat we draaien, heet Haaf Plak.
1: Onderwijs.
2: Mai Erik Enema.
0: Harkemase Boys is alweer de heegste amateurclub van Friesland. Dit jaar spelen ze zelfs mai in de top van de tredde divisie. Dat is hier een niveau onder het allerheegste amateurniveau. Nou, kan het zo wezen? Dat is natuurlijk even de vraag. Dat Friesland het oren weer een club op het allerheegste amateurniveau heeft. Hier een reportage van verslaggever Willem Vermeldvoort.
3: Volop spanning bij een wedstrijd van Harkemase Boys. Ze speelden een topper, tjin Scherpenzeel. Harkemase Boys die deelt eerst in de competitie en is beter als nummer 4 Scherpenzeel. De Harkieten speelden in de tredde divisie en binnen al jaren de heegste amateurclub van Friesland. Eén niveau heger en Harkema speelt het op het allerheegste amateurniveau, de tweede divisie. En dat liek het vastzitter Sip Heringa wel aardig. Waarom wil je hem zo graag naar het heegste amateurniveau?
4: Nou ja, zo graag. We zijn bij Harkemase Boys een club die gewoon het maximale eruit halen wil. En we hebben topklasse meemaken en we willen eigenlijk eens een keer de tweede divisie meemaken.
3: Wat voor verschil zit er dan eigenlijk tussen dit niveau en krijgt dat niveau weer heger?
4: Nou, ik denk dat niveau wat in de hele competitie wat heger is, mooiste heger eigenlijk wel is. In de massa. Aan de tweede divisie is een hele mooie competitie. En de tweede is een heel uitdagende competitie.
3: Is het bijvoorbeeld beter voor de financiën?
4: Nou, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk het in eerste instantie zit de gedachte van net, omdat het qua begroting het wat moeilijker kreeg. En de spelers te helden en de spelers te horen. Maar ja, dat avontuur wil in de keer hangen en dan zullen we dan weg.
5: Nou ja, toevallig net in de bespreking heb ik nog aangegeven dat ze trots moeten zijn op elkaar als groep.
3: Marcel Post is trainer van de Harkema. Hij zocht dat het goed gaat dit jaar.
5: Ja, we hebben in de breedte misschien kwalitatief een zeker niet mindere selectie dan vorig jaar. Alleen passen de poppetjes bij elkaar zoals wij dat verwachten, of is dat gewoon een aantal weken nodig?
3: Maar waar denkt dat de Harkema topfavoriet is voor de titel? Die had het mis. Onvierder Joris Adams tempert de verwachtings.
6: Ja, wij zeggen altijd, en dat is elk jaar zo, zo snel mogelijk richting die 40 punten. Veilig spelen. En misschien dat er dan nog wat moois in het vast zit met een goede run in een periode waar we nu best wel goed mee bezig zijn. Maar het doel is altijd om gewoon een stabiele derde divisionist te zijn. En misschien, ja, je weet het nooit. We hebben een paar jaar geleden ook, zijn we ook tweede geworden. Dus het kan altijd.
3: En dan die wedstrijd in Scherpenzeel. Kan Harkema nou echt stappen zetten? Maar net echt. Want het bloed 0-0. Adams mist zelfs nog een hele grote kans.
6: Ik dacht, je knikte me nog even in, joh. Vlak voor
7: een kans, jongen. Echt. Oh, vreselijk. Ja, daar ga ik wel een paar keer van wakker worden, denk ik. Want dat is ook echt een half centimeter naar links, zat hij erin. Maar het was recht op de keeper. Oh, een kans. Ja, vreselijk. Hij kreeg die bal, hij viel perfect. Viel die... Oh ja, hij had alleen... Ah, ja, vreselijk. Maar ik herinner me er niet meer aan.
3: Harkema stiet naar wol treden. En dus kende dit hier nog van alles baren. Komen ze eindelijk naar het heegste amateurniveau.
8: Lijkt het je niet heel leuk, het hoogste amateurniveau?
6: Ja, prachtig, tuurlijk. En je streeft altijd het hoogste halfbaan na. Dat is altijd zo. Maar of het realistisch is, dan moet je ook eerlijker zijn, hè?
0: Tja, dan moet je het een beetje realistisch wijzen natuurlijk. Dat is bij de Harkemase Boys. Nou, hoe dat erin, dat zullen we scherp in de gaten houden. Of zelfs Willem vermeld voor het verslagjongen docht dat in elk geval. Hé, hey, dan nog eventjes door die prijzen van de benzine. Het slotstik dat er ook geert. Hij is nog een leuke plaat. Die is betekent kerst niet van met draaimat in het kader daarvan. Die hege record prijzen eigenlijk van de benzine on de pomp. Nou, dat is natuurlijk zonde. En nou, Tom Petty kan al van de Happy Driver. Dat gaat er helemaal net over trouwens. Dit is trouwens een fantastisch nummer. Van Tom Petty, Into the Great Wide Open.

0: die zelfs een festival neemt. Wat is dit nummer? Freedom for Sales into the Great Wide Open, juist van Tom Petty.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, het verhaal van die recordprijs van de benzine bracht u ze daar om Jim te vregen om er een plaats bij te zieken. Een hoop suggesties kwamen je binnen. Goedemiddag, team Erik. Ja, dan wist dat het van Jan Jaap is. Het reclip is bij hem om hoeken trouwens. Hij werd een team Einsider. Hij zei wellicht iets te ruig voor de maandagmiddag. Benzine van Rammstein. Die suggestie komt trouwens ik van Frits Bosma. Hij zei lekker ruig. Dat is een ding dat zeker is. High Energy van Evelyn Thomas komt hier. Ik ben Rijn de Nauta stuurt die in. Het duurt niet lang meer dan branden de bedden door ruzies onderling vanwege de prijzen van de brandstof. Zegt de een tegen de ander, je gaat maar op de fiets naar jouw werk. Vandaar, ja, in een omwaai, Midnight Oil. beds are burning, zei ze Jelle en Reina uit Drachten. Dank wil ik voor die suggestie. Maar waar mij hinder en wijn? Live Like Horses van Elton John. Dat is een suggestie. Ik ken het helemaal net, maar Elton John natuurlijk wel. Tjeet, kom maar die suggestie. Teun Woudwijk, ja, het is eigenlijk een feske was haast bij elke keer bij het slotstuk wel draaien. Kerst, money, money, money. Natuurlijk, het gaat eigenlijk altijd om het geld. Ruwert, die had wat verder in de skiernis. Sjoen, die zei van de Marseillaise, wil die jaren. Het Franse volkslied van zelfs. Want de graanprijs was het loontje voor de Franse revolutie. Sjoe? Die had even een boek lezen. Gerben Holverda en trouwens nog volle meer. Die kwamen maar het vers. Den Uil is in Den Olie van Pierre Kaartner. Vader Abraham. Gerben Holverda dus komt er maar. Joop komt er. Ik maar. Even Shannon krijg ik nog wat. Nee, en ik ben. Ja, jongens, je bent wel aan de letterkant. Normaal. Geen belasting, geen benzine meer. Het zei Johan. Even Shannon. En wat krijgen we dan nog meer binnen? Ah ja. Ja, dat is ik wel in. Ik hier eerlijk gezegd er nog nooit van jet van deze zanger. En ik heb er niks van. Ik ken nooit, ik kon net meer vinden trouwens. Wie een Servische zanger, volgens mij. Waar even zien, waar stiert dat nou? Nou ja, Clemens Slakonja. Daar komt Ida Maier, Running Out of Fuel. En Clemens Slakonja, ik heb er nog nooit gehoord. Een Sloveense zanger en acteur. Dan mag ik het wel goed zeggen vanzelfs. Nou ja, prachtige suggesties vanzelfs, maar we kennen er hier een draai. En dat is Joert.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Het is eigenlijk heel simpel, want ik zou kijken, Money, Money, Money van ABBA kerst haast altijd voor draaien, want de meeste verhalen in het slotstuk gaan toch hoe geld ervoor dingen die duur worden binnen, in dit geval dus de benzine. En ja, denk je dit feest kijk ik hoor. It's all about the money. Media draaien we als lengers hier in onderwijs. Ik bedank je mooi voor het harkje. Bedank je mooi voor het insjoeren. Ik ga weer de morgen weer. Dadelijk is het tijd van Noorderwien, maar Willem de Vries. Ik wens je nog een machtig

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
3: Okay.
4: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
5: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
6: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken.
11: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
12: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen Adil Q, die verdacht wordt van de moord op de 59-jarige Karin bij station Nieuw-Vennep eind maart. Een vrouw deed aangifte van seksuele intimidatie door de verdachte, die nog altijd zwijgt tegenover alles en iedereen. Advocaat Thijs Stapel zegt dat zijn cliënt de neiging heeft zijn kop in het zand te steken en met niemand wil praten. Aanklagers in Frankrijk eisen een straf van 2 jaar met enkelband tegen oud-minister Rachida Dati, wegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault Nissan en daarvoor 900.000 euro hebben ontvangen van een Nederlandse dochteronderneming. Daarnaast eisen aanklagers een uitsluiting van publieke ambten voor 5 jaar. De Nederlandse economie leed afgelopen zomer een verlies van 9,2 miljard euro door uitzonderlijke hitte, voornamelijk door productiviteitsverlies. Grotere landen als Italië, Duitsland en Frankrijk werden harder geraakt. Volgens Johan Gerons van Allianz Trade is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering, mede door de lage waterstand van de Rijn en onvoldoende isolatie in fabrieken. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn maandag uitgesteld nadat minister Hilde Krevits en een medewerker onwel werden na 24 uur onafgebroken vergaderen. Voor de medewerker werd een ambulance opgeroepen. Minister-president Matthias Diependalen stond op het punt een akkoord te bereiken. De gesprekken worden mogelijk dinsdag hervat.
13: Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover het nieuws.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een 38-jarige man uit Zaandam is zaterdag in Amsterdam-Oost aangehouden nadat hij werd betrapt bij het doden van kippen en kuikens. Een dag eerder waren twee dode schapen gevonden. Of de man daarbij betrokken is, wordt nog onderzocht. Hij is inmiddels vrijgelaten, maar heeft een gebiedsverbod gekregen en ontvangt passende zorg. SpaceX heeft met de raket Starship voor het eerst een baan om de aarde bereikt. Tijdens vlucht 14 viel één motor uit, maar de andere motoren konden dit opvangen. Het ruimteschip bereikte alsnog een baan om de aarde en zette 26 satellieten uit voor het Starlink-internetnetwerk. De missie werd door het uitvallen van de motor eerder beëindigd dan gepland. Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen Adil Q, die verdacht wordt van de moord op de 59-jarige Karin bij station Nieuw-Vennep eind maart. Een vrouw deed aangifte van seksuele intimidatie door de verdachte, die nog altijd zwijgt tegenover alles en iedereen. Advocaat Thijs Stapel zegt dat zijn cliënt de neiging heeft zijn kop in het zand te steken en met niemand wil praten. Aanklagers in Frankrijk eisen een straf van 2 jaar met enkelband tegen oud-minister Rachida Dati tegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault Nissan en daarbij €900.000 hebben ontvangen van de Nederlandse dochteronderneming. Daarnaast eisen aanklagers een uitsluiting van publieke ambten voor 5 jaar. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Volgens de Logistieke Alliantie toont een nieuw rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw aan dat achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen 20 miljard euro aan economische schade kan veroorzaken. Voorzitter Post stelt dat ondernemers deze kosten al merken via files en vertragingen. De Alliantie pleit voor een langjarige investeringsagenda met structurele financiering voor onderhoud, vervanging en aanleg van infrastructuur. Pepijn van der S, een Nederlander uit Zandvoort, is opgepakt vanwege vermeende betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij werd in 2023 al veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor afpersing, witwas en hacking. Shiny Hunters voerden aanvallen uit op Odido en claimde gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te bezitten. Een 38-jarige man uit Zaandam is zaterdag in Amsterdam-Oost aangehouden nadat hij werd betrapt bij het doden van kippen en kuikens. Een dag eerder waren 2 dode schapen gevonden. Of de man daarbij betrokken is, wordt nog onderzocht. Hij is inmiddels vrijgelaten, maar heeft een gebiedsverbod gekregen en ontvangt passende zorg. SpaceX heeft met de raket Starship voor het eerst een baan om de aarde bereikt. Tijdens vlucht 14 viel 1 motor uit, maar de andere motoren konden dit opvangen. Het ruimteschip bereikt alsnog een baan om de aarde en zette 26 satellieten uit voor het Starlink-internetnetwerk. De missie werd door het uitvallen van de motor eerder beëindigd dan gepland. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

Ja, dag luisteraars. Fijn dat u heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma, waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Herzen. De komende 2 uur kunt u luisteren naar een afwisseling van Ekelende blaasmuziek met Beumische en Merische polka's en walsen. En we zijn begonnen met met gouden klanken in de polka Koldene Stoende in de uitvoering van blaaskapelle Cesca. Wij starten door met een mars, een vrolijke mars, waarmee we ook direct in de juiste vrolijke stemming belanden. Het wordt een uitvoering van de Hohenaschauer muzikanten met de titel Vrouw gestimmt.

was wel even grappig om over de Hohenaschauer muzikanten te vertellen dat deze kapel, die werd eigenlijk jaren geleden door een verjaardag van een buurvrouw samengebracht. Hè. Dus alle zes wonen ze in de buurt van het kasteel Hohenaschau, dat sinds de 12e eeuw in Aschau in Chiemgau in Duitsland op zo'n 1500 meter hoogte glorieus staat te schitteren. Nou, geen wonder dat de muzikanten hun muziek ook zo schitterend vertolken, hè? Net zoals blaaskapellen Guido Hen und seine goldene blaasmuziek, die ons mooie uurtjes willen brengen, zoals ze vertolken in hun polka Schöne Stunden.

muzikanten van de Moravische blaaskapel Srebrenjanka zijn opgegroeid in de buurstadjes Buchlovice en Srebrenice. Nou, we waren een keer met de reisgezelschap waren we in Hotel Strasnice en toen kwam deze blaaskapel. Die kwamen een onvergetelijke muzikale avond bezorgen onder leiding van hun oprichter en kapelmeester, toen nog Vojtěch Horký. En wij hebben echt met hart en ziel meegezongen met al deze Moravische polka's en walsen. En daar beleefden deze muzikanten weer volop plezier aan. Nou, wij gaan in Blaasmuziek in Herz natuurlijk ook veel plezier beleven aan hun polka Otradiste po Trenčín.

Nou, aan het eind van ons programma hoort u ons altijd zeggen van... nu zeggen we in het Tsjechisch gedag na Schledeno. Nou, de muzikanten van de Zuid-Moraafse blaaskapel Lazaranka... die komen oorspronkelijk uit de omgeving van het plaatsje Kobili... midden tussen de wijngaarden... waar ze maar moeilijk afscheid van kunnen nemen. Zo horen we in hun, toch wat weemoedige klanken... van de wals na Schledeno.

De titel van de volgende polka is Kuhlava en de betekenis daarvan is mank. En mank is dan weer de naam van een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk in het district Melk. In feite ligt dit gebied helemaal niet zo ver van de Slovaakse hoofdstad Bratislava, waar trompetist Vlado Kumpan zijn conservatoriumopleiding volgde. En van deze Vlado Kumpan, und zijn de muzikanten, gaan we luisteren naar de Kuhlava polka.

Nou, Dirk, die waarschuwde mij, want er staat nu zeg maar een onverschillige polka op het programma. Hoort is mir alles ganz egal. Nou ja, ik heb dat zo verwoord. Hè. We zijn maar één keer op de wereld. En dan moeten we doen waar we zin in hebben. Zo luidt de strekking van het lied van Ernst Mosch und seine Orgnau Ekelende Musikanten. Niet moeilijk doen en vooral doorgaan dus in de polka. Hoort is mir ganz alles egal.

de titel van de Písnická Pím Vínecko. Dat betekent letterlijk wijn drinken. En in het lied, dat een enigszins religieus karakter heeft, wordt wijn gedronken ter ere van Maria. We gaan luisteren naar de Moravische Blaaskapel Gloria, Pím Vínecko.

Nou, een prachtig mooi rustmoment in Blaasmuziek in Herzen. De volgende solo voor trompet wordt uitgevoerd door Vlado Kompan. Het is een nummer van zijn solo-cd Trompetenparade, die hij in het jaar 2000 uitbracht. De Tsjechische titel van de solo is Capinella.

We hebben nu net een van de kleinere instrumenten in de blaasorkesten gehoord, de trompet. Nou, en op verzoek van Gerné stappen we even over naar de Oberkleine muziek. En daar bespelen ze natuurlijk ook een keur aan instrumenten, accordeon, trompet, klarinet, noem maar op. Maar we gaan even luisteren naar de Posaunenwalzer.

Oorspronkelijk komen de muzikanten en zangers en zangeressen van blaaskapel Skoroniatsi uit de omgeving van Skoronice u Kiev. En als ik u vertel dat daar jaarlijks een meerdaags folklorefestival plaatsvindt, nou dan is het niet zo moeilijk te begrijpen dat deze muzikanten hun muziek met de paplepel ingegoten hebben gekregen. Uit het hart gespeeld is dan ook hun vertolking van de wals Ats nas cesti zwedo.

Nee, ik ken deze titel ook, hè? En we kennen deze wals ook, bedoel ik eigenlijk. En ja, onder de titel Wens wij herten vragen. En dan komt er alweer een bekende polka die we vroeger zelf bij de Oldehovenkapel hebben gespeeld. We komen wel op de titel, hoor, maar de Robert Pyers Orignaal Burgenlandkapelle, die vertolkt hem onder de titel Herrenpolka. Polka.

En dan vervolgen we met een mooie polka over het plaatsje Ratiskovice. Dat ligt in midden van de wijngaarden in Zuid-Moravië. Blech und Brasbanda vertolkt deze polka van componist František Kotacek, die dit plaatsje als titel draagt, de Ratiskovská polka.

Aan een meisje met mooie ogen, nou dan geef je graag rode rozen. De Tsjechische componist Karel Vácek componeerde de wals Panenko Modra Oka. En Franz Josef Ulmer bewerkte dit voor de Duitsstalige titel Rozen zo rood. Nou, maar we gaan luisteren in Blaasmuziek in Metzen naar de Tsjechische uitvoering van Blaaskapel Strahovanka, Panenko Modra Oka.

Nou, dan vervolgen we met nog een heel feestelijk lied. Wij kennen hem onder de titel Hoit feiern wir die ganze Nacht. En Dirk en ik die zongen daar altijd graag bij deze polka bij de Oldehovenkapel. Trouwens, deze polka heeft dezelfde componist als de polka die we zojuist hebben beluisterd. Deze wordt vertolkt door Ernst Mors und seine Orchnau Ekelende Musikanten. Het is dit keer instrumentaal en dan is de titel ineens veranderd in Trumpf Aspolka. En daarna, dan volgt het nieuws en daarna zijn we graag weer terug bij u in de huiskamer met of in de auto waar u ook maar bent. Dan zijn we graag weer terug met Blaasmuziek in Herzen. Nog een fijn uurtje, dus blijf luisteren.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een Russische drone heeft een grenspost in het Oekraïnse Starovoltove getroffen, op bijna 2 kilometer van de Poolse grens. De grenspost in de oblast Wallonië raakt beschadigd. Polen schortte preventief het vliegverkeer op de luchthavens in Lublin en Rzeszów op om de luchtmacht bewegingsruimte te geven. Het Poolse luchtruim werd niet geschonden. Bij een bombardement op een markt in de Myanmarese staat Rakhine zijn zeker 33 mensen omgekomen en raakten 36 gewond. Hulpverleners zeggen dat het regeringsleger verantwoordelijk is. Onafhankelijke bevestiging ontbreekt nog. In het gebied woedt al jaren een burgeroorlog en het leger wordt vaker beschuldigd van aanvallen waarbij burgers omkomen. Volgens de Logistieke Alliantie toont een nieuw rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw aan dat achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen 20 miljard euro aan economische schade kan veroorzaken. Voorzitter Post stelt dat ondernemers deze kosten al merken via files en vertragingen. De Alliantie pleit voor een langjarige investeringsagenda met structurele financiering voor onderhoud, vervanging en aanleg van infrastructuur. Pepijn van der S, een Nederlander uit Zandvoort, is opgepakt vanwege vermeende betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij werd in 2023 al veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor afpersing, witwassen en hacking. Shiny Hunters voerden aanvallen uit op Odido en claimden gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te bezitten. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.

Dag luisteraars, welkom terug bij het blaasmuziekprogramma waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Hetzen, met een afwisseling van Ekelende blaasmuziek en Beumische en Merische polka's en walsen. En we waren begonnen met een aanstekelijke polka van de muziekkapelle Mietenwald. En de titel was Blaasmuziek Verkneuken. Het was echt te horen dat deze muzikanten er allemaal heel veel plezier aan beleefden. Net zoals in de romantische wals die we hierna, dus zo nu, gaan beluisteren van Ernst Mors und seine Orgnau Ekelende Muzikanten. Het wordt romantisch hoor. Het is een romantische wals van de bovenste plank. Ich hab die Sterne gefragt nach Liebe, Glück und Leid.

Ja, ein guter Stern. Nou, we blijven ook nog even in de sterrenhemel, maar dan overdag. Want ja, het is wat buiig weer met af en toe zon. En dan kijken we ook wel eens naar boven. En als we dan geluk hebben, dan zien we een regenboog. Nou, voor veel mensen blijft dit nog steeds een mooi natuurverschijnsel. Het is ook mooi om naar te luisteren in de regenbogenpolka.

Op de klanken van een polka van Michael Kloosterman und seine Musikanten blikken we terug naar vervlogen tijden. De titel is So wie einst.

0: Nou, en dan vervolgen we met een mooie mars. Getiteld Onze Dirigent van de Bauernkapelle Mindersdorf. Nou, Onze Dirigent, ja, dat doet me toch ergens aan denken. Ik had een collega vroeger, hè, bij Koopmans Meelfabrieken. En hij hoorde dan ook wel eens de Oldehovenkapel. En dan, daar zong ik natuurlijk bij samen met Dirk. En dan zei hij van, die Tsjechische volksmuziek, dat zijn gewoon smartlappen, maar dan in het Tsjechisch.
1: Nou ja,
0: en daar denk je dan over na.
1: Ja,
0: dan
1: zeker,
0: heeft hij helemaal gelijk.
1: Dat was toch een kenner? Want dat is echt zo. Hè? Het is heel veel smartlappen in het Tsjechisch. Nou, en dan, wij zitten er helemaal in natuurlijk, vanaf de Oldehovenkapel. En nu met het smartlappenkoor in Hurgeriep. Nou, u heeft er vast wel van gehoord. En we zingen voornamelijk, het zijn niet allemaal smartlappen natuurlijk, het zijn levensliederen noemen we dat tegenwoordig. En op 11 oktober, dan geeft dit prachtige koor, dat geeft dus een concert in het Maskerdien. En het begint om, de zaal is open om 14:00 en we beginnen om 14:30. En nou, dat wordt weer een prachtige middag. En door de welwillende medewerking van Lont is de entree gratis. En u krijgt koffie en thee en wat lekkers. Nou, wat wil je nou nog meer in deze dure tijd? Dus ik zou zeggen, allemaal op dat Maskerdien op zondagmiddag 11 oktober. We zien u graag.

En na deze pittige mars gaan we door met een toch wel wat romantische wals. Tegenwoordig gebracht door het blaasorkest van Michael Kloosterman, ons zijn de muzikanten. En als wij als Smartlappenkoor op 11 oktober net zo mooi onze liederen ten gehore brengen als dit blaasorkest, dan wordt het sprookje bewaarheid in Das Böhmische Märchen.

Nu staat een best wel pittige polka voor u klaar, getiteld in het Tsjechisch de Broček polka. En Broček, ja, dat betekent de kever, hè, het kevertje. En dan denk ik toch echt wel dat ze daarmee het diertje bedoelen en niet de auto. We gaan genieten van de Broček polka.

Nou, als we vandaag de dag naar het nieuws luisteren, dan slaat de schrik ons soms om het hart, hè? Maar dat het leven ook zijn mooie kanten heeft, dat weten de muzikanten van Blaasorkest Alpenbas Tirol ook treffend te vertolken in de polka Freunde, das Leben ist schön.

Nou ja, Annelies vertelde u net van wees wel voorzichtig met die nieuwe wijn. Want niemand weet hoeveel alcohol erin zit. Nou, dat is een hele goede waarschuwing. Want ook de Slovenen, die twijfelden er wel eens aan van zullen we nog één nemen of niet? Want als je te veel hebt, dan heb je kans dat je gaat dansen. En dan is dat niet zo erg natuurlijk. Maar zij laten dat even muzikaal horen in Wintertanz.

En ook de muzikanten van het blaasorkest Milans Beumische Blaasmuziek houden wel van een feestje. Dit is een blaaskapel uit Praag met een kleine bezetting. Het is niet vreemd dat deze muzikanten weten dat je in de Tsjechische hoofdstad Praag moet wezen voor sfeer en gezelligheid. En dat laten ze horen hoor in de polka, die Lustiger Prager polka.

Van Blaaskapel Moravanka is de volgende opname. Het is een polka voor iedereen en dat is te horen in hun vertolking van Davelska.

En dan vervolgen we met een melodieuze polka van de componist Ladislav Kubeš. En deze wordt dan nu gespeeld door het blaasorkest Ernst Mors und sein Orchester Egeländer Musikanten. Het is een polka met de titel Ein Strauß Melodien. En dat is in blaasmuziek im Herzen natuurlijk fijn dat we het over de melodieën hebben in plaats van bloemen, want in tegenstelling tot een boeket bloemen zal een boeket melodieën nooit verwelken. In Ein Strauß Melodien.

Aan de componist van deze mooie polka en Strauss melodieën, Ladislav Kubiš, die heeft bijvoorbeeld ook de wals Mooi Tjeska Vlast gecomponeerd, hè, waar we met als Oldhoofdkapel ook altijd veel succes mee oosten. Maar ook de Borkowitska polka die we nu gaan beluisteren in de vertolking van zijn blaaskapel Verzelka. Dat is de Borkowitska polka.

Tja, een blik op de klok leert ons dat het alweer tijd is om langzaamaan af te gaan sluiten. En dus hopen wij dat u weer heeft genoten van deze uitzending Blaasmuziek in Herzen. Volgende week maar weer, zeg ik daar dan maar gauw eventjes achteraan. Maar voor nu nemen we afscheid en zeggen op zijn Tsjechisch gedag. Naar Schledeno!

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Tien uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken die heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Een man die in maart een zwangere vrouw doodreed moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
4: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
3: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij krijgt naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis gisteren zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen, dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als het niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, aldus het instituut.
5: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen, dus dat zit in tijd en geld.
3: En veel van de schade had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon, vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joert.

0: In Friesland hadden een schatting meer dan 44.000 64-plussers een verhegen risico om te vallen. En daarom wordt deze week extra omteken vregen voor valpreventie. Met de Nationale Valpreventie Week willen ouderen bewust maken van de risico's. Aan de telefoon Rozan van de Veen, expert valpreventie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het zijn er nogal wat ongevallen dus op de spoedeisende hulp. En ik zei dus al, meer dan 45.000 65-plussers die een verhoogd risico hebben om te vallen. Is dat een verhoogde kans? Is dat veel eigenlijk?
1: Ja, dat is best veel. Hè. Het komt neer op 3 op de 10 Friezen van 65 jaar en ouder die jaarlijks op de spoedeisende hulp terechtkomen. En we verwachten daarnaast dat in Friesland dit jaar zo'n 1965-plussers in het ziekenhuis zullen belanden na een val. Op landelijk niveau zie je dat ook elke 4 minuten is, een 65-plusser op de spoedeisende hulp. En in 78% van die gevallen is ook echt sprake van ernstig letsel.
0: En in de valpreventieweek, die is er dan om te voorkomen dat het al zo oploopt. Of tenminste om mensen meer bewust van te maken dat ze misschien een verhoogd risico hebben. Hoe moet ik dat voor me zien? Wat kunnen jullie precies doen om mensen te helpen eigenlijk? Om te voorkomen dat zover komt?
1: Nou, de belangrijkste eerste stap is te weten dat je een verhoogd valrisico hebt. Tijdens deze week, de week van de valpreventie, roepen we daarom ook 65-plussers op om het eigen valrisico te testen. Dat kan via www.testjevalrisico.nl. En daarnaast worden er ook door het gehele land allerlei activiteiten georganiseerd. Zo trekt de Extra Sterk Brigade door het land. Daar kunnen 65-plussers samen met hun naasten een simpele balanstest doen en ontdekken hoe stevig ze op hun benen staan en krijgen ze ook tips en adviezen. En het is heel belangrijk om met je spierkracht en je balans aan de slag te gaan. Dus oefeningen te doen om je spierkracht en balans te versterken. Dat kan bijvoorbeeld door een valpreventiecursus te volgen, die de gemeente ook aanbiedt. En je kan ook al heel simpel dingen ook thuis doen, hè? Kijk bijvoorbeeld naar eventuele risicofactoren in je huis. Liggen er losliggende kleedjes of liggen er losliggende snoeren? Haal die dan weg. Zorg dat er niet te veel spullen op de trap liggen. Maar ook gezond eten met voldoende eiwitten en vitamine D. Zodat je botten stevig en je gewrichten soepel blijven en je spierkracht op peil zijn. Heel belangrijk.
0: Het lijkt me ergens mentaal ook wel een beetje een omslagpunt of zo. We hebben het over 65-plussers. Ik ken 65-plussers, die voelen zich nog heel erg jong en die willen er vooral niet aan dat ze bepaalde maatregels moeten nemen en zo. Dus is dat ook iets waar jullie tegenaan lopen? Dat mensen soms wel echt eventjes de knop om moeten zetten?
1: Ja, zeker. En dat is natuurlijk ook heel begrijpelijk. Vooral de jongere 65-plussers, die voelen zich vaak nog heel fit en actief. En zijn ook nog vaak helemaal niet bezig met valpreventie. Maar toch kan ook deze groep al te maken krijgen met beginnende gezondheidsproblemen. Die ook kunnen leiden tot verminderde spierkracht of evenwicht. We zien ook in de landelijke cijfers dat juist de toename in het ernstige letsel na een valongeval in deze jonge categorie het sterkst stijgt. En dat komt denk ik ook omdat ze er inderdaad ook nog niet zoveel mee bezig zijn. Niet zo bezig met spierkrachtbalans en voeding. En denken dat ze bijvoorbeeld ook toch altijd wel makkelijk over die trap kunnen stappen of nog kunnen klussen op hoogte bijvoorbeeld. En daarom roepen we ook juist deze jonge 65-plussers op deze week om eens te kijken naar je valrisico.
0: Nou, altijd goed om daar bewust van te zijn en om daar vroegtijdig dus mee bezig te gaan om te voorkomen dat tot iets ernstig leidt.
1: Ja, zeker.
0: Want daar is deze week natuurlijk voor. Hartelijk dank voor de toelichting, Rozan van de Veen, over de valpreventieweek dus. Hartelijk dank.
2: Alles wat je op die mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
3: Dit is de dag voorbij. problematiek rondom het WMO-taxiverveer had de gemoederen in Friesland flink dwaande. Al rond de weekend brachten we het verhaal dat er in 2 maanden tijd al 300 klachten binnen over taxibedrijf Doornbos. Het bedrijf nam deze zomer 2 taxibedrijven over in de gemeenten Smellingeland en Zuidwest-Friesland. Uit alle reacties toch blijken dat de onhoudende verviersproblemen djippe sporen nalaten bij de Friesen dit jaar afhankelijk van binnen. Eén van haren is Tineke Tromp uit Balk, die na een ziekenhuisafspraak nooit ophellen waar. Goeiemiddag, mevrouw Tromp.
4: Goeiemiddag.
3: Ja, je ja, had Arun de Toon zien nog een vervelende situatie meemaken met taxibedrijf Doornbos. Wat gebeurde daar?
4: Nou, ik dacht nooit dat me dit zou gebeuren. Maar toen is 24 september ben ik achterlitten door ziekenfonds vervoer Doornbos bij het Antonius ziekenhuis in Emmeloord. Dat is een dependance. Ik heb er 3 uren op een hutbankje zitten te wachten. En iedere keer kwamen er smoesjes van seizoen dan en dan komen, dan komen we. Al dat kwam, er kwam geen taxi. Dus op laatst die het Jelde seizoen. En zit ik nog op dat bankje. Dus ik hier er al 3 woorden zitten. En dat weer voor mij echt net fijn. Ik weer begin van het hier om mijn reg opereerd. Dus ik kreeg verschrikkelijke last van mijn reg. Maar toen heb ik dus zelf ik naar Doornbos bellen. En die zei van, nou ja, we komen aan sa. Mario reed het al, geen taxi te bekennen.
3: Nee.
4: Dus ik hier er al van Jelve trein tot Jelve seizoen zitten.
3: Nou, dat is een ongelooflijk screenende situatie. En je vrekken van de pinnen.
4: Ja, ik trek van de pien en ze ben ik net kwam. Ze hebben me gewoon achterlid.
3: Ja, hoe ben je uiteindelijk thuisgaan?
4: Nou, dat zal ik je vertellen. Ik heb mijn dochter bellen van wat lukt nou. Ik wil helemaal niet traan. Want ja, ik denk, hoe kom ik nou thuis? Het weer er helemaal onder buiten ronden van helemaal hoort. En ik wist ik net waar ik heen moest. Dus toen heeft mijn dochter mij geholpen om gaandeweg richting het centrum te komen. Want ja, we zitten er midden tussen de BM'en, zie ik. En er kwamen met al wat hangjongeren, dus ik vond het een beetje griezelig.
3: Je viel me net veilig.
4: Nee, ik viel me helemaal niet veilig en ik verrekte van de pine. Dus toen dankzij mijn dochter ben ik stapje voor stapje ben ik richting Emmeloord gegaan. Nou, daar heb ik een oer dingen, steeds weer even zitten, dan weer een iets stukje rennen, want ik ging meer later net bij me. Want ik dacht, nou, ik stap uit die taxi en dan 2 stappen, dan ben ik binnen in het ziekenhuis.
3: Mm-hmm.
4: Dus die ook net mooi.
3: Nee, nee. Nou.
4: Dus ik ben stapje voor stapje richting het centrum kwam en toen ben ik naar je hotel het voorhuis gegaan. Ik ben inmiddels al helemaal hoestuur natuurlijk. En die heeft zich verschrikkelijk goed op mij ontfermen. Ik kreeg direct koffie en mijn telefoon waren opladen. En toen heeft mijn dochter een bekende vreun bellen in de balk. En die heeft me weer ophellen gelukkig.
3: Nou, wat een verhaal. Ja, ik kan me zo voorstellen dat je vertrouwen in een taxibedrijf is dit net heel groot. Is.
4: Nee, ik doe gewoon niet meer met de taxi. Verschrikkelijk. Stel je nou voor dat je geen dochter hebt. Of niemand kan je erbij hebben. Hoe dan? Ik zei al, ik mag wel bij het voorhuis geslapen. Want ja. Hoe kom ik weer thuis nou?
3: Ja, ja, heb je nog contact gehad met het taxibedrijf?
4: Nee, het niks van zijn jaren laten. En dat vind ik zo schrijn. Want dan denk ik, hoe kunnen die mensen s'nachts slapen? Terwijl ze weten dat er nog een vrouw ergens in het donker op een bankje zit. Ik begreep dat net.
3: Nee, dit is
4: ik. En dan moet je toch later nog eens even ontdenken van, nou, die vrouw wil thuis komen.
3: Ja, dat zoen je, zei ze. Nou, ja, tegen dank voor je verhaal. Het racket, dit.
4: Ja.
3: Ja, dankjewel.
4: Graag dingen.
3: En sterkte, maar je reg vooral ik.
4: Ja, dankjewel, hè.
3: Doeg.
4: Dag.
3: Nou ja, Njonken, het verhaal van Tineke Tromp. Binnen nog honderden reacties bij u binnenkamen op de mail en de social media. En ja, wat voor reacties binnen daar op binnenkamen? Ik praat er hoe verder met Johanna Brinkman, uw verslagjouwer. Goeiemiddag, Johanna.
5: Goeiemiddag, Simone.
3: Ja, dit is een ongelooflijk schrijnend verhaal. Binnen er meer van zulke soorten verhalen?
5: Ja, binnen echt een heel soort. Op Facebook al liggen al meer dan 300 reacties onder onze berichtjouwing. En een hele opvallende, dat is van een vrouw, zij is al hinkelijk van zuurstof. En ze een tripje en de hinnenreis wie ze al te let. Maar de vroomreis nog volle letter. En dat is ook een beetje het verhaal wat vrouw Tromkrek vertelde. He? Van ja, dan moet je dus heel lang wachten. En zij hier dus een zuurstoftank, die rekken heel tijd meer leeg. Nou, zij hier dus op een gegeven moment, ja, verneemt dus gewoon dat die tank leeg gaat. En dat is dan dus echt gewoon angstig bist van, ken ik nog wel mij dit taxibedrijf op paad? Of wil ik dus gewoon vergeten? En dat binnen een tal, ja, verhaal die het echt heel erg schrijnend binnen om dat te lezen.
3: Ja, dat binnen er meerdere. Nou, hebben wij het hier over taxi door een bos. Ik wil eens wat op sociale media. Dit speelt het misschien, ik wil in meer gemeentes, of is dat net zo?
5: Ja, dat liep het wel zo, want we krijgen ook verhalen binnen over hele oude taxibedrijven wel binnen Friesland, maar in dus oude gemeenten. En daar schreeuwt ik in van dat een persoon die persoon dus kent, dus het syndroom van Down had en mijn taxi altijd naar Cambuur gebracht wordt. En dat ze hem dus ook al twee keer naar een wedstrijd dus net ophellen had. Dat de taxi dus een kwartier te betiet komt, dan is die wedstrijd nog net aanroen. En ja, deze persoon hield het ook voor, die denkt, ik dwaai je net meer naar Cambuur, dus na 30 jaar een seizoenskaart is die daarmee ophouden. Ja, dat binnen dus ook een van de verhalen die het was juggen, dat echt spielt in oren gemeen.
3: Ja, nou ja, dat binnen de verhalen van de cliënten en die chauffeurs, die taxichauffeurs, die krijgen het vanzelf al je voor de kiezen. Maar die kinderen net zo verloren waren, liek het niet.
5: Nee, dat liek het extra. Want uit de reacties kunnen we zien dat mensen het bot houden dat de ritten heel strak plant binnen. En de man die het al 3 jaar lang chauffeur was, dat op een rolstoelbus, die beschreeuwt ik van ze horen net echt rekkenskip mooi vertraging. Dus ze plannen het zo strak dat als je dan bij de eerste klant al wat te let komt of te let binnen of er bad wat op het dik, ja, dan rin je de hele dag achter de feiten aan. En dat maakt denk ik ook heel frustrerend voor de chauffeurs wezen. Ik ga het best dwan wollen liek het mij om die meisjes wol op tiet en op het goede plak op te helpen of te brengen. En zeker ook daar wij te helpen.
3: Ja, nou ja. Vertelde vrouw Tromsen het niks meer yet. Hebben wij wat yet van Doornbos, Bigelix of de gemeenten?
5: Nee, dus instanties en ik de gemeente die wilden net op camera en voor dus een microfoon een reactie aan. Ik weet wel dat er op het stuit een evaluatie rint bij de gemeente Smellingenloon om te zien van wat speelt je nou alleen maar het WMO voor 4. En ze gaan zijn dat al dat clear is dat ze dan dus de wetsteen willen. Maar op dit stuit hebben wij daar nog niks van yet.
3: Nou, dit verhaal krijgt grif gevolgen. Dankjewel Johanna voor die uitles en vrouw Tromp, ik tier dank voor het verhaal.
6: Alles wat je dice mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
2: De dij voorbij.

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Bij Hoens Doemen stinkt misschien voort aan een agressieve hoen die het skom op de bek had. Maar ja, wat bat er ooit als een mens besmet rekkert met het virus? En hoe groot is de kans dat ze het oprinst? Nou, in Nederland is die kans heel niets, maar in delen van Azië en Afrika komt Hoens Doemens nog wel vaar. Dus als terhinnig is op vakantie, dan mag er misschien om tinken. Arts infectiebestrijding Anke Bergsma is van de GGD Friesland en zij kunnen ons volle meer vertellen over Hoens Doemens. Anke, een goeiemiddag.
4: Goeiemiddag.
3: Ja, let dus maar even bij het begin beginnen. Wat is Hoens Doemens, rabies, hondsdolheid?
4: Het is een dodelijke infectie die je krijgt in het rabiesvirus. En het virus die kun je oprinnen door een biet, een krab of een lik van een besmet zoogdier. En als je klachten krijgt dat de ziekte ontstaat, dan is het altijd maar een dodelijke afloop.
3: Zo, en de zes zoogdieren, het bindt dus net alleen nog hoen, waar ze het van krijgt?
4: Nee, het is wel vooral van hoen, maar het ken ik van katten. En dan worden ik wel oren zoogdieren beskreun. Bijvoorbeeld in Amerika is bij een wasbeer het volgens ontoond. En daarnaast ik vleermoezen kan het bij zich bijdragen. En in Nederland komt het inderdaad net bij hoen en katten voor, gelukkig. Maar een paar soorten vleermoezen kunnen wel een type rabiesvirus bij zich bijdragen. Dus daarom is het ook belangrijk om daar net volle bij in de buurt te komen. En die net onder het rijtje maar pleert te handen.
3: Nee, want wat gebeurt er als toch bieten worst troch een beest dat besmet is met het rabies?
4: Nou, wat er dan gebeurt, het virus zit in het speeksel van het beest. En op de plak van de wond versus biet of klauwbeest. Dit het virus via de zenuwbanen naar het centrale zenuwstelsel, dus het ruggenmerg en de hersenen. En zodra het virus de hersenen bereikt, dan kan het een acute ontsteking veroorzaken. En nou, meestal kunnen de klachten van hondsdolheid na ongeveer 20 tot 90 dagen gemiddeld beginnen als zo'n incident. En het begint dan met klachten van wat algemene klachten zoals rillingen, koorts, een ziekgevoel, pinehollen. En uiteindelijk leidt het tot ernstige ziekteverschijnselen zoals spierkrampen, slikproblemen en vlamming, verwartiet en uiteindelijk dus coma en de dood.
3: Zo, maar het wordt het dus wel even vat als die eerste verschijnselen krijgt.
4: Ja, zeker. Het is dus gemiddeld die dagen die ik zo uit tussen de 20 en de 90, maar het kan zelfs ook nog wel letter ontstaan. Dus daarom is het heel belangrijk om, als je een incident daar net te wachten tot je klachten krijgen, want dan ben je te laat. Dus direct uit je bieten binnen, de wond spelen maar wetten en shippen. En dan direct contact opnemen met de alarmcentrale van je zorgverzekering of reisverzekering om de juiste medische behandeling te krijgen.
3: En waar moest dan vooral oppassen? Als denk van, nou ja, als ik hier in Nederland bieten we toch een hoen, dan denk ik daar net voor het hoen. Maar in het buitenland, welke landen ben je namelijk gevaarlijk?
4: Het meeste komt het voor bij in India. Wereldwijd binnen 54.000 gevallen van mensen die overlijden door rabies per jaar. En in India is daar verantwoordelijk voor de 34% van al die gevallen. En inderdaad, Azië en Afrikaanse landen, daar komt het ook volle voor. Dus heel volle plakken bij mensen een soort op vakantie binnen, kist het risico rinnen.
3: Ja, waar reizig je heel niet meer, verzels ik. Ik als Friesen, wij komen heel soort in buitenland, heel soort op exotische plakken. Dus verneem je hem, ik bij de GGD, dat het hier in Nederland ja, het meest een mooi besmetting in taal neemt?
4: Gelukkig net. In Nederland is het heel lang lien dat we een persoon overleden is van rabies. Wat we wel zeggen is dat volle mensen kunnen zich bewust binnen van het rabiesvirus en dat je risico rinnen. Dus we krijgen best wel wat telefoontjes en dat is heel fijn dat mensen kunnen lezen willen van heb ik risico roem, toch dit incident. En bij de GGD Friesland is dus ik reisadvies inwinnen en dat doe ik een soort meeskracht. Dus dat is ik het advies van iedereen. Ging je op vakantie naar het buitenland, neem zorg even op de website van GGD Friesland dat je meer weet te willen over welke vaccinaties onbevolen binnen. En dus ik of je vaccinatie en rabies verstandig binnen.
3: Ja, want die binnen dus wel, de kist die dat je vaccineren. En bist dan ik 100% veilig?
4: Ja, ik kist vaders of rabies kist bijvoorbeeld, kist 12 vaccinaties krijgen. Dus dan krijg je minimaal een week ertussen niet. En dan heb je een levenslange basisbescherming. Maar dat betekent net dat je dan niks hoeft als er een incident is. Want dan moet je, als er echt een daadwerkelijke risicoblootstelling west is, dan heb je vaak nog wat vaccinaties nodig. Dus het is altijd verstandig om dan medisch advies in te winnen.
3: Ja, wat nou als bieten bist en de bis besmet, is er dan genezing nog mogelijk?
4: Nee, ja, zodra de klachten er binnen, dan is er geen genezing meer mogelijk. En het virus is dus in je zenuwbanen onwezig. Dus het is belangrijk om zo snel mogelijk de vaccinaties te helpen uit je bieten binnen afkrouwt.
3: Ja, kist om een bist, Shen, als die besmet is?
4: Nou, net direct. Het is vaak wel dat ze plotseling afwijkend gedrag vertonen kunnen. Dus bijvoorbeeld wat agressief voorkomen kunnen. Maar volle kwijlen of juist heel verlamd en zakken door de achterpoorten bijvoorbeeld. Dus dat kun je met name wel zien. Maar het is net altijd zeker dat je net dat in wees geen rabies had uit je bieten binnen.
3: Anke, tegen dank voor de tips. En ja, we hopen dat we alle hier rabies vrij blijven zelfs.
4: Ja, graag gedaan.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: De dijk voorbij.
1: Omroep Friesland.
2: Oppositiepartij Pro wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht halen wordt. De partij ziet het daarom niet een initiatief voor wetsvaststelling in. Neffens de wet is abortus nog strafbaar. Een pro vindt dat abortus net toezet bij een rechter of bij een dokter. De vrouw moet zelfs de beslissing nemen kennen. De Dolomina's die vier weken al langer actie van het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw in deze zaak. Baars in eigen buik. Ellen de Bruin is van de Dolomina's in Friesland. Een goeiemiddag.
5: Goeiemiddag.
2: Waarom is het voor hem eigenlijk zo'n belangrijk onderwerp?
5: Nou, het zit gewoon echt in het fundamentele recht, hè, dat je zelf kan beslissen over je eigen lichaam. En ja, dat het niet zo moet zijn dat iemand anders voor jou kan bepalen wat wel of niet. En ja, we hebben het dan nu wel, ja, hoe zeg je dat? We gedogen als het ware wel abortus in ons land. Mm-hmm. Maar het is wel heel erg belangrijk om het echt uit dat wetboek van strafrecht te krijgen. Want ja, we hebben gezien wat het doet in Amerika. We hebben het bij Orbán gezien. Er hoeft maar een andere regering te komen. En dan is het recht op abortus, wat we nu dan denken een recht is. Maar de mogelijkheid om abortus te plegen is dan gewoon weg. Dus voor ons is toch wel echt het heel erg belangrijk dat het fundamenteel recht om te beslissen over je eigen lichaam, dat ook echt verankerd wordt. En ja, eerst moet het uit het wetboek van strafrecht en daarna willen we door om het te verankeren in de grondwet, zoals bijvoorbeeld Frankrijk heeft gedaan.
2: Ja. Je bent eigenlijk bang dat conservatieve krachten, misschien ook in Nederland, die ruchten zich maar steeds even ronddraaien.
5: Ja. Ja, ja, en dat is niet een, zeg je dat, een fictieve situatie. We weten dus ook in landen dat dat ook zo gaat. En ja, we zien natuurlijk in Nederland ook dat sommige conservatieve krachten ook weer aan het toenemen zijn. Dus vandaar dat, ja, wij zijn als Dolomina heel blij dat dit initiatiefwetsvoorstel ja, nu ingediend is.
2: Ja, ja.
5: En wel op de internationale dag voor veilig abortus, hè, want dat is het vandaag.
2: Het is geen tafel dat het Jordan Waterstelt wordt. Het liet het in elk geval voor politiek rekening te kennen op een lietse meerderheid, hè?
5: Ja, ja, het is nu echt wel een momentum. Ook omdat twee regeringspartijen, in ieder geval D66, heel duidelijk, nou ja, daar verwachten we de steun ook wel van. Maar ook een VVD die, ja, die dit al wel van tevoren heeft gezegd, nu nog niet direct reageert. Maar ja, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het CDA in de coalitie die er tegen is.
2: Ja, VVD hier in het verkiezingsprogramma staan, hè, dus die keten onherinnerd.
5: Ja, dus het moment is er ook nu, dus daarom is hij ook ingediend. En ja, we hopen gewoon dat daarmee ook, ja, het gaat echt om die veilige abortus. Want dat wil ik misschien nog wel even zeggen. Sommige mensen denken wel eens van als je abortus gaat verbieden, dat er dan minder abortussen plaatsvinden. Maar dat is dus echt niet zo. Alleen dan gaat het weer terug in, nou ja, de barbarij zoals we dat vroeger kenden.
2: De breipen.
5: Precies, dat hij noemt ze. Ja, dus het is echt niet zo dat het aantal abortussen minder zal gaan worden. Alleen, ja, ik denk dat we dat in een goed en fatsoenlijk land als Nederland niet op deze manier moeten willen.
2: Oh, dat u het wetboek van strafrecht hellen we eens voor. Abortus, die MC zei eigenlijk, het maakt in de grondwet?
5: Ja. Ja, kijk, in Frankrijk is het echt verankerd in de grondwet. En in Nederland zou het dan aan artikel 11 kunnen worden toegevoegd. Daar staat ook, hè, de onschendbaarheid van het lichaam. Dus er staat ook al iets in de grondwet. Ja, dat zou je ook al een beetje op die manier kunnen lezen. Alleen zo is het in Nederland niet. Maar inderdaad, wil je het helemaal goed rond te maken, dan moet het echt in die grondwet. Nou, Frankrijk heeft dat al. Amerika heeft dat dus niet. En ja, dan zie je dus ook dat daar ja, we hebben natuurlijk daar allemaal, kunnen we nog steeds zien wat voor effect het dan ook heeft voor vrouwen.
2: Mm-hmm. Nou, we stelden aan wat hoe het je politiek uitpakt. Ik zei al, er liep het een meerderheid 2000 voor het wetsvoorstel van Pro en IEM juichen. Dat is Dolomina's in elk geval daar dus.
5: Zeker, want wij strijden al heel lang. Hè?
2: Dat, ja. Ja, ik zie een foto inderdaad. Jelien, daar ben je al aan de gang. Ja, vol langer eigenlijk al.
5: Ja, maar wat denk je van 30, 40 jaar geleden?
2: Waren precies. We al bezig, hè? Ja, Bloemenhoven komen dan haast op van 8.
5: Nou,
2: zo lang al. En Ellen de Bruin van de Dolomines. Friesland, dank u wel voor die verhaal.
5: Dank je wel.
2: Oké, hoi Jen.
6: Alles wat je Dijs mist hebben, jongens, tussen 10 en 11.
0: Dit is De Dijs Voorbij.

0: zin op die moordenschildering?
1: We hebben bedacht dat Anne Schuurman, Annemarie Schuurman, de roodmaat.
0: Oh.
1: Dat is, nou, aan Frensje heet dat natuurlijk wel de universiteit, waar zij op zien. Nou, dat zit achter de bakkerij. Dus ik denk dat ze 300 keer lieden hier wel eens even langs doen heeft.
0: Ja.
1: Nou ja, het museum is er natuurlijk vlakbij. Daar ben ook aan werken en haar schilderijen. Nou, dat is er ook vlakbij. Dus ik denk, ja, dat één in één is klaar.
0: Ja, maar dan hij een plak, dan weet je wat erop opkomen maat. Maar jij kan je vinden die dat meintje kan.
1: Ja, ja. Nou, daar hebben we een schilder voor. Die man, ik hoop dat hij goed, dat het waar een beetje mooi zit. En dan zou hij goed beginnen. En hij heeft 3 dagen werk en dan komt hij erachter. En die gaat dat helemaal uittekenen en die maakt het door.
0: Oh. Dus als het waar wat mij zit, dan begint hij hoort, dan pakt hij de verf en de kwast en dan...
1: Ja, maar dat in 3 dagen moet dat dan kleurwezen.
0: Oké, dat is nog wel even een putje dus.
1: Ja, dat is zeker een putje, ja, 4x4, dat is een aardig grut natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus, nou ja, dat moest natuurlijk het pand, nou, de ondergrond moet goed wezen, nou, dat het... Dus het krijg schilderletten, dus dan moet ik horen, nou. Want ja. Ze zetten al bladeren. Dus dat wie nog wel wat betekent, hè, moest natuurlijk naar de gemeente, want het is natuurlijk een rijksmonument.
0: Ja.
1: Ik kan net horen als ze maar wat opkladderen, dus dat mag wel even verantwoord. Dus, maar dat die allemaal, goed is.
0: Ja, en de gemeente wil enthousiast, ik?
1: Ja, die wil enthousiast. Maar ja, je moet altijd even praten natuurlijk.
0: Ja, vanzelf.
1: Maar dat is goed, kom. Dus nou ja, hartstikke mooi.
0: Dus altijd al je mij zit en je zegt al het waar, dat is natuurlijk ook een factor. Dat weet je ook net altijd. Maar dan zoen je... mits eind deze week zoen je daar nu Frensje even zien kennen hoe dat worden is.
1: Ja, zeker.
0: En
1: dat hoop ik dat de mensen altijd een schilder even geen zin natuurlijk. Dat is natuurlijk wel uniek. Dat gebeurt net elke dag.
0: Nee, en van waar het net helemaal bekend is daar, waar kun je zien naar dat schilder in?
1: Nou, het is op een vastritten. Naast de bakkerij Siesling en de Waag. Daar zit het tussenin. Ja.
0: Nou, van wat nieuwsgierig is, succes, kom vooral even deel daar.
1: Kom even zien.
0: 4x4 meter, dus dat mag net te missen wezen volgens mij.
1: Nee, dacht ik
0: niet. Dierentank Bernard Sieselink, hoe dat schilderij daar dus. De eerste morgenschildering in de publieke ronde daar in Frensje. Dank u wel.
2: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Om het aanvoeren.
2: De dag voorbij.
3: We gaan verder met het volgende item. Want de meeste mensen die het post-covid hebben, komen net weer van haar klachten na. Dat kon je van de Monik al jaren. Uit onderzoek toch blikken dat er maar 12% hem volslaan werd de oude field. 60% zucht geen verbetering en 18% wordt zelfs minder. Een grut pad rekken ik uit het werk of ik het minder horen werken. Dochs kan therapie helpen bij het herstellen of in alle gevallen helpen om leren om te gaan met die klachten. Bij fysiotherapiepraktiek Tigra in Leeuwen trainen ze erop. Zag ik Antoinette Posmus. Zij kregen een perilien, de diagnose post-covid.
4: Nou, ik denk dat ik lichamelijk net heel veel klachten gewoon heb, maar dat ik vooral geestelijk heel veel klachten hier. Ik denk dat het bekende wordt hersenmist wel dan op de vagroen zit. Ja, wie net na je denken kennen. Had ik bijvoorbeeld een patiënt die geopereerd werd, maar had ik een aantal handelingen dan. En werd ik dat normaal gewoon in één keer al je dag, moest ik wel elke keer weer waarom. Je moet een operatie als KH, je moet dit haar, met dat haar. Gewoon net betinken kennen en ik net onthouden kennen. Had de patiënt me wat vregen en ik ben aan de dota, ik heb net opgeschreven, dan wist ik net meer wat ik helie moest of wat ik dwaan moest.
5: En dan komt er een moment dat je denkt van, nou mat ik wat dwaan. Wie dreigt om dat te erkennen?
4: Ja, want op dat moment dat zei ze, het is pas covid, viel het krek of kreeg een stempeltje. En dat stempeltje was eigenlijk het haar, dat was ik net accepteren, dus dat wie inderdaad wil dreigen, ja.
5: Ja, en dan kom je uiteindelijk hier bij Tigra. Wat heeft ze hier maar gedaan?
4: Nou, die Tigra had ze heel wat op het cognitieve getraind.
5: Cognitieve, kist dat uitlezen?
4: Ja, cognitief. In de hallen. Ik hoor helemaal net hoe prikkels, dat vermeet ik wel.
6: Joshua's letters.
5: En zo'n training is net om een nocht. Het is heel intensief. Zo klinkt het dan bij Tigra.
6: Links. Op het moment dat je een letter oontikst, versist ik een dier dat begint met die letter. Dat dier dat meestal onthouden. Take it away.
5: De behandeler is Sjoukje van de Veen. Ze luidt uit wat ze doet.
6: Ze komt hier elke training besteedt uit 90 minuten. Dus ze komt hier het eerste jaar loeren

0: een vorm van HIIT, intensieve intervaltraining, eraan. Ik werd ieder op zijn eigen niveau, op zijn eigen belastbaarheid uitskeuren. Nou, die HIIT, nou, die intervaltraining, die is er samen met een van uw collega's, therapeut, behandelaar, die zei cognitieve training eraan. En dat is best wel intensief. Dat zijn bewegingsoefeningen gecombineerd met het geloerd van de ziel, de meesten niet er binnen. Vragen, opdrachten, puzzels, telvormen. En daarna, wat ze verplicht, 20 tot 30 minuten in de rust. Daar heb ik 2 speciale rustroomtes voor inrichten. Om juist ik weer dat herstelvermogen te trainen. Maar de training zelf is best pittig.
1: Het is wat ze het resultaat als juist. Want meestal kom je net op een ochtend zelfs. Nee. Je wilde een stap zetten. Volslaan genezen, kist net. De kisten was zoals de kwaliteit van het leven bieden. Wat is dan het resultaat als juist?
0: Ja, dat is voor iedereen verschillend. Sommige mensen knappen dusdanig op dat ze zeggen, ja, ik heb mijn dagelijkse leven, mijn huishouden, mijn gezin weer draaiende houden. Maar dan ben ik gewoon die zegt, ja, ik heb wel weer volledig aan het werk. Maar dan wel als de 2.0 versie, wat inhoudt dat ze volle meer aandacht ha, en misschien ook wel haar matten van belasting, belastbaarheid, van herstelmomenten, rustmomenten. Wat ging wel, wat ging net? En er is ik een enkeling bij de training toch de sfeer blik.
1: Maar dat is net het geval van Antoinette Posmus. Maar haak je het goed?
2: Nou, ik merk gewoon dat ik inderdaad mijn dagen werkje ken. Werk voorheen echt wel blokjes van 2 dagen of 3 werken moest. En dan een aantal dagen vrij. Ken ik gewoon ik weer meerdere dagen het eerst draaien. Wat ik zelf merk is dat ik gewoon ik weer plezier erin ha. En dat ik weer vertrouwen erin ha. Er is weer vertrouwen dat dat lukt. Toevallig zijn collega Vleemdieke nog van... gewoon van het, we zorgen die ik wel leid zie. We zorgen die ik wel grapjes meid zie. We zorgen ik dat is gewoon bij mij, dus in het teamverband, mij het plezier wat er is. En dat merk ik gewoon zelf. Ik grapjes met de patiënten. Ja, en wat ik me wel bewust ben, is het opschroom bloot. Maar ik het erken dat ik soms ik zie mensen zeggen, ja, goh, vreeg het nog een keer. Ik zie patiënten van, zes het nog een keer. Want ja, het kan best wel wijzen dat ik het aansviert ben. En dat, dat bloot wel. En dat bloot denk ik dat onderkist, ja.
1: Maar net Elsenien komt de zaak goed voor. Net Elsenien kind geholpen worden. Dat doet ik wel blikken uit de cijfers van het onderzoek dat Fries MC dingen had. En dan bloot er maar één ding. Patiënten helpen om te gaan met haar klachten. Kwaliteit van leven, dat zit dan voorop.
0: Van mij wel. En uiteindelijk was de cliënt een mooie traject bij Bromjest. Gaat het net over het aantal uren werk of hoe lang als het fietsen is, maar vooral om ja, hoe voel ik me en hoe doe ik bij mij? Hoe tel ik bij mij?
3: En dat zei Sjoukje van der Veen van Tigra in Liao.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Hastel worden dat zo tussist en dan hest in één keer nog tien iets lekkers, iets zwierts en dan dost die kost diepen. Ja, dan luidt er eigenlijk niks in, behalve misschien die droge rieswafel nog. In Wommels hest dat probleem gewoon net. Want daar is dan Noidonna Dijk. Die heeft een hele speciale roze kastboetensteen en er zit van alles lekkers in. Donna, een goeie middie.
4: Hoi.
3: Hoi, daar is ja, een prachtig mooi roze huske is het eigenlijk, hè? Hoe was het omschreeuwen?
4: Ja, ja, het is een kastje. Ik neem het zelf gewoon de bakkast.
3: De bakkast. En ja, ja, die stiet bij Dijf voor de door. Wat vinden we daar al hierin?
4: Ja, van alles. Voor ieder wat wil. Ik heb nou de oude die het vooral koekjes erin hoorn. En blondies, brownies, gebak, verschillende soorten mol. Dus ja, ik denk dat iedereen wel iets lekkers kan vinden. Ja.
3: En dat bakst Olly eens zelf?
4: Ja.
3: Wauw. Ja. Hoe ben je op het idee kwam om A, saffolle te bakken en B, dat dan in die kast te stoppen?
4: Nou ja, dat heel volle bakken, dat is een beetje een uit de hongeren hobby van mij. Maar ja, dat kastje dat hier, nou ik denk 2 jaar geleden of zag ik dat Sjoen op Facebook in een groep. Dat ze dat in Engeland wil heen. En toen hier ik zoiets van, nou dat is wel leuk, dat zoek ik wel kinderen van, maar ik heb het nooit echt terugzetten. En toen begin dit eer, toen stuurde een vriendin van mij, die stuurde ik zo'n soort filmpje. En toen dacht ik, oh ja, dat zoek ik nog wel.
3: Ja.
4: Dus, nou, ik heb een beetje onderzoek die hier in de buurt. Hè, want er mag net nogal iets in die richting wijzen. Want dat vind ik een beetje stom dan. Maar ja, dat weerde net. En toen heb ik een berichtje in de Facebookgroep van Wommels. Die in mij, hè, maar dat idee en of een meisje die er belang bij hier. En ja, daar ging ik al eens wel leuke reacties op kriegen. Dat, toen dacht ik van, nou ja, begin ik gewoon de wand.
3: Ja.
4: Dus ja, kastje kocht en leuk in de verf zetten en een beetje opleukt. En ja, voor ik het wist, toen ging ik elk weekend een kastje in mijn tuin, mijn baksels.
3: Ja, fantastisch. Hij stiet er al linnig in het weekend?
4: Nou, hij stiet er in principe altijd, maar hij is weekends in de iepen.
3: Mm-hmm.
4: Want, nou ja, ik werk hier nog erbij en ja, oor meisje natuurlijk ik. En wie kan je dan, dat je weet al wel voor meisje van huis daarin fietsen. En ik denk, ja, dan maar wat daar maar van hè.
3: Ja, zo is het. En want die kast, iedereen kan dat zelf iepen, maait zie. En dan de ruitziekje was het hevigst. En jilt in een bakje dwan, zo werkt het?
4: Ja, ik heb een kistje, daar kan het contant jilt in. Maar ik heb een QR-code en die kan je dan scannen. En dan kun je het jilt oer maaitjes, dus maar.
3: En dat gaat altijd goed?
4: Ja, over het algemeen wel. Ja, ik mis wel eens een eurotje of maar ik heb zo nodig dan ik wel eens een eurotje te vollen.
3: Oh.
4: Maar het is nooit, nee, er is nog nooit iets gehad, nauwelijks. Nee.
3: Nou, dat is wel een fijn idee. Want hoe lang doet dit nou?
4: Ik ben in april ben ik hier maar begonnen, dus
3: de hele simmer toch al.
4: Ja, eigenlijk wel.
3: En meestal weten die aardig te vinden?
4: Jawel, ja. Het is de eerste weekend wie het van mijn idee al wat heel druk. Dat had ik net verwacht. Dat is weer echt hartstikke leuk. Maar Arun het ziet, is het elke keer wel iets verkocht. Ja. Dan mag ik ze nou dan nog bijbakken.
3: Dus dan is het echt nog letterlijk en figuurlijk onderbak.
4: Ja, dus dat is wel heel leuk.
3: En ben dat dan vooral mensen die het toevallig voorbij komen? Of die het uit het dorp komen? Of verneemst ik dat, want er maken stik filmpjes voor op die socials. Dat mensen het misschien schoen hebben en denken van, nou, we moeten toch eens even naar Wommels.
4: Ja, dat denk je. Ja, ik spreek natuurlijk wel volle mensen. Want ik vind het altijd zo gezellig. En dan kom ik hier in de boeten en even praatje maatje. En maar de meesten die komen uit Snits en uit Samarum en uit Veenwouden en Oeralfurt, Arlux. Dus ja, nee, dat is hartstikke leuk.
3: Ja.
4: Ik wil volle mensen uit Wommels. Hè, ben ik wel wat dames die ben hier elk weekend. Nou, die herkent dan op een gegeven moment ik wel. Dus dat is dan ik. Nou ja, dat is gewoon hartstikke gezellig dat ze elk weekend weer rondkomen.
3: Ja, precies. En wat rint nou het hutst? Als dat in de kast luidt, dan kist er eigenlijk netjes in bakken?
4: Ja, ik denk, ik heb wel, ik hier het kinderbueno cookie, hek hoorn. En die jongen wel heel goed. Maar ja, als ik Red Velvet in de kast hest in, dan is dat ik twee keer knipperie en dat is fit. Dus,
3: Okay. Ja. En kon ons van tevoren dan ik hoor wat er in die kast luidt? Of moeten de mensen gewoon maar die kast hier hem look en share wat erin luidt?
4: Ja, Alex Dadwol. Ja, ja. Ik wil wel een website beginnen. Dat mensen pre-orders kunnen het wel voor een bakkast. Want ik vind het gewoon een beetje jammer dat ze voor een lege kast staan. En dan wil ik Alex wel gewoon het menu een week van tevoren erop zetten. En dan kunnen ze gewoon Jan wat ze willen hebben. En dan maak ik dat extra.
3: Ja.
4: Dan heeft iedereen gewoon wat lekkers, zeg maar.
3: Geweldig leuk. Het ziet er ik prachtig uit. Dat mensen daar even Sham Wolle op de socials. Waar kunnen ze die vinden? Onder welke naam?
4: Donna's Taartenlab.
3: Donna's Taartenlab.
4: Ja, nou. Gewoon helemaal om elkaar vast. En dan komen ze er wel op uit, denk ik.
3: Tuurlijk. Dank u wel voor die leuke verhalen. En succes met al het bakken.
4: Ja, dank u wel. Voor het bellen.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
1: Het Alvoeren.
0: De dag is voorbij. Iwennes van Peersers Moddergat en Nest die hebben Joert een petitie om een beentje en een grutte wienmoene die te komen maat bij Moddergat. Haast 1100 mensen hebben die petitie ondertekenen. Ze maakt haar zwaar hoe de komst van die nije turbine, met name hoe de gevolgen van vogels, het landschap en de mogelijke loodsoerlijst. De provincie heeft jetter voor eerst tastemingen voor die nije moene. Bewenners hebben daar nog dus besviertje maken. De wienmoene zou dan komen maat op het hiem van de vogelopvang, van de vogelpetitieherders hier. Maar, zei die van Moenblikken, dat was heel nog net. RTV NOF-verslagjouwer Ben de Jager, die vregen naar het waarom van voorzitter Cornelis Jan Cuperus.
5: En het is al een heel langslepend proces. In de tussentijd is er een nieuw bestuur kwam en nieuwe beheerders. En wij zijn ons onderzoek geweest van hoe vast zit de voorpits eigenlijk om deze wienmoelen. Bij de afspraak maken, lezen de contracten, werden we zo'n haren maten. Dus dat hebben we al hier uitzocht. En we hadden gezien hoe sterk we juridisch toch. En toen het goed viel, toen zijn we van, we lukken de stekker eruit.
6: En dat besluit dat Josse, hij hem net door in nacht in zijn naam. Want spelen dit al langer? Hien je dit al een skoftje in de holle met de rest van het bestuur? Of is dit kwartlien eigenlijk oppapt?
5: Het is kwartlien, definitief maken, maar het speelt al een behoorlijk skoftje. In het verleden bestond er een orenwiermoeder, die stond er al voordat de vogelpits daar kwam. En toen bestond er ook afspraken tussen verschillende partijen. Die moeder staat nogal meer een zone hier stil. Dus eigenlijk tijd om de woorden weer even op mij onder de loep te nemen. Misschien is het wel echt goed voor de omjouwing, voor de natuur, voor de vogelpits.
6: En je bent uiteindelijk daar het besluit kwam, dat wordt het net. Heb je ook al een reactie gekregen van Stichting Dwarsmoenen ten Aad?
5: Nog net. Ze willen op hecht gesteld, ze hebben een brief gekregen hierover en een e-mail, maar we hadden nog niks yet.
0: Het zei de voorzitter van de Vogelpits, Cornelis Jan Cuperus. Het Nijs kwam op een morgen dat Reense Koorstra van de actiegroep Geen Grote Windmolens in Moddergat een petitie ontbeer om de Bicherres hier bektol. Vraag jou, Ben de Jager, vreeg dat de petitie nou de manier is om het al je tjent te houden.
7: Ja, ik denk het wel, want het was een beetje het laatste redmiddel. We zijn al ongeveer 6 jaar bezig tegen de plaatsing van deze windmolen. We zijn zelfs voor het gerecht geweest. En de rechter had sympathie voor onze opvattingen. Maar er was geen juridische fout gemaakt in de procedure. Dus werd de vergunning toegekend. En hadden we verder geen kans.
6: Want de gemeente Noord-Friesland, om het even helder te krijgen, hier in 2020 de omjouwingsvergunning al goed gehad. Toen ben je hem in beroep gegaan, dat zien. Toen kwam de juridische procedure, zeg maar. En daar had de rechter in zijn van Noord-Friesland had het goed gegaan, laten we het zo maar zeggen. Of had je flaters maken. En nu had de provincie de volgende stap zetten. In de zin van die hebben we nou de natuurvergunning goed gehad.
7: Ja, dat klopt.
6: Want wat docht dat mij in?
7: We willen die molen gewoon niet. Het ontsiert het landschap. Moddergat is het op één na mooiste plekje van Nederland. Dat is sinds een paar jaar zo bedacht. Mooiste plekje aan het Wad. UNESCO Werelderfgoed. Natura 2000. En noem maar op.
6: En je hebt een nodige petitie, oerhandigen. Wat is je gevoel daarbij? Richt het nog wat uit? Kent het nog wat uitrochtje?
7: Dat hopen we in ieder geval. Dat is de opzet.
6: En meer dan 1000 handtekeningen. Ja, dat zei natuurlijk ook wat hoe bot iedereen ermee begin is.
7: Ja, dat klopt. En de meeste inwoners van Moddergat die hebben tegen de komst van deze windmolen gestemd. En Peersens ook. Dus dat is een teken aan de wand dat wij het gewoon niet willen.
6: Maar dat we nou in het proces wel weer stappen zet binnen. Hoop je of ken je het nog keren, denk je?
7: Geen idee. We hopen het. En in ieder geval, de Vroegelpit zelf is tegen de plaatsing van die windmolen. En dat is natuurlijk een heel punt.
6: Want dat zou budgetten kennen van in elk geval net op dat terrein.
7: Ja, dat klopt.
6: En had je dan nog even sjoggen naar die petitie, meer dan 1000 mensen, je kent hem nou juist, oerhandig je. Wat was je reactie van de provincie, Onjo?
7: Sympathiek, voor ons voornemen. En hij kan niks van tevoren zeggen van wat het allemaal wordt natuurlijk. Alleen dat de Vroegelpit zich ook tegen die windmolen keert, dat is een voordeel.
6: En dan aanrondend, je bent er nou saai, zie je in mijn ondergang. Heb je nou eigenlijk, ja dat hing je misschien al wel, maar nou echt verlet van duidelijkheid? Omdat je er al zo lang in ons zit te, nou ja.
7: Ja. We zijn wel een beetje moe van het gevecht van 6 jaren. Dat willen we helemaal niet, maar ja, we doen het.
6: Wanneer hoop je dat er duidelijk iets is?
7: Zo gauw mogelijk.
0: Tja, wat zei Rezek Hoorstad dus van de actiegroep Geen Grote Windmolens in Moddergat. Vraag jou, Ben de Jager, vregen wat tippetje RSI Beknol van die actiegroep budgetten ken.
1: Nou, op dit stuit net het meeste. De vergunning is al door de gemeente in 2020. Daar mag ik onherroepelijk worden. Wat er dan ook gebeuren moet, is dat er een natuurtoets plak vindt. Ja, die vindt op dit stuit plak. En ja, daar is geen ruimte voor interpretatie. Dat wordt gewoon gecheckt, om de zakenwet ontcheckt worden moet. Ja, en voldoet dat, dan hebben we geen ruimte om daar wat oors van te vinden. Nou, dat heb ik de meisjes kunnen eerlijk zijn. We stellen natuurlijk aan zowel wat oorsvijst, hoop ik, waars, die waarin we benamen die dwarsmoen, die solitaire moen. Ik om de redenen die het hier opviert worden, ja, die hebben we net hebben in het landschap. En ja, dit vindt nog plak onder het oude regime. Maar er is ook wel begrip voor deze meisjes. En ja, zie ik nog wat nice is dat de meisjes van de Vogelpits, alles die windmoenen net meer op hun terrein hebben willen. Maar dat is iets tussen de Vogelpits en de Stichting Dwarsmoen ten naad.
6: Want je mag als provincie, ja, je het al, je kan eigenlijk heen gaan leeg springen, maar dit gaat nog onder de oude regeljouwing, dus de HOJO ook onderhouden.
1: Nou, de gemeente heeft de vergunning al aan in 2020. Die jouwen wij net al. De gemeente jouwt die vergunning al, die is onherroepelijk worden. Ja, men moet alleen nog hier nog de natuurwaarden checken, die ik onthaast te worden. Er zijn heel veel chainswezers op in het zinnen. Ik vond een goede kwaliteit, dus men had hier ook nog wel een werk om dat te zien. Daar zal wat uitkomen. Daar kan ik net op vooruit rennen. Alleen ja, zo stekt het in mijn koor. En ja, natuurlijk, we stellen aan ze wel wat anders voor. Dat had ze reden en ik. Benamen ik, omdat we zorgen dat meer skippen. Ja, die ben slim verdeeld als het door dit soort zaken gaat. Ja, en daar is dit jullie wel weer een voorbeeld van.
6: Want als je zorgen naar bijgeliks, dissemoenen. Ja, daar heb je dan als provincie uiteindelijk, omdat het om een stukje Natura 2000 gaat, nog ergens vroeg oer, maar net hier ondal. Dat maakt het, denk ik, van je als provincie ook best lastig.
1: Nou, maar het gewoon toetsen onder natuurwet. En die is net voor interpretatie vatbaar. Dus daar zal wat uitkomen. Het ene of het oren. Aan de andere kant, ja, er is nou ik wat oors onderhouden. En dat is dat de Vogelpits zou wij wilden het meer op is groen. Nou, zo, dat is echt tussen de Vogelpits en de meesten van ter naad. Maar dat is een nieuw element in deze discussie. Maar die is voor de verdere besluitvorming in dit huis net relevant.
0: En dat zei debatjere Siebe Knol. In een reactie op RTV NOF-lid Stichting Dorpsmolens ter Naad weten dat ze haar oriënteren binnen. Dat de Vogelpits dus geen windturbine meer op haar eigen heem hebben. Het is een sneu zaak, we zijn er erg lang mee bezig geweest, zeiden ze. Nou, het laatste wat is hier nog net hoe zijn, dat moet duidelijk wezen.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Nou bist er weer. En nou...
3: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
0: Dat is het moment van Onderwijs. Van drop naar rest, van dij naar joen. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog onkomt.
4: Zibbelen waaier een hele goede middag.
5: Goedemiddag.
0: Onderwijs, alle werkdagen van Fjouweren tot Seizen.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Fjouweren 20 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM. 11 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaalrechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was, meldt een Frans onderzoeksplatform. Hij was toen actief als activist voor Front National, de voorloper van de partij. Bardella zou onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn en dat Franse ministers de belangen van Israël boven de Franse belangen stelden. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren op het partijcongres van D66 deed. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei daarna dat hij het niet letterlijk bedoelde. De premier zei dat hij erg gepassioneerd is over gelijke rechten voor iedereen en dat hij dat probeerde over te brengen, maar dat hij zich netter had moeten uitdrukken. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In Duitsland heeft een bejaarde man bij het inparkeren van zijn auto zijn eigen vrouw doodgereden. Het gebeurde gistermiddag in een plaatsje vlakbij Frankfurt. De man van 84 reed achteruit, maar raakte een andere auto. En toen hij hem weer in de voorruit zette, gaf hij ineens te veel gas. Zijn vrouw stond voor de auto en overleed ter plekke. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
8: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
9: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
4: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. En wil je een duurzame oplossing? Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
5: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
4: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
10: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Premier Jette zei dus dat hij iedereen die vrouwen, LHBTI'ers of minderheden van kleur of geloof aanvalt, vol op de bek gaat slaan. Dat is niet netjes van de premier en het is bovendien zo onnodig. Via artikel 1 van de grondwet een paar andere wetjes handhaven en hopsa, allemaal achter de tralies. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog, waarin we ons via Litouwen en Brussel maar weer eens afvragen of we wel goed reageren op de steeds een stapje verder gaande Russische agressie richting Europa. Abortus moet uit het strafrecht, vindt Pro. Waarom is dat eigenlijk nodig? En de film Toute Direction, over de 71-jarige taxichauffeur-chef die plotseling ontslagen wordt en dan... Nou ja, dat kunt u gaan zien, want die film sluit komende woensdag het Nederlands Filmfestival af en draait vanaf donderdag in de bioscoop. De regisseur komt er straks over vertellen. En dat allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag.
3: Baas in eigen baan! Baas in eigen baan!
4: Hier is hij, de wet die op dit moment ook ingediend wordt bij de Tweede Kamer. Hij is aan jullie.
1: Maandag 28 september.
2: Een nieuwe poging dus om abortus uit het strafrecht te halen.
5: Want abortus is namelijk gewoon zorg, medische zorg.
2: Waar het volgens deze gynaecoloog ook niet thuis hoort.
5: Die niet in de strafwet thuis hoort tussen allerlei criminele handelingen.
2: Stel dat het lukt, wat verandert er dan nog meer?
6: De facto niets. De praktijk zal even zorgvuldig blijven.
2: RTL Nieuws sprak met de moeder van een man die vastzit in Kroatië voor smokkel van illegale migranten. Hem was een lucratieve deal aangeboden.
7: Je krijgt 500 tot 1000 euro per persoon die je vervoert. Dan heb je zo 5000 euro verdiend.
2: Hij zou slechts een boete krijgen als hij gepakt werd. Maar het leverde hem een lange straf op. En hij is niet de enige Nederlander.
7: Dat er nieuwe gevangenen binnenkomen en dat die allemaal onder valse voorwendselen daar naartoe gehaald zijn.
2: Sinti en Roma worden nog steeds gediscrimineerd en uitgesloten. Deze vrouw verhuisde van de woonwagen naar een huurhuis en dat beviel voor geen meter.
8: En die muren komen op me af, maar als je eenmaal in een huis woont en je wilt terug, kom je niet meer zo makkelijk terug.
2: Want ze krijgt geen hypotheek voor een nieuwe woonwagen. Maar ja.
8: Je kan het meisje uit de wagen halen, maar de wagen gaat nooit uit ons.
2: 6 op de 10 automobilisten en de helft van de fietsers maken zich er schuldig aan. Toch even de mobiel checken.
9: Je ziet heel veel mensen gewoon fietsen tegenwoordig met de telefoon in de hand.
10: Dan ben ik goed aan het opletten en dan fietst iedereen zomaar lukraak links, rechts, onderdoor, overheen.
2: Het trillen, de piepjes, het is ook moeilijk te negeren, maar soms zijn de gevolgen desastreus.
11: Het klinkt natuurlijk heel onschuldig. Ik denk van, nou, ik kan dat wel, ik kijk wel eventjes op mijn telefoon. Nou, dat denken heel veel automobilisten. Met als gevolg meer dan 100 doden per jaar.
2: Boodschappen in de buurlanden, we doen het meer en meer.
12: Ik kom hier om een check en sigaretten te halen.
13: Vlees,
14: schoonmaakmiddelen, drank, goedkoper.
2: En het gaat dan niet om 1 pakje vlees en 1 flesje wijn of shampoo?
15: Om een hele volle auto terug. Echt een hele volle auto.
2: En niet alleen de boodschappen zijn goedkoper.
16: Wij zijn gisteren in België wezen tanken om vandaag in Duitsland boodschappen te kunnen doen.
2: En zo wordt de boodschappen doen weer leuk.
17: We zijn meestal een heel dagje weg, hè?
18: Ja, maar er echt een uitstapje van, toch?
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dat in de kranten van morgen is gelezen door Michel Koenen.
19: Net als de omwonenden van Schiphol zijn 3 onafhankelijke instanties kritisch op de kabinetsplannen. In Trouw zeggen ze dat de plannen het milieu en de omwonenden onvoldoende beschermen. Morgen debatteert de Kamer over de kwestie. De instanties vragen de kritiek serieus te nemen.
2: Het gaat om de Raad van State, de Commissie voor de Milieueffectrapportage en de Inspectie Leefomgeving en Transport. De omwonenden vrezen dat de gebreken waar deze instanties op wijzen onvoldoende worden hersteld, omdat minister Karremans haast heeft.
19: Een proef in Amsterdam om asielzoekers aan het werk te helpen is succesvol en wordt voortgezet. Een derde van de deelnemers van de pilot heeft sinds vorig jaar werk. En nog eens bijna een derde heeft een stap richting betaald werk gezet. Staat allemaal in het parool.
2: De asielzoekers gingen vooral aan de slag in de horeca, transport en logistiek. 5 vonden een baan bij de gemeente in de hoofdstad Amsterdam. Amsterdam zette de proef op samen met het COA en het UWV. De werkzoekende asielzoekers krijgen persoonlijke begeleiders.
19: De Telegraaf schrijft dat een verbod op powerbanks in vliegtuigen nog altijd niet nodig is. Dat blijkt volgens de krant uit een rondgang langs experts en luchtvaartmaatschappijen. Een gedupeerde van de zogenoemde powerbankvlucht van KLM, die willen actie van topvrouw Rintel.
2: Nederlandse benzinepomphouders bij de Duitse grens kijken bezorgd uit naar de komende accijnsverlaging in Duitsland. Dat schrijft de Volkskrant. Donderdag wordt benzine en diesel bij de Oosterburen 17 cent goedkoper. Van de een op de andere dag komen ze niet meer, zegt een bezorgde pomphouder in de krant.
19: In het AD aandacht voor padel, maar dan de schadelijke gevolgen. Want zo'n padelbal die lijkt op een tennisbal en hij past precies in een oogkas, zegt een oogarts tegen het AD. De afgelopen jaren zagen we af en toe letsel door een padelbal.
2: Maar de afgelopen maanden is er een forse stijging, zegt hij. Oogbloedingen, beschadigde hoornvliezen en lenzen, netvliesloslatingen, hoge oogboldruk of zelfs een scheur in die oogbol. Het is echt zorgwekkend.
19: Maar er is een simpele oplossing, zegt de arts. De veiligheidsbril. Maar ja, die willen mensen vaak niet op omdat ze het maar lastig vinden, zeker als die beslaat. En we willen zo'n bril zeker niet verplichten, zegt de arts. Maar we willen er wel op wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van spelers en spelersfaciliteiten.
1: Deze onderwerpen uitgebreid.

0: Patty and the Heartbreakers, Depending on You. De Litouwse premier Sinkevicius gaat morgen op bezoek bij NAVO-chef Mark Rutte. Hij zal daar zeker aandringen op meer alertheid van het Westerse bondgenootschap. De Russische dreiging is nergens zo intens voelbaar als in de Baltische staten. In de Litouwse hoofdstad Vilnius zijn evacuatieoefeningen voor de bevolking al doodnormaal. Ik ga erover spreken met Michelle Haas, zij is defensie-expert aan de Universiteit van Gent en auteur van het boek Komt er oorlog? Met een vraagteken. Goedenavond, mevrouw Haas.
1: Goedenavond.
0: Ja, evacuatieoefeningen voor de bevolking in Vilnius en neem aan ook in de rest van Litouwen. Wat doet men daar nog meer om zich voor te bereiden?
1: Ja, ze zijn eigenlijk al heel lang bezig met nationale weerbaarheid. En niet enkel in beleidsdocumenten, maar ook echt in de praktijk. En ook echt maatschappijbreed. Dus ze proberen daar zowel de burgers als bedrijven, maar bijvoorbeeld ook ambtenaren, politici, ziekenhuizen, om die allemaal te betrekken bij mogelijke escalatie, verschillende scenario's en voor te bereiden welke rol iedereen dan heeft in zo'n scenario.
0: Ja, wat kunt u dat iets concreter maken? Wat betekent dat precies, dat voorbereiden op je rol?
1: Ja, bijvoorbeeld protocollen voor ziekenhuizen in de situatie dat er veel slachtoffers toekomen. Of bijvoorbeeld systemen van publieke alarmsignalen. Maar dus ook hoe reageren verschillende beleidsniveaus in het geval van zo'n escalatie. Dus dan heb je ook een soort stresstest van ambtenaren eigenlijk. Ja. En van politici en van de verschillende regio's. Dus ze hebben daar eigenlijk een soort nationale wet dat lokale overheden, provincies in staat moeten zijn om die plannen zelf op te stellen. Dus er wordt een soort kader voorzien vanuit de overheid. Maar het gebeurt ook heel erg vanuit onderaf, dus vanuit die lokale besturen. Hmm. Bijvoorbeeld met inderdaad zo'n evacuatieplan in Vilnius.
0: Ja, dat gaat wel iets verder dan een paar blikken ertessoep op zolder, zoals ik heb inmiddels. Maar komt dat doordat die Russische dreiging daar ook alom voelbaar is? Hoe groot is die dreiging?
1: Ja, die dreiging wordt wel echt collectief gedragen daar in de Baltische Staten. En die leeft natuurlijk ook door generaties heen. Dus je ziet daar bijvoorbeeld door de staat gesteunde vrijwilligersgroepen. In Litouwen zijn dat dan, is dat dan de Riflemen's Union. En dat klinkt als schiettraining, maar dat is eigenlijk wel meer dan dat. Dus dat gaat ook echt over civiele weerbaarheid op verschillende niveaus. En dat zijn echt groepen die al heel lang bestaan. In Estland heb je de Estonian Defense League, vrijwilligers die tenen in de bossen. Dus het zit veel meer in de cultuur eigenlijk dat verschillende lagen van de samenleving daarmee bezig zijn. Dus inderdaad, ze zijn voorbij het idee van een noodpakket. Of je nu bedrijfsleider bent of een bepaalde job hebt in het onderwijs. Iedereen is eigenlijk wel voor een deel bezig met hoe kunnen we ons best voorbereiden op het scenario wat ze natuurlijk willen voorkomen.
0: Ja, wat ze willen voorkomen. Maar gaan ze er eigenlijk vanuit dat Rusland een keer gaat aanvallen?
1: Ja, wat daar wel leeft is het idee van niet de vraag of Rusland gaat aanvallen, maar wanneer Rusland gaat aanvallen. Hm. En natuurlijk betekent dat niet per se een grootschalige invasie zoals we die hebben gezien in Oekraïne. Want ze zijn natuurlijk ook lid van de NAVO en ze weten ook dat ze die bescherming hebben, maar we zien wel gewoon echt die hybride acties toenemen. En eigenlijk zijn die ook een beetje ongelijk verdeeld in Europa. We zien het nu ook meer in West-Europa, maar in Oost-Europa en die Baltische Staten hebben daar al langer intensiever mee te maken. En dat zien ze toenemen. En bijvoorbeeld ook natuurlijk als het gaat over luchtafweer en hoe belangrijk dat is geworden. En ook die gelaagde luchtafweer en die counterdrone systemen. Ja, daar moeten ze wel mee aan de slag natuurlijk.
0: Ja, vandaag weer een droneaanval op de Pools-Oekraïnse grens, las ik. U noemt milities. Ik weet niet hoe georganiseerd die zijn door de overheid, maar ook allemaal dingen die de overheid dus kennelijk instigeert. En u zegt er is zelfs een wet voor. Hebben de burgers vertrouwen in hun overheid daar?
1: Ik denk het wel. Maar wat je wel merkt is gewoon een andere visie op de rol van de staat. Wordt daar minder verwacht dat de overheid eigenlijk direct aan je deur staat in het geval van een crisis. Wij zijn daar een beetje aan gewend, denk ik, in West-Europa. En daar zie je toch meer zelfredzaamheid. Mm-hmm. De staat heeft ook voor een deel een beetje een soort negatieve connotatie, natuurlijk vanwege staatsonderdrukking in het verleden. Dus er wordt ook veel waarde gehecht aan een soort vrijheid vanuit de mensen zelf.
0: Ja.
1: En je ziet ook gewoon, als je kijkt naar bijvoorbeeld het defensiebudget daar, is al boven de 5%. Maar dat betekent in absolute cijfers nog minder dan 5 miljard. Terwijl Nederland gaat richting 28,9 miljard. Hmm. Dus met die 5 miljard kan de overheid ook niet voor alles instaan. Dus automatisch wordt er ook meer verwacht van de bevolking.
0: Ja, en hoe groot is het vertrouwen in ons, zal ik maar even zeggen, als pars pro toto voor de NAVO en de EU?
1: Ja, ik denk ook aangezien de dreiging zo groot is en existentieel aanvoelt, is er wel vertrouwen of in ieder geval veel hoop in die allianties. Er is ook veel trots dat ze deel uitmaken van die allianties natuurlijk. Dat NAVO-toetreding was echt een soort historische keerpunt natuurlijk voor de Baltische Staten.
0: Ja.
1: Maar tegelijkertijd merken zij natuurlijk ook die ambiguïteit die er is binnen bondgenootschap. En ze hebben ook te maken met een aparte geografische situatie, omdat ze een grens hebben met Rusland, maar ook omdat ze best wel ver af liggen van mogelijke toevoer van ondersteuning, militair materieel en troepen. Dus het duurt natuurlijk ook een tijd voordat daar versterking komt. En daar zijn NAVO-plannen voor. Maar dat betekent ook dat heel veel staten, bijvoorbeeld Nederland en België, die militaire mobiliteit, dus die infrastructuur, moeten opkrikken.
0: Ja.
1: Zodat die toevoer ook snel gebeurt. Dus er is wel een soort vrees van, er is politieke overtuiging van veel staten dat ze ons te hulp gaan schieten, maar hoe snel gaan ze er staan?
0: Ja, dus wat zou tot slot premier Sinkevicius morgen van Rutte willen horen eigenlijk?
1: Ik denk dat zijn grote prioriteit luchtafweer is. Omdat je ziet hoe belangrijk dat is geworden. En vroeger waren die hybride acties gezien als een soort probleem van een individueel lidstaat. Maar nu zien we natuurlijk dat het steeds meer wordt gezien als een collectief probleem. Dat we er allemaal iets mee moeten doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik denk die solidariteit om te zien hoe kunnen we die grens versterken op vlak van luchtafweer. Ze zullen vast ook praten over recente ontwikkelingen, bevestiging van NAVO-solidariteit.
0: Artikel 5.
1: De Amerikaanse terugtrekking misschien. Ja, dus al is daar wel positief nieuws, want er zijn extra Amerikaanse troepen aangekondigd die naar daar gaan. Dus dat is ook nog een beetje onduidelijk van wat kunnen ze daar nu van verwachten. Maar ik denk zeker luchtafweer en die solidariteit op vlak van artikel 5.
0: Goed. Hartelijk dank, mevrouw Haas. En ik ga door meteen naar Brussel.
2: Brussel bij nacht. Brussel's by
0: night. Maar nooit zonder onze tune natuurlijk. Maar in Brussel spreken de ministers van Defensie van de EU vandaag over de vraag of Europa wel klaar is om zichzelf te verdedigen. Dus dat hangt allemaal met elkaar samen, want daar is ook de premier van Litouwen die morgen op bezoek komt bij de NAVO. Chris Ostendorf in Brussel. Goedenavond, Chris.
3: Goedenavond, Chris.
0: Ja, we hebben dus net gehoord wat de Litouwse premier wil horen van Mark Rutte. Vooral luchtverdediging en bevestiging van artikel 5 van die solidariteit. Wat gaat hij horen van de NAVO-chef, denk je?
3: Nou, misschien maar eerst het makkelijkste en het meest voor de hand liggende complimenten gaat hij krijgen. Want de Litouwse premier Sinkevicius, dat is echt het beste jongetje van de klas, kun je hier horen bij de NAVO. Het is niet zomaar NAVO-lid. Litouwen geeft nu al meer dan 5% van de economie uit aan defensie en veiligheid. Michel Haas zei het net ook al.
0: Ja.
3: Ze lopen daarmee wel 10 jaar voor op de dure belofte van de NAVO-top in Den Haag om voor 2035 dit soort bedragen voor elkaar te boksen. Nou, Litouwen doet dat nu dus al.
0: Mm-hmm.
3: En het land zal dus vooral door Rutte aangeprezen worden als een schoolvoorbeeld voor hoe alle NAVO-landen zich kunnen verweren tegen die Russische dreiging. En ja, en die vragen concreet over luchtafweer, dat is in de praktijk moeilijker, wordt wel heel hard aan gewerkt. En artikel 5, zeker, dat staat onverwoestbaar volgens Rutte, maar we horen ook de twijfels die de Verenigde Staten daarbij zaaien. Dus die zorgen zullen ze zeker ook wel delen morgen.
0: Ja. En dan meteen maar de vraag, is dat gevoel van urgentie dat er in Litouwen heerst ook bij de rest van de EU aanwezig?
3: Ja, een dubbel antwoord, denk ik. Dat gevoel van urgentie zeker wel. Maar dat geld uitgeven en nu al naar die 5% toewerken, zeker niet. Ik zou bijna zeggen, groet uit het land België, waar ze nog op de 2% blijven hangen en ook van plan zijn de komende 3 jaar daarop te blijven hangen. Volgende regering mag ermee aan de slag. De begrotingstekorten zijn hier te groot. Dus ja, in heel veel landen speelt die discussie op die manier. Maar toch, vandaag waren de ministers van Defensie van alle EU-landen hier in Brussel bij elkaar. Ook onze minister Jesselgus. Op tafel lag ook best wel een pijnlijk rapport, waar je in kunt zien wat het Europese huiswerk is voor defensie. Ja, en op basis van onze gaten in de verdediging moeten die ministers aan de slag. Ze hebben nou 5 prioriteiten gesteld. Wil ze even kort doornemen, dan weet je hoe ernstig het is. Er moet geïnvesteerd worden in drone-techniek. Investeringen voor de marine zijn heel hoog nodig. Ruimtetechniek, om vanuit de ruimte ook alles in de gaten te kunnen houden. Heel belangrijk. De luchtverdediging moet op orde worden gebracht. En de verdediging van de Oostflank. Nou, die 5 dingen. Op al die terreinen kunnen landen nou gaan intekenen op projecten die duur en ingewikkeld zijn. En die zijn zo duur en ingewikkeld dat je eigenlijk dat niet als land individueel kunt. Dus Europese landen moeten gaan samenwerken. Dan komt het weer Europese samenwerking. Europese financiering is heel erg belangrijk. Ik sprak minister Jesselgus hier ook over en vroeg hoe dringend die investeringen zijn. Maar ook vooral de vraag van, komt het er nou ook nog van, Europese samenwerking op defensie?
4: We hebben nog heel veel werk te doen. Dus er wordt hier ook door verschillende landen, waaronder Nederland ook, opgeroepen met iets minder praten en iets meer gaan leveren. En ook op een gegeven moment de landen ook verantwoordelijk te houden. Van, dit is collectief. Dit gaat over onze gezamenlijke veiligheid. En dat betekent dat we er ook gezamenlijk voor moeten staan. We hebben afgelopen jaren te vaak achterover geleund en anderen gekeken, kom op voor me. Dus dat kan niet meer. Dus nu leveren.
3: Probleem is ook, het blijft allemaal versplinterd in Europa. Frankrijk heeft zijn eigen defensieindustrie, Duitsland ook, Nederland natuurlijk ook. Hoe zorgt u ervoor dat er een soort gezamenlijke defensie-investeringen komen?
4: Ja, en daarvoor hebben we ook hier, moet ik zeggen, de Brusselse leiders opgeroepen. Want dat kan echt niet meer. We willen natuurlijk allemaal onze eigen nationale defensie-industrie ook een boost geven. Dat is ook goed voor onze eigen economie. Maar we weten, wil je echt die grote stappen maken, wil je echt sterk staan als Europa, zul je dat ook gezamenlijk moeten aankopen. Zorgen dat je systemen op elkaar aangepast zijn. Inkopen daar waar het best is op Europees gebied. Ja, en dat laat echt te wensen over. En daar hebben we ook landen één op één aangesproken. Dit kan zo niet langer. Dit gaat niet alleen ik. We moeten dit gezamenlijk doen, anders lopen we vast.
3: Voert u ook die gesprekken met Nederlandse defensiebedrijven? Ik kan me voorstellen, die willen ook gewoon geld verdienen. En die staan ook niet te wachten op dingen weg te geven aan de Fransen of aan de Duitsers.
4: Maar dat hoeven ze gelukkig ook niet. Wij willen heel graag dat onze bedrijven in Nederland geld verdienen. Wij willen heel graag dat zij kunnen innoveren, banen creëren voor Nederland. Maar wij weten ook dat zij niet alles in hun eentje kunnen. Het gaat er ook over wat voor combinaties maak je, hoe versterk je bedrijven. Nou, wat wij nu bijvoorbeeld doen al een tijdje met Oekraïne, zorgen dat onze bedrijven ook drones maken. En een deel daarvan zullen we ook zelf gebruiken, maar een deel daarvan gaat dan ook naar Oekraïne. Dat is in die zin win-win. Oekraïne helpen we in de strijd in de frontlinie, maar ook onze eigen economie. En het moet daarover gaan. Hoe kun je nou gezamenlijk dingen doen? Maar u kunt mij altijd eraan houden dat ik ook altijd zou kijken, wat is het Nederlands belang? Maar ik ben wel slim genoeg om te bedenken dat het Nederlands belang in Europa gewaarborgd moet worden.
3: Dan gaat dit over de wapens. Er wordt ondertussen hier in Brussel ook gepraat over de vraag, hoe beslis je over veiligheidsstrategische keuzes? Von der Leyen heeft in haar speech in Straatsburg gezegd, er moet een Europese Veiligheidsraad komen. Vindt u dat een nuttig voorstel?
4: Ik heb aangegeven dat we het interessante ideeën vinden, maar benieuwd zijn ook naar de uitwerking. Dan weet ik pas hoe inhoudelijk past het ook bij bijvoorbeeld binnen NAVO-framework. Want we zeggen steeds, en daar geloof ik heel erg in, een sterk Europa maakt een sterk NAVO. We willen niet dingen naast elkaar. Feit is wel, Europa moet wel sterker worden. Dus ik heb dat ook net neergelegd, dat we uitkijken naar de uitwerking en dat we nooit mogen vergeten dat dat wel binnen een NAVO-verband moet bestaan. Maar dat Europa daar nog stappen te zetten heeft, dat is evident. Dus als dat in die lijn is, dan zullen we daar positief tegenover staan. Als het parallel extra gaat zijn en de aandacht afleidt, ja, dan zullen we wat kritischer op zijn.
0: Ja, Chris, ik hoor heel veel samen, gezamenlijk, samen, samenwerking, gezamenlijk.
3: Zeker.
0: Ik maak daaruit op dat Europa moet gaan samenwerken. En een heel voorzichtig ja op de Europese Veiligheidsraad. Heb ik dat goed begrepen?
3: Ja, eerst die samenwerking, dat is wel belangrijk. Maar je ziet het wel de hele tijd misgaan. Mm-hmm. Denk aan dat Frans-Duitse initiatief, een miljardenproject, waarin deze grote landen een eigen Europees gevechtsvliegtuig zouden gaan bouwen. Dat moest volgens de Fransen een vliegtuig zijn dat op een vliegdekschip kan landen, kernwapens kan dragen. Duitsers keken er anders naar en dat liep te stuk. Je hoort Jesselgus nu eigenlijk zeggen, dat moet anders. EU-landen moeten wel samen echt miljarden gaan investeren.
0: Ja, maar gebeurt dat dan ook?
3: Ja, ik heb het eens nagevraagd bij het bedrijfsleven. Nederlandse bedrijven willen dat graag. Nederland is bijvoorbeeld sterk in specialistische toeleveringsbedrijven. Er liggen echt kansen voor Nederland. Als daarin Europees geld beschikbaar komt om te gaan investeren, kunnen die bedrijven daar heel veel geld mee verdienen en daarbij aanhaken. Maar de frustratie bij datzelfde bedrijfsleven is dat de Nederlandse overheid kansen bewust laat liggen. Met name het vorige kabinet Schoof wilde in principe niet meedoen met een enorme pot Europees geld van 150 miljard euro die beschikbaar is voor dit soort projecten. Maar vooral omdat dat fonds gebaseerd is op gezamenlijke leningen, waar Nederland principieel tegen is, zegt Nederland, daar doen we niet aan mee. Nou, volgens het bedrijfsleven is dat echt een gemiste kans en had Nederland daar echt wel op in moeten haken.
5: Ja, en dan die Europese Veiligheidsraad. Ze ziet met belangstelling de uitwerking tegemoet, maar het moet allemaal wel binnen de grenzen van de NAVO blijven. Wat bedoelt ze precies?
3: Nou, ik hoor tussen de regels door dat ze weet dat het eraan komt, dat het belangrijk is dat het gaat gebeuren. Want je kunt wel praten over vele miljarden in de defensie steken, maar net zo belangrijk is de vraag, wie bepaalt er straks de strategie? Hmm. Wie beslist dan wanneer het tijd is wel een keer te reageren op Russische aanvallen, provocaties die steeds gevaarlijker worden? Dus ja, even terughalen. Commissievoorzitter von der Leyen begon erover in haar jaarlijkse speech 2 weken geleden. Zo'n idee van de Europese Veiligheidsraad. Je moet bedenken, bij een regelrechte aanval is het nu wel geregeld. Dan is er de NAVO. Dan geldt artikel 5. Dan komt de NAVO in actie. Maar we zien nu steeds aanvallen. Die zijn cyberaanvallen, provocaties. De NAVO wil niet steeds in een crisisbaat bijeenkomen. En in dergelijke gevallen zouden bevriende landen wel degelijk heel snel bij elkaar willen kunnen komen om te bespreken, hoe gaan we hier nu op reageren? Dat wordt van zo'n Europese Veiligheidsraad. En ik hoor bij de NAVO dat alles tussen von der Leyen en de commissie heel strak wordt afgestemd. Dus ook al, jij hoort het een beetje, hè, reageren landen nu met wat aarzeling, is dat wel nodig? Maar ik denk wel, als straks de NAVO-baas en de EU-baas dit allebei een goed idee vinden, ik zou het toch maar eens heel goed in de gaten gaan houden. Voor je het weet staan wij voor een deur van een Europese Veiligheidsraad.
5: Want daar wordt wel samengewerkt. Dankjewel, Chris Ostendorf.

0: Breaks His Own Heart. Dat was Mighty Sparrow, de koning van de Calypso. Hij heette eigenlijk Slinger Francisco. Maar hij stierf vandaag op 91-jarige leeftijd. Abortus moet uit het wetboek van strafrecht verdwijnen. Dat vindt althans oppositiepartij PRO, die daarvoor vandaag een wetsvoorstel heeft ingediend. Wat zou dat veranderen voor de toegang tot abortus? Goedenavond, Corette Ploem.
1: Goedenavond.
0: Je bent hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en was 6 jaar geleden als hoofdonderzoeker betrokken bij de meest recente wetsevaluatie van de strafwet waar abortus nog steeds in zit, hè? Want het is een strafwet.
1: Ja, daar was ik bij betrokken. En ja, het begint in het strafrecht, maar het komt al heel snel terecht in publiek recht. Dus niet meer in het strafrecht. Hè. De wet afbreking zwangerschap is eigenlijk helemaal geen strafrecht. Dus het is ook voor een heel groot deel geen strafrecht.
0: Geen strafrecht, nee. Goed. Dat moeten we zo meteen misschien nog iets beter uitleggen. Maar laten we heel even blijven bij dat deel dat wel strafrecht is. Ja. Sinds wanneer staat abortus eigenlijk in het wetboek van strafrecht?
1: Nou, dat is vanuit de 18e eeuw. Dat is de 19e eeuw, dus vanuit 1800. Ja. Het heeft eigenlijk al gestaan in de Code Pénal van Napoleon. En later is het in het Nederlandse wetboek van strafrecht gekomen. 1886, geloof ik. En daarna heeft het verschillende vormen gehad. En in 1984, dat is eigenlijk het meest recent, heeft het een hele andere formulering gekregen, een hele andere inhoud gekregen. Ja. En is er ook een hele grote verandering heeft er plaatsgevonden. Want toen is het in principe niet strafbaar geworden. Het begint in het strafrecht, maar onder vrij eenvoudige voorwaarden is het niet strafbaar om een abortus uit te voeren. Ja. Dus dat is het belangrijke.
0: Dus het is nog wel onderdeel van het strafrecht, maar de voorwaarden in die wet in 84 zijn zo geformuleerd. Ja. Kunt u ze even kort noemen?
1: Ja, je moet arts zijn om het uit te voeren en je moet in een kliniek of ziekenhuis werken met de vergunning, ook de juiste vergunning. Ja. En sinds 2025 en januari kun je ook huisarts zijn. En dan kun je ook, mits je ook bepaalde gegevens aanlevert aan de inspectie, de toezichthouder voor de gezondheidszorg, dan kun je ook abortus uitvoeren vanuit de huisartsenpraktijk. Er zijn nog een paar andere voorwaarden die dan gelden. Maar dat is dus ook nog weer een belangrijke verandering geweest ten opzichte van 1984.
0: Dus eigenlijk staat er, het mag niet, maar als je het zo en zo en zo en zo doet.
1: Ja, precies.
0: En dat is best ruim eigenlijk. En ook allemaal eigenlijk hele logische voorwaarden. Ja. Dan mag het wel. Ja. Waarom is het dan toen in 1984 niet gewoon uit het strafrecht gehaald?
1: Ja. Nou, het heeft een behoorlijke aanloop gehad, ook deze wet. Hè. Dus het was niet vanzelfsprekend van, laten we dit eens doen en dan doen we het gelijk zus of zo. Nee, er is natuurlijk veel discussie en debat over geweest.
0: Kan de minister van Acht nog heen.
1: Ik geloof dat hij toen, ik weet niet wanneer het precies was, maar dat hij ook nog een sluiting heeft aangekondigd. In ieder geval
0: van de Bloemenhoofd precies. Ja, dus dat was collega minister, namelijk de PvdA-minister, ik ben even de naam kwijt nu. Die heeft Dolmina gewaarschuwd van, dat gaat hij doen. Jullie moeten gaan demonstreren.
1: Ja, precies. Precies. Nou goed, en dat heeft uiteindelijk geleid tot die abortuswetgeving. En ik denk eigenlijk dat je hem kunt zien, in ieder geval in de praktijk,

0: bekijken als een liberale abortuswetgeving. Je kunt zeggen het politieke compromis of het evenwicht wat gezocht is, is eigenlijk verankerd in die strafrechtelijke verankering. Dus of dat is in ieder geval daarop terug te voeren. Dus het was eigenlijk een soort balans of evenwicht van dat niet helemaal de principes vanuit een andere politieke stroming. Namelijk niet om alleen maar toegang. Om het daarover te hebben, maar toch ook over het ongeboren leven. Ja. Dat is voor sommige politieke stromingen of groeperingen of mensen ook iets heel belangrijks. Om dat toch ergens nog een plek te geven. Ja. En dat is dus gedaan door die strafrechtelijke verankeringen in stand te houden.
1: Ja.
0: Dus dat is eigenlijk een beetje hoe dat toen gebeurd is.
1: Ja, over dat beschermen van ongeboren leven, van leven as such. Ja. Vanaf wanneer spreek je eigenlijk juridisch gezien van een leven?
0: Ja, dat is ook nog een puntje. In de tweede evaluatie hebben we in ieder geval gezegd van het moet duidelijk zijn wanneer er sprake is van een zwangerschap. Hè? En dat is nu onduidelijk. Het is mogelijk ook zo dat een andere definitie wordt gehanteerd in het wetboek van strafrecht dan in de wet afbreking zwangerschap. Dus we hebben toen ook gezegd van trek dat bij elkaar, maak dat helder van en maak daar een eensluidende definitie van.
1: Mm-hmm.
0: Maar je zou kunnen zeggen dat 2 weken na de bevruchting, hè, dus 4 weken na de laatste dag van de eerste dag van de laatste menstruatie, dat je dan kan spreken van een zwangerschap.
1: Ja, maar wanneer is er sprake van leven?
0: Van leven? Ja, dat is een hele filosofische vraag, denk
1: ik. Zeker, maar je moet hem juridisch wel.
0: Ja, Nou ja, goed, je kunt zeggen dat daar waar het wetboek van strafrecht begint te gelden. En de wet op breking zwangerschap, dat er dan in ieder geval juridisch gezien sprake is van leven.
1: Dat is nu 24 weken.
0: Je bedoelt de levensvatbaarheidsgrens.
1: Ja.
0: Ik snap het al. Nee, nu begrijp ik het. Je hebt dus een abortusgrens, hè?
1: Ja.
0: En die ligt op 24 weken. En het is zo dat wij zeggen
1: daarna mag het niet meer.
0: Daarna heb je het niet meer over inderdaad een abortus, maar over het beëindigen van een levensvatbare vrucht.
1: Ja.
0: En die wordt gelijkgesteld inderdaad met een levend geboren persoon.
1: En dat mag alleen onder hele strikte voorwaarden, namelijk een afschuwelijke aandoening.
0: Een ernstige, onbehandelbare aandoening is hier ernstig. En dit is eigenlijk in alle landen all over the world is dat ongeveer hetzelfde. En wordt daar op die manier tegen aangekeken. Dus daar is Nederland niet uniek in. Dat is eigenlijk heel wijdverbreid is dat het uitgangspunt. Dat 22, 24 weken dat dan.
1: Ja. Ja. Nou hoorde ik net in ons nieuwsoverzicht iemand die daar sprak omdat hij verstand van zaken leek te hebben, zeggen van in de praktijk betekent het eigenlijk helemaal niks. Heeft hij gelijk?
0: Wat betekent niks in de praktijk?
1: Om het uit het strafrecht te halen.
0: Die heeft in die zin gelijk dat als je het uit het strafrecht haalt, dat het een symbolische, vooral een symbolische stap is. Want we hebben vastgesteld dat de abortuspraktijk goed functioneert. We hebben in de tweede evaluatie ook niet echt teruggekregen van wij voelen ons echt bedreigd door het strafrecht. Zeker niet de uitvoerders van abortus. Er is eigenlijk ook heel weinig strafrecht geweest in de hele periode vanaf 84 tot nu. Zijn er eigenlijk helemaal geen strafrechtsprocedures gevoerd. Hè? Dus er is wel wat strafrecht, maar niet gericht tegen uitvoerders die de grenzen van de wet zouden hebben overtreden. Dus eigenlijk hebben we een best een hele goede en toegankelijke abortuspraktijk in Nederland. En daar gaat uit het strafrecht halen helemaal niks aan veranderen.
1: Nee.
0: Dus daar ben ik denk ik wel het mee eens of wel van overtuigd.
1: En zit er dus misschien zelfs ook risico's aan om het uit het strafrecht te halen?
0: Ik denk het wel. Want het is natuurlijk een onderwerp dat politiek gewoon gevoelig is. Wat ook wisselgeld kan betekenen. Hè? Dat dus partijen die niet zo voor dit plan zijn. Dat die zeggen, luister eens. Ik stem wel in met dat politieke voorstel. Maar dan wil ik wel dit kunnen blokkeren. Dus je krijgt ook dat de tegenstellingen groter worden. Dat lees je eigenlijk al een beetje terug, denk ik, in de toelichting op dit voorstel, waarvoor ik alle sympathie heb uiteraard. Maar sommige beelden vind ik denk ik toch iets aan de overdreven kant. Zo van, ja, artsen voelen zich echt hebben chilling effecten. Artsen die voelen zich niet in staat om het uit te voeren. Nou, dat kan ik niet zo goed plaatsen. Maar er is natuurlijk ook een andere kant waarbij er dus ook heel erg veel bezorgdheid is over de zorgvuldigheid van die praktijk. En dat is natuurlijk ook zwaar overdreven. Dus als je dat debat weer meer op tafel krijgt, dan krijg je ook de uiterste. Ja, en dan kan het zomaar in een politieke constellatie misschien opeens helemaal de verkeerde kant uitdrijven.
1: Ja, maar ook daar heeft Pro denk ik over nagedacht. Want ze zeggen, ja, dan is de volgende stap het recht op abortus in de grondwet.
0: Ja, nou, dat is helemaal een lange adem, denk ik. Want dan moet je dus eerst een regering ontbonden hebben. Of die moet ontbonden zijn, dan moet het weer door het parlement. En nogmaals, ik vind het heel belangrijk ook om even duidelijk te maken dat in het grondwet hebben van zo'n recht, hè, dan gaat het heel erg over hoe is dat geformuleerd, maar vooral ook welke wetgeving heb je. En het kan nog steeds zo zijn dat je in een land helemaal geen strafrechtelijke regeling hebt, maar wel bijvoorbeeld een beraadtermijn, een denktermijn voor de vrouw van verplicht van 6 dagen.
1: Ja, hè, dus dan daar ben je heb je het strafrecht niet voor nodig.
0: Daar heb je het strafrecht niet voor nodig. Nee. Zeker niet. En je hebt ook kans dat als je het strafrecht niet hebt, dat de kracht in de samenleving op dat vlak zich wat sterker gaan roeren en juist, nou ja, proberen om dan die praktijk maar op een andere manier en meer in een richting uit te krijgen. Dus, ja. dus de toegankelijkheid is ook echt gewoon afhankelijk van hoe die praktijk er precies uitziet.
1: Ja, dus ja. Het lijkt uit emancipator oogpunt heel erg logisch, maar misschien toch even goed over nadenken nog.
0: Zeker.
1: Hartelijk dank, Corrie ten Bloem.

0: Dit heette Cigarettes After Sex. Het was van Apocalypse. De film Toute Direction sluit komende woensdag het Nederlands Filmfestival af. En het gaat over de 71-jarige taxichauffeur Chef die plots wordt ontslagen.
1: We weten hoe belangrijk je bent. Voor Regio Tasje de Plank. En we vinden je hartstikke leuk, hoor. Maar, je ogen, die...
2: Wat is er mis met mijn ogen?
1: Het is simpelweg niet verantwoord om jou de weg op te sturen.
2: Ah.
1: Of het nu aan je ooglicht, je oren of iets anders... feit blijft dat je niet kunt deelnemen aan het verkeer. Je bent niet langer geschikt, chef. Vandaag was je laatste dag hier. Bij de Regio Taxi.
0: Ja, de film is het speelfilmdebuut van regisseur Noël Lozen... die daarvoor terugkeerde naar zijn geboortegrond Limburg.
3: Yes,
0: goedenavond,
3: klopt.
0: Noël.
3: Goedenavond.
0: Waar komt zo'n film vandaan?
3: Zo'n film komt van... Ja, waar komt zo'n film? Eigenlijk begon alles met dat ik in de auto zat... en achter een rolstoelbus, taxibus, stond. En iemand, terwijl ik heel veel haast had, begon uit te laden... met mensen in een rolstoel. En ik raakte eigenlijk alleen maar meer gestrest van dat moment. Omdat ik heel veel haast had. Maar deze man nam alle tijd voor zijn passagiers. En op een gegeven moment werd ik gewoon heel rustig daarvan. En bleef ik gewoon kijken. En dat fascineerde me eigenlijk enorm. Gewoon hoe, ja, hoe deze man met al die toeterende mensen achter zich... gewoon de rust nam voor al zijn passagiers eigenlijk.
0: Ja.
3: Ja, daar is het eigenlijk begonnen.
0: Ja, maar goed, dan heb je een busje en een chauffeur. Mm-hmm. Maar dan heb je nog niet het idee van... en deze man gaat iets meemaken... waardoor zijn leven opeens een hele andere wending neemt.
3: Nee, dat klopt. Ja, dus eigenlijk ben ik daarna met de wensbus in Limburg en Oorsbeek mee gaan rijden. De
0: wensbus, die kan je bellen als je hem nodig hebt of zo?
3: Precies, dat is meer een soort eigen initiatieftaxi van een paar dorpen. En, ja. En daar heb je eigenlijk vrijwillige chauffeurs die mensen ophalen en naar de dagbesteding brengen of naar de bingo of de dansavond. En ik reed mee met Harry. En Harry, kende eigenlijk al zijn passagiers. Kon ook precies vertellen wie was en wat ze gingen zeggen. Deze gaat opscheppen over kleinkinderen. Nou, gaan we zo door. En eigenlijk zag ik daarna ook dat Harry ook heel veel aan die mensen had. Dus dat ze eigenlijk elkaar heel erg nodig hadden in die bus.
0: Ja.
3: Dus het werd een soort eigen universum eigenlijk. En dat, en wat als Harry op een dag niet meer chauffeur kan zijn? Wat gebeurt er dan met Harry?
0: Ja. Waar
3: gaat die bus dan naartoe?
0: Ja. Dan heb je jouw film eigenlijk.
3: En dat begint eigenlijk,
0: Over dat wachten gesproken en het geduld. Dat heb je in die zin misschien wel onbewust gebruikt. Want je doet op geen enkele manier een concessie aan moderne kijkers... die gewend zijn om iedere 3 seconden een beeldwisseling te hebben.
3: Klopt, ja. Dat is ook een bewuste keuze. Ja. Omdat ik juist die traagheid van het leven en het observeren... eigenlijk dat moment wat ik net zei, dat wilde ik ook verbeelden. Dus ik wilde ook dat leven laten zien. En ik denk ook dat je daardoor ook, met die mensen meeleeft en ook in die pace, zeg maar, dus in die snelheid meegaat in dat busje door de film. Er zit wel een versnelling in op een bepaald moment. Maar. Nee, ik heb daar wel bewust voor gekozen.
0: Ja. De film gaat, als ik hem goed begrepen heb, ook over lef hebben, over iets durven. Ik vroeg me af, moest je ook lef hebben om die film dan zo te maken?
3: Ik maak natuurlijk wel gewoon de film zoals ik ze wil maken, vaak. Dus het zit wel in mijn, denk ik, het past wel in mijn straatje van dingen die ik al eerder heb gemaakt. Het gaat vooral eigenlijk natuurlijk over het onbekende inrijden.
0: Ja.
3: Voor mijn hoofdpersonage, Chef.
0: Ja.
3: Gespeeld door Fred Goessens. Dat dat is natuurlijk ook wat ik heb gedaan met een debuutfilm. Dat was nog onbekend terrein voor mij. Dan leer je ook wel gewoon met in zo'n productie wat loslaten is. Nou, wat dat betreft is eigenlijk de film ook een soort metafoor voor de road movie behind the scenes.
0: In de film gaat het erom dat nadat deze chef ontslagen is, wat we net horen, besluit hij om een keer met zijn passagiers niet linksaf te slaan om ze naar huis te brengen, maar rechtsaf, letterlijk. Mm-hmm. Kruising die we al eerder hebben gezien in de film. Ja. Richting het onbekende. En je had het erover, ja, die passagiers hebben hem nodig, maar hij ook zijn passagiers, want hij heeft bij die beslissing wel hulp nodig, hè?
3: Correct, ja. Ja, dat is eigenlijk. Nou, wat ik net ook zei over die wensbus, dus wat ik meemaakte was eigenlijk dat ze elkaar, het lijkt eigenlijk dat hij die keuze maakt, maar je komt er vrij snel achter dat ze elkaar nodig hebben. En dat ze elkaar, dat eigenlijk de passagiers hem ook dragen. Zeker.
0: En dan komen ze in allerlei situaties staan waarin soms dat dilemma ontstaat. Moeten we nou verder gaan of moeten we omkeren? Laten we heel even luisteren.
2: Misschien beter dan we teruggaan. We kunnen wel een andere keer komen.
4: Nee, er komt geen andere keer, chef. Je ziet toch hoe snel het kan gaan?
2: Maar we willen nu zeggen dat we verder gaan?
4: Je weet toch wat het betekent als je nu teruggaat?
2: Ga maar.
0: Wat wilde je laten zien door je hoofdpersoon met deze dilemma's te confronteren?
3: Kijk, je kan, dat is een beetje, dat is mijn visie dan. Je kan volgens mij iedere dag kiezen, ga ik links of rechts? Dit hoofdpersonage is iemand die al 40 jaar hetzelfde rondje rijdt. Op een dag wordt tegen deze man gezegd, lever je sleutels maar in. Nou, die sleutels zijn zijn identiteit, zijn autonomie. En wat dan? Uit paniek rijdt hij. Waar hij normaal dan naar rechts gaat in 40 jaar opeens rechtdoor. Dus hij neemt eigenlijk voor de eerste keer in die 40 jaar de verkeerde afslag. Mm-hmm. En hij moet zichzelf natuurlijk gaan vinden. Hij moet vinden dat onbekende misschien helemaal niet zo slecht nog niet is. Dus ik moet natuurlijk niet te veel gaan spoilen. Maar
0: je moet niet te veel gaan spoilen. Maar je wil dus eigenlijk zeggen van en zoiets gaat niet vanzelf. Daar moet je, want hij moet soms ook zelf best harde beslissingen nemen.
3: Hij moet harde beslissingen nemen, ja. Ja. Nee, zeker. Hij wordt voor veel uitdagingen gesteld.
0: Ja. Nog heel even kort tot slot. Erik de Jong, beter bekend als Spinvis, speelt in de film.
3: Ja, zijn debuut. Ja.
0: Al zegt hij bijna niks.
3: Klopt.
0: En hij heeft ook de muziek gemaakt, hè? En is daar ook voor genomineerd.
3: Hij is genomineerd voor een Gouden Kalf. Inderdaad, voor beste muziek. Terecht, vind ik.
0: Ja.
3: Net als Gijs en Hartog, die is genomineerd voor beste sound design. Wat volgens mij een fantastische erkenning is voor het geluid en de muziek in onze film.
0: En hoe even heel kort als het kan, hoe wil je graag dat het publiek de zaal verlaat woensdag?
3: Heel groot applaus natuurlijk.
0: Laten we het daarbij houden.
3: Ja.
0: Dit was het Oog. Dankjewel, Noël de Hoze. Morgen zit hier Wilfried de Jong.
5: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1. Podcast.
1: En ze zien ons ook zitten.
2: De gans stierf in Nederland bijna uit door de jacht. Waarna alles op alles werd gezet om het dier terug te brengen.
3: Dus wend er maar aan die ganzen.
2: Tot het punt dat de ooit geliefde vogel uitgroeide tot een plaagdier.
3: Flauwekul, er zijn veel meer Amsterdammers dan ganzen. Moeten we ook nodig afschieten.
2: En een probleem dat niemand meer kon oplossen.
3: En dat is alleen maar omdat boeren dat roepen, dat ze last hebben.
2: Polderen in ganzenland.
1: Dat zeg in Nederland een domme gans. Dat is niet goed dan, goed, goed spreekwoord.
2: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
8: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Ik lees hier dat we met die wet...

0: Zo open bedoelen ze vast niet.
1: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
2: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Soller opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Katharina Lachno, die 12 was toen zij grootmeester werd. Paus Leo heeft zijn 4-daags bezoek aan Frankrijk afgerond en vertrok vanaf de luchthaven van Metz richting Rome, na een uitgeleide door president Macron. Het was het eerste bezoek in bijna 2 decennia. Hij sprak circa 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde, uitte zorgen over AI en besprak de Oekraïne-oorlog in Metz. Bij gevecht in de zuidwestelijke Somalische stad Baidoa zijn zeker 23 mensen omgekomen. Het conflict tussen het staatsleger en milities van de voormalige regionaal leider duurde meer dan 5 uur. Mogelijk was ook Al-Shabaab betrokken. Baidoa werd in maart veroverd door het staatsleger, waarna de regio-president aftrad. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen en overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Katerina Lachno, die 12 was toen zij grootmeester werd. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen en overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Catharina Lagno, die 12 was toen zij grootmeester werd. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.